achter. Daarbij zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jette heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Het Veronica Weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd.

Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het Veronica Weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het Veronica Weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.

0: Radio Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van Odido. Dat meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was. En hij sprak goed Nederlands. En na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz. Een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met Jette's naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje bij met kogels. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. En daar wordt hij onklaargemaakt. Andere wereldleiders hebben ook een revolver gekregen. En bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. Klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. En dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en dat mens en natuur steeds meer gevaar lopen. Het weer, nou ook vandaag kan het warm zijn. Het begint nog bewolkt, maar later worden tussen de 21 of misschien wel de 29 graden.
2: Oh, dat is wel heel... Waar is 21?
3: Dat is in het noorden.
2: Ah, net als gisteren.
3: Ja. Oké. Okay.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hollands Nieuwe heeft die

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: het is donderdag, een nieuwe ochtend is begonnen. Het is 9 juli.
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, daar zijn we weer. Goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Een vroege donderdagochtend met hier en daar een mistige kater. De zon breekt langzaam door. En zij staat ook op, hoor. Even gapie. Het is Skunk en Nancy. Head

0: er zo de zomer in met The Bautha en Magnetic. En daarvoor het duo Skunk en Nancy. Wat natuurlijk geen duo is, maar ze weten het gewoon. En Hedonism, het is donderdagochtend 9 juli. Wat hebben we een lege studio in Marijke?
1: Het is het galmt hier bijna.
0: Galmt hier,
1: ja.
0: Hallo, hallo. Ik kan me er iets bij voorstellen, want het is weer zover.
1: Ja.
0: Het is weer zover. Ik zag het ook al in de app gebeuren. Oh jongens, het is erger dan ooit. En dan weet ik al, die lucht. Dus dan kom je die auto uit en... Oh man, ik heb dus weer zo'n dikke... Ik kwam weer binnen alsof ik... Oh, is er? Goedemorgen.
1: Ja, het is wel heel erg nu.
0: Ja, het is weer vreselijk. Dus,
1: wat is toch, kunnen we het nog een beschrijven?
0: Ja, het is een soort hondenbrokken meets parmezaanse kaas... Ja. Met daaroverheen een beetje gier.
1: Heel vies.
0: Ja, het is heel goor.
1: Ja, en het trekt het pand ook in.
0: Het trekt het pand. Dus ik loop dus nu ook al inpandig met een servetje met erop een luchtje. Dat is de enige manier om het uit te houden. Dus voor de mensen in de omgeving Amsterdam-West... die hier voorbij rijden, stel dat je... doe even het raam op en verwonder jezelf.
1: En kots in je...
0: Even een zure oprisping probeer hem in te houden. Het is verschrikkelijk. Hey, maar Max is er niet.
1: Max die... Ja, dat was ook nog wel verschrikkelijk.
0: Er is iets raars aan de hand. Max is er niet. En wij dachten, wat kan er aan de hand zijn? Hij zit in een vakantiehuisje deze week, dat weet ik wel. En wat zijn de laatste weken dat die jongen nog geen vader is. Dus dachten, nou, laten we nog één keer... samen in een vakantiehuis zitten. Voor mij is dat ergens bij Voorthuizen.
1: Klopt, Gelderland. Ja.
0: Gelderland. Maar ja, vanmorgen dachten wij, dit meen je toch niet?
1: Ja, want je weet als je hier aankomt en die auto staat er nog niet... dan weet je dat er stront aan de knikker is.
0: Ja, of hij trok die lucht niet en dacht, dit, ik ga naar huis.
1: Ik ga weer terug. Weg, ik ga dit niet doen.
0: Kan ik me eens maar voorstellen. Maar hij zegt, zullen we even proberen te bellen?
1: Ja, is misschien wel een idee.
0: Even kijken wat er aan de hand is. Of die misschien, ja... Heeft hij zich verslapen? Is er überhaupt wel riolering in het huisje? Of laat staan elektriciteit? Geen idee.
2: Hallo.
0: Ah, Max! Max van de Vax. Waar gaan we uit?
2: Ja, ik zit nu bij Hoevelaken toevallig.
0: Bij Hoevelaken, hè?
2: Ja.
0: Hoe is het mogelijk? Is de file al begonnen? Want dan begint hij vaak wel, hè?
2: Nee, maar we rijden wel dicht op elkaar.
0: Oh, dus dat kan niet lang meer duren?
2: Nee, precies. Dat bedoel ik eigenlijk, ja.
0: Oké. Wat is er gebeurd, jongen? Waarom ben je nog niet hier?
2: Nou ja, ik had gewoon mijn telefoon netjes naast me neergelegd op mijn nachtkastje. Maar dat draadje zat er niet in. Ik denk dat hij er vanaf gevallen is of zo. En toen is hij leeg gegaan en toen hoorde ik mijn wekker niet.
0: Shit.
1: Dat is ook weer een nieuwe smoes, hè? De brug is open en de huiswerk opgereden door een hond... en het draadje zat aan de telefoon.
0: Het touwtje zat niet in de telefoon. Dat is gewoon een hele legitieme reden. Kan me iets voor. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. Oh. In een hotelkamer.
2: Echt waar?
0: Ja, weet je nog, ergens in november dat ik hier 5 minuten verderop in een hotel zat.
1: Oh ja.
0: En dat ik dus dacht, nou, dus ik kan uitslapen, dus ik kan mijn wekker heel laat zetten. Dat is leuk als je wekker heel laat zet, maar je wekker heeft dus op bepaalde punten blijkbaar een ringtone die afgaat. Maar niet als je hem op een late tijdstip zet, want dan krijg je gewoon helemaal niks. Dus ik hoorde helemaal niks. Dat ding stond gewoon een kwartier te loeien. Niemand.
2: Toen hebben we nog serieus overwogen om een
0: megafoon
2: naar een hotel te
0: lopen. Ja, attentie. Maar goed, maar doe even iets van een doekje met een luchtje. En kom erbij, want het is niet... Je haalt de voordeur net.
2: Echt waar? Is het hier zo erg?
0: Het is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk.
2: Oh.
0: Oh. Okay. Mensen die hier wonen worden niet oud. Dat kan niet anders. Oh. Maar fijn dat je onderweg bent. Ik spreek je straks.
2: Ja. Nou ja, ik ben er 7 uur of zo, 10:07. Sorry.
0: Doe voorzichtig en zwaai even aan de mensen bij...
3: Hoevelaken!
0: Tot zo!
2: Jojo!
0: God, ja, erg, hè?
1: En je schrikt dan ook wakker, hè? Dan denk je, nee, welk jaar is het?
0: Hoe kan dat nou? Welk jaar? Wie ben ik? Wie is dat naast me? Nou, dan krijg je al die vragen, ja, dat is wel waar. Maar goed, het is in ieder geval een nieuwe dag. Die is officieel begonnen. Het is echt op de morgen tot een uurtje of 10. Een nieuwe ochtendshow.

deze maand 15 jaar geleden dat zij overleed. Op 27-jarige leeftijd. 15 jaar alweer. Time Flies, dat was Amy Winehouse en Rehab. En daarvoor, Still Alive, het is Boy George. Ik ben één keer door het leven gegaan als Boy George. Compleet gemake-upt. Mijn hoofd was een soort van canvasdoek, zo moet je het zien. Het best lollig om een dagje Boy George te zijn. Tenminste, uiterlijk technisch. Voor de rest weet ik het nog niet. The Church of the Poisoned Mind en Culture Club op een vroege donderdagochtend. Radio Veronica.

0: het rechtervoetje wat verder naar beneden. Standaard bij Steppenwolf van Born to be Wild. Het ziet ernaar uit dat het nieuws van 6:30 steeds dichterbij komt. Marijke, wat zit er wel in zo meteen?
1: Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en hoe je afval van iemand anders kan kopen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct De Telegraaf.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.
9: Tot zo!
0: Odido. Sorry, ik heb een commercial op mijn hoofd.
1: Ik dacht dat het echt een commercial was.
0: Ja, nee, ik was het.
1: Ik was erg onder de indruk.
0: Ja, nou, maar ik moet weer eens... Ik moet er nodig weer eens even uit. Als ik commercials ga aandoen.
1: Ik vind het heerlijk dat je dat doet.
0: Ik zie 12 vertragingen staan, notabene. Maar waar dan? Nou, de A2 bijvoorbeeld. Den Bosch Utrecht bij Beest. Daar staat een kwartier vertraging. A2 Den Bosch Utrecht bij Empel. Maar Empel 18 minuten. En de A15 Gorkum Ridderkerk bij Alblasserdam. Daar heb je een kwartier vertraging. Sterkte, het is 6:40 en het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV in Amsterdam worden dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. Volgens de toezichthouder is de cultuur er onveilig en de werkdruk te hoog, meldde het AD en Eén Vandaag. Op het strand bij Velsen Noord, Noord-Holland, zijn vannacht een paar vakantiehuisjes afgebrand, melden regionale media. Het is niet duidelijk of daar mensen binnen waren. Hoe het vuur is ontstaan is ook nog onbekend. En de gekte rondom de bruiloft van Taylor Swift van vorige week is nog niet gaan liggen. Ze zijn natuurlijk getrouwd, Travis Kelce met Taylor Swift. Vorige week New York, Madison Square Garden. Daar heeft iedereen ongetwijfeld wel iets van meegekregen.
0: Ik kon er helaas niet bij zijn. Ik heb de uitnodiging ontvangen.
1: Ja, je hebt hem helaas laten gaan, hè?
0: Ja, het kwam mij gewoon niet zo lekker uit. Ja. Sommige bruiloften moet je ook skippen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er best veel mensen bij zouden willen zijn.
1: Nou, zo graag zelfs dat er nu geld wordt neergelegd. $25 om heel precies te zijn. Om afval te kopen. En dan denk je nog van, oh goh, is dat dan het wegwerpbordje waar Taylor er taartje op gegeten heeft? Nee, dit is gewoon het afval wat om Madison Square Garden heen is verzameld van fans die een glimp wilden opvangen van de bruiloft.
0: Dus je koopt spullen van fans die hoopten Taylor Swift te zien.
1: Ja.
0: Maar dat is niet gelukt en die hebben daar een overlatietest gedaan.
1: Nou, letterlijk.
0: En weggegooid. Ook, ja, ik hoorde namelijk dat er een overlatietest bij zat.
1: Waarom zou je dat nou meenemen?
0: Maar het is niet eens van Taylor Swift.
1: Eens van Taylor Swift. Nee, ik heb een lijstje. Het is absurd. Er is een kunstenaar die de boel dus daar is gaan oprapen en gaan eens verzamelen. Verkoopt dat via zijn website. Waar moet je dan aan denken? Nou, je zei het al, er is een overlatietest gevonden. Nou, sigarettenpeuken, dat is redelijk, dat snapt iedereen wel. Dopjes van waterflesjes, snoeperingen, politielint, rietjes, bestek. Een enkele linker AirPod.
0: Een linker AirPod. Oh, sorry. Oh, mooi. U heeft hem gevonden. Mag ik hem terug?
1: Die rechter zit er niet eens bij. Nee, Swifties die willen een tastbaar aandenken van de bruiloft. En die leggen hier geld voor neer.
0: Dus een politieafzetlink.
1: Lint.
0: Lint.
1: Ah, dat vind ik dan oprecht nog wel. Dat snap ik dan. Dat is nog van New York zelf, weet je wel. Zo van, dit was het lint voor de bruiloft.
0: Maar ja, iemand, dat snap ik nog wel.
1: Maar iemands linker iPod van Henk uit Oegstgeest, daar hoef je toch niks. Wat is het nou?
0: Jongens, wij willen toch gewoon de gastendoekjes.
1: En de
0: etagère.
1: En de etagère. En de handdoeken. En wat was het allemaal?
0: Bestek.
1: Alles is weg.
0: Dat willen we hebben. Ik wil mijn geld terug.
1: Het weer dan nog in het noorden, oosten en midden. Eerst nog bewolkt, maar de zon breekt uiteindelijk overal door. Maar goed, dat beloven we al dagen, Geer. We hadden het net al even.
0: Ja, ik zie hem elke keer niet.
1: Die zon weet ons niet te vinden. Maar het wordt, als het goed is, vanmiddag 21 tot 29 graden.
9: Dit is Radio Veronica.

0: even zin in op deze donderdagochtend. Pearl Jam, Jeremy en daarvoor Ray Parker Jr. Ghostbusters. Wij duiken even in
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja.

geluisterd heb toen ik klein was en nog steeds wel eens uit de kast trekken. Omdat ik denk, ach, we gaan hem weer eens opzetten. En dan kom ik uit bij Cupid and Psych 85 van Skrinny Politti. Nou, als je het hebt over Skrinny Politti, dan heb je het vaak over Absolute of over The Word Girl. Maar op dat waanzinnige album Cupid and Psych 85 staan nog een paar platen. En tot mijn verbazing, een van de grootste hits afkomstig daarvan in Amerika is dit nummer. Dit was in Amerika de grote Skrinny Politti hit. Nou ja, dan wordt het hoog tijd om die eens in het daglicht te zetten. I've got a perfect way.

0: ja, hoe ethisch wil je het hebben?
1: Lekker, hè?
0: Green Card tijd. Dat is de man die klinkt als de heliumballon. Terwijl de zanger was Critty Polity. En het kwam uit de platenkast I've Got a Perfect Way. En die hele playlist is te vinden op Spotify. Gewoon te streamen. Duizenden liedjes staan erin. Nee, ongeveer 1200. Dus je hebt wat te doen deze zomer als je ze allemaal met terugwerkende kracht wil beluisteren. Yeah.

0: Het is er weer tijd voor, mensen. Ik kan met zekerheid zeggen dat dit misschien wel de leukste quiz van de Nederlandse radio is. Van dit programma.
1: Nou, sowieso de leukste van dit programma, van dit uur.
0: Van dit uur.
1: Het is gewoon het leukste.
0: De leukste quiz tussen 6 en 7 op Radio Veronica. Ja. 'S Ochtends, dus door de week.
1: Ja.
0: Het is momenteel 2-1. Dus het zou wel eens beslist kunnen worden. Ja, als jij raadt hoe dit volgende fragment verder gaat, dan is het gewoon weer even de zwaanstand.
1: Ja, dat hoop ik. Daar ga ik op.
0: Daar ga jij voor. Dat snap ik ook wel. De quiz van vandaag komt uit de podcast, en dat doen we al eens vaker, AD Hazes.
1: Oh ja.
0: Ja, altijd leuk. Deze podcast staat volledig in het teken van Dre en Rox Hazes. Broer en zus. Als twee open boeken vertellen ze van alles en nog wat. En in het volgende fragment hebben ze het over audities die ze wel eens deden voor films en series.
2: Wij deden vroeger best wel vaak auditie voor films. Altijd als jij dan voor iets werd gevraagd, dan was het altijd net niet. Dre werd vroeger benaderd door een programma. En we wisten niet wat voor programma het was, maar ze hadden het zo gebracht van je krijgt je eigen tv-programma. Toen bleek het dus, het was echt heel triest, dat het om de afvallers extra large ging of zoiets.
3: Ik was niet eens heel dik, nee, ik was gewoon een gezet kind.
2: Toen deed je auditie voor Kruistocht in Spijkerbroek. Ja. Jij werd daarvoor gekozen en hij liep de hele tijd met een kippenbout in zijn hand.
3: Ja. Maar wel jouw tour, hè?
0: Nou goed, je hoort het, een opsomming waar Dre niet heel trots op was. Maar Rox is nog niet helemaal klaar met haar opsomming. Want welke rol speelde Dre nog meer? A. De rol van Brammetje, die 5 maanden verlamd in een ziekenhuisbed lag in Onderweg naar Morgen. B. De rol van Hidde, die doordat hij veel te zwaar was bijna verdronk in de schippers van de Chameleon. Of C. De rol van gestoord kind die tijdelijk werd overgeplaatst naar de volwassenen in Lunatic.
1: Oei, dat weet ik echt niet. Mag ik nog 1 keer A horen?
0: De rol van Brammetje, die 5 maanden verlamd in een ziekenhuisbed lag in Onderweg naar Morgen.
1: Het zou toch ook wat zijn dat je wordt gevraagd als verlamd kind?
0: Ja.
1: Het kan wel. Het kan. Ik vind B ook nog wel een hele goeie eigenlijk. Toch een beetje in de lijn van het wat gezettere kind. Gevraagd worden voor afvallers XXL en altijd maar met de kippenbout op de set lopen. Ik heb een sterk gevoel bij antwoord nummer B.
0: Nummer B, zeg jij. Hidde, die doordat hij veel te zwaar was, bijna verdronk in Schippers van de Chameleon.
1: Ik hoop
0: Onderweg naar Morgen.
1: Het zou toch ook wat zijn dat je wordt gevraagd

0: Dus je speelt voor B?
1: Ik ga voor B, ja.
0: Nummer B zetten wij neer. En dan gaan we eens even luisteren.
2: En hij liep de hele tijd met een kippenbout in zijn hand.
3: Ja, als maar wel jouw tour, hè?
2: Nou, toen vervolgens werd hij gevraagd voor Onderweg naar Morgen. Toen speelde hij Brammetje Barend. Dat was een verlamd persoon in een ziekenhuisbed.
3: Ja, ik heb 5 maanden lang alleen maar in een bed gelegen. Fatima de Mello Morero.
2: Ja?
3: Zij was mijn tegenspeler en van haar kreeg ik een stijve. Dus ik kon weer lopen.
0: Van haar kreeg ik een stijve. Oké, nou goed. In ieder geval... Oh, nee, hè? Is het daar 3-1?
1: Het is wel pijnlijk dit, hoor.
0: Het is pijnlijk, zeg.
1: En, heel pijnlijk.
0: Wat kunnen we hier nou nog aan doen?
1: Ik moet beter aan de

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de hypotheek...

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja!
4: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Hier is Marijke Ketel.
24: Goedemorgen. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken. Dat zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld van Odido en zei dat hij van de IT-afdeling was. Op het strand bij Velsen-Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. En daarbij is minstens 1 iemand gewond geraakt.
25: Op dit moment is het beeld dat er 1 persoon met brandwonden meegenomen naar het ziekenhuis voor de behandeling.
24: Een aantal buurhuisjes is ook ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog steeds nageblust. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. En een wat opmerkelijk cadeau voor NAVO-leiders van de Turkse president Erdogan. Hij heeft onder meer onze premier Jette een revolver gegeven met de naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje bij met kogels. Jette heeft het vuurwapen niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. De Vlaamse premier De Wever kwam er pas in België achter dat die vuurwapen gevaarlijk was. Het weer nog. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking. Maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. Temperatuurverschillen, net als de afgelopen dagen, zijn behoorlijk groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
0: Zo, dus in Groningen moet je krabben en in Roermond sta je...
24: In bikini.
0: In bikini en zo. Ja, dat nou. Even kijken, 26 vertragingen zien wij op die wegen staan. Dit zijn de grootste op dit moment. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhofbrug door een auto met pech. 35 minuten. Er is ook nog een vrachtwagen met pech. Die vind je op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel. 25 minuten. En de A27 Breda-Gorkum bij Industrieterrein Avelingen door een afgesloten oprit. 17 minuten.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
23: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
26: Het is big sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
27: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: er na al die jaren achterkomt dat het nummer eigenlijk helemaal nergens over gaat. Ik heb het nummer van de week namelijk een hele middag in mijn hoofd gehad. Kijk, dat je de was aan het doen bent en dat je dan... dat je dan Humbop in je hoofd hebt van Hansen. Dat is mij overkomen van de week. Ik was druk bezig met het opvouwen van wassen en weet ik wat allemaal. En ik had gewoon... plant a seed, plant a flower, plant a rose. You can plant any one of those. Keep planning to find out which one grows. En dan, waar gaat het over? Helemaal nergens over.
1: Ach, ik vind het wel een goed beeld hoor. Jij aan de voet van je bed met een geur van robijn in de neus.
0: Ja, vreselijk.
1: Schattig.
0: Maar goed, ik denk misschien om er dan vanaf te komen. Het gerucht gaat dan, volgens psychologen, dat je de plaat helemaal moet draaien. En dan ben je er vanaf. Dus hopelijk vanmiddag een ander nummer. Tijdens het grote WK wasvouwen. Maar goed, het is Hansom geweest. Het is donderdag 9 juli. Hartelijk goedemorgen. Het is Radio Veronica. Het is Acto in de Morgen en we hebben de kranten weer even doorgespit. En Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, in het kader van het moet misschien niet gekker worden... kan je nu bij modeketen Zara een struikelbroek kopen.
0: Ja, ik heb daarover gelezen. Ja, dus daar hebben we geluiden van. Wat is er aan de hand met die broek?
1: Het is een broek zo wijd dat iedereen er letterlijk over struikelt. En de pijpen zijn heel breed, dus heel wijd. En hij is ook nog eens erg lang, ook al koop je hem wel een goede maat.
0: Dus hij gaat tussen je hak zitten of tussen je schoenzolen? Of,
1: ja, tussen je... Hoe heet die dingen op de fiets? Tussen de spijen? Hoe heet die dingen nou?
0: Tussen de spaken komt
1: spaken,
0: het.
1: Dankjewel. Tussen de spaken
0: het loopt
1: komt
0: spaken.
1: Het. Ja, het loopt helemaal spaken. Het is verschrikkelijk. Nee, er zijn ook echt wel gewonden gevallen. Iemand is een teennagel kwijtgeraakt. Ernstig elleboogletsel.
0: Oh, nee.
1: Er wordt nu gepleit voor een waarschuwingsembleempje bij deze broek.
0: Dus gewoon van, draagt u deze broek, dan krijgt u een ongeluk.
1: Ja, dat zoiets, ja.
0: Maar ik ben wel benieuwd, want nu weet iedereen dus dat dit er aan de hand is. Zal die dan nu nog extra in de belangstelling komen?
1: 100%, ik denk het wel. Want je kunt hem voor €26 kopen. En op TikTok, Instagram is het nu al helemaal een hit. Dit is ongetwijfeld weer een video waar mensen dan expres gaan vallen. En dit is van Zara natuurlijk ook weer marketing, denk ik.
0: Tuurlijk, wij hebben het er nu ook weer over.
1: Waarom?
0: Dus daar gaan we. Ga jij vanmiddag even zo'n broek halen?
1: Zal ik dat doen?
0: Wordt het een soort Zara broekrun, komt er dan aan?
1: Denk ik wel,
0: dus we kijken zo'n parcours af van 100 meter. Als je het haalt, dan heb je een prijs gewonnen.
1: Ik vind het een steengoed idee.
0: Ik schiet ze zo uit mijn mouw.
1: Nou, uit je pijp.
0: En die zat niet aan die pijp. ondertussen, normaal gesproken vraag ik dan aan Max of hij nog iets heeft gevonden in de courant. Maar zijn nieuws is dat hij zich heeft verslapen.
1: Gigantisch.
0: Hij slaapt deze week in een vakantiehuisje ergens in Gelderland. En zijn telefoon was niet ingeplugd. De stekker lag eruit.
1: Ja.
0: Dus hij is te laat.
1: Wekker ging niet af.
0: Wekker ging niet af.
1: Weten we waar die man nu is?
0: Nee, we hebben nog geen ETA. Maar hij komt vast een keer binnen.
1: We gaan hem zien.
0: We gaan hem zien. Nou, dan heb ik in ieder geval groot nieuws vanuit de FIFA.
1: Oh ja?
0: Ja, ik heb goede banden met de FIFA. Ja. Ik lijk Argentinië wel.
1: Zeg meer over jou.
0: Want de finale van het WK wordt natuurlijk groter dan groots. Hè. Dat wordt een spektakel. Alles wordt uit de kast gehaald om een fenomenale halftime show neer te zetten. En het mocht wat kosten. Het is even, zal ik even een kleine impressie geven wat er allemaal gaat komen?
1: Ja, leuk.
0: Allereerst. Madonna, want die heeft een nieuwe plaat uit. Dus qua promotie heel handig.

0: Dan moet je denken, wie past er nog meer tussen in dit rijtje? Dus je hebt Madonna, Coldplay, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy. Wie past er natuurlijk? Er kan er maar één band zijn. De Muppets.
1: Die komen ook optreden.
0: De Muppets komen.
1: Ze hebben echt niet bezuinigd.
0: Het is toch fantastisch. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar de Muppets zijn erbij. Dat is allemaal plaatsvinden op zondag 19 juli... in de rust van de finale van het WK De Muppets. Dus ja, dat zal er rond ongeveer 9:50 zijn, denk ik, s'avonds even uitgezocht. Ja. Daar hebben we nog een kleine voorspelling. Wie gaat er in de finale staan?
1: Argentinië en België, denk ik.
0: Ja, ik denk Argentinië, want die hebben het WK gekocht. Weet je, sinds gisteren. De conspiracy theory leidt ons daarheen. Dus dan moet het... Ja, dan zeg ik Spanje.
1: Oké. Okay. Waar wedden we om?
0: We wedden om... Nee, nou, doen we een flesje wijn dan?
1: Ja, lekker.
0: Flesje wijn. Oké, ik ben heel benieuwd. En zometeen trouwens maken we op de voorreep nog iemand blij met kaartjes voor vanavond. Luistersessie van de Rolling Stones. Nieuwe album komt eraan. Morgenochtend. Nou, eigenlijk gewoon

0: als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.

0: weken meer terug, hè? Weekend komt eraan. The Weeknd, The Daft Punk, and I Feel It Coming, Babe. Daarvoor, ultieme zomerplaat, dat was Splitsing en Wind en Zeilen. En wie met de wind in de zeilen hier in de studio komen binnengesjeest, het is Max!
1: Ja. Hallo. Nou, kreeg ik ook nog applaus. Ik ben gewoon anderhalf uur te laat bijna.
0: Ik weet het. Maar toch kreeg je applaus.
1: Nou, dankjewel.
0: Want
1: en sorry.
0: Het is zover, je hebt je verslapen.
1: Ja.
0: Maar ja, de wekker ging niet af, hè?
1: Nee, mijn telefoon was leeg. En kennelijk heeft dat stekkertje er niet goed ingezeten. Die is eruit gevallen en toen ging het niet.
0: Wat een goede smoes.
2: Radio Veronica, we're just musicians, presenteert The Rolling Stones.
0: Ja, komt eraan vannacht om 12 uur. Dan gaat hij los. Dan is hij officieel overal verkrijgbaar en te streamen. Het nieuwe album van The Rolling Stones. Maar vanavond kun je hier bij Radio Veronica nog voordat dat album van die Stones uit is, gewoon lekker met een paar grote fans met z'n allen luisteren naar dat album. En we kunnen op de Val Rape nog iemand blij maken met tickets. Hoewel tickets natuurlijk gewoon een symbolische kaart dat je hier aanwezig wil zijn. We hebben een appje gekregen van Martin Redijk. Hallo Martin.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kon je een beetje slapen vandaag, Martin?
3: Ja hoor.
0: Ja? Oké, okay, ik kan me voorstellen als je Rolling Stones fan bent, je denkt, oh jee, hij komt eraan, die kan niet wachten.
3: Ja, ik vond het echt een leuke actie.
0: Ja toch, super. Want ik heb goed nieuws voor je, Martin. Je hebt je aangemeld via de Radio Veronica site. En ik weet niet of jij druk bent vanavond.
3: Nee hoor.
0: Nou, bij deze ben je erbij.
3: Nou, terecht.
0: Een applaus is hier makkelijk aan het zijn, hè Martin?
3: Ja, klopt.
0: Ga je vanavond samen met een paar andere fans nog even snel luisteren naar het nieuwe album van The Rolling Stones.
3: Woe. Super man.
0: Heel veel plezier erbij en ik ben benieuwd hoe je hem vindt.
3: Ja, ik kijk er naar uit.
0: Zal ik om een beetje de sfeer te komen, gewoon weer even een lekker oudje van ze doen. Want ik heb. Ken je deze nog van The Stones? Almost Hear You Sigh?
3: Almost goed.
0: Och man, van het album Steel Wheels, 1989.
3: Heerlijk.
0: Ga ik die draaien, Martin. Veel plezier vanavond.
3: Dankjewel.
0: Bye bye, man.
3: Dankjewel.
0: Bye bye. Ga ik wel liggen.

0: Even luisteren naar het nieuwe materiaal van de Rolling Stones. Foreign Tongues heet het nieuwe album. Mijn opmaat daarnaartoe heb ik de hele week even wat klassiekers tevoorschijn getoverd. Dit blijft een geweldige rock ballad. Almost Hear You Sigh. Zuchtend en wel gaan we naar het nieuws van 7:30. En wat zit er allemaal in?
1: De Hek Odido blijkt gedaan door Nederlanders. En we zijn klaar met vervelende vakantiebaantjes.
2: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Craship en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de

0: theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Dat kan ook zo.
8: Veronica Verkeer met 43 vertragingen. En dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug, 41 minuten. 16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder, een half uur. En een afgesloten oprit op de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug, 23 minuten. 8:02 en het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Het lijkt erop dat Nederlandse criminelen achter de hek bij Odido zaten. De politie denkt dat omdat een man die Nederlands sprak na een telefoontje met de klantenservice van Odido het systeem zo in kon komen.
10: Tot zo!
9: Amerika heeft opnieuw Iran aangevallen en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. Daarbij is voor zover bekend 1 gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. En de vakantiebaantjescultuur is aan het veranderen.
8: Oh jee.
9: Ik lees vanmorgen dat jongeren minder kiezen voor horeca, ijs scheppen, recreatieteams, vakken vullen. Ze willen meer dingen doen die maatschappelijk betrokken zijn.
8: Zoals daar zijn.
9: Dus een voorwendsel, voorwendsel van je toekomstige baan. Dus maatschappelijk werk in een zorghuis of
8: dat zeg maar. Dus geen hamburgers flippen bij de McDonald's, maar wat.
9: Dat is niet meer aan de orde van de dag. Jouw zoons, herken je dat?
8: Die doen nog steeds hetzelfde.
9: Nog steeds het vakantiebaantje van...
8: Nee, geen vakantiebaan. Nee, Lennon is gewoon van school, dus die werkt.
9: Oh ja.
8: En Louis, die werkt al een hele tijd in een restaurant. Al een jaar of 4, eigenlijk in hetzelfde restaurant. En hij wil uiteindelijk ook een beetje die kant uit. Dus dat is eigenlijk gewoon de eeuwige vakantiebaan. Dat is de horeca. Dus dat doet hij.
9: Oké.
8: Ja.
9: En heb jij dan vroeger ook al bij de radio klusjes gedaan in vakanties?
8: Altijd.
9: Of ja?
8: Ja, zeker.
11: Cassettedek schoonmaken of zo.
8: Hoofdcassettedekreiniging was ik. Maar ik was vroeger bij lokale omroep. En daarna ging ik naar de Stadsomroep Utrecht. En dan kon je elke dag, als je zou willen, kon je jezelf opgeven voor... heb je me nodig, dan bel je maar.
9: Ja.
8: Nou, toen de directie daarachter kwam... deed ik soms wel 2 of 3 programma's per dag.
11: Oh,
8: ja.
9: Ik kan er dus erg groot mee worden als je vroeg begint.
11: Kennelijk wel, ja.
8: Deed ik eerst de hitgolf en dan kwam de presentator van dienst niet opdraven. Dan deed ik ook Oude Gracht 107.7 er even bij.
11: Maar heb jij nooit een ander vakantiebaantje gehad?
8: Bij mijn vader in de bloemenzaak.
11: Oh ja, natuurlijk. Ja.
8: Had ik wat geld nodig en dan kom maar even een paar weken in de binderij zitten.
9: Ah, wat leuk.
8: En dan ging ik boeketten draaien.
9: Ik heb leliebollen geplukt. Dus ik zat ook een beetje in de bloemerij.
11: Leliebollen?
9: Ja, verschrikkelijk. Oh. Nee, dat was verschrikkelijk. Ik ging op de fiets naar een dorpje bij Assen, boven Smilde. En dan werd je in een huifkar gehesen. En dan ging je vanaf de boer met de huifkar naar de bloemenvelden. En de brandende zon op je knieën van die bollen plukken.
8: Oh.
9: En dan zeiden de boeren riepen ook, niet lullen, maar leliepaden vullen. Het was echt, het was slavernij. Het was echt heel erg. Bukken en plukken.
11: In de tijd van dat nog zwepen nog toegestaan waren op de werkvloer.
9: Ja, bijna wel. Ja, heel erg.
11: Ik heb een zomer in een ijsko-winkel gewerkt.
9: Leuk lijkt me
11: dat. Van een ijszaakje. Er was een ondernemer, die had dus 3 mensen aangenomen. Mij. En twee echt hele knappe meiden. Daar was ik ook allebei een beetje verliefd op.
8: Oei.
11: En hij zei echt altijd, vlak voordat hij wegging, want hij had nog andere zaken, hij zegt, en denk erom, Max, jij maakt het ijs en zij staan achter de ijskounter. Oh. Ja, zij moesten het gezicht zijn van
8: ja,
11: de winkel.
8: Ja, dat snap ik wel. Hè? Zit je met Max ineens en dan is al haar in je ijs.
9: Oh, het ijs is al gesmolten als Max opkomt dagen. Ja. Het weer nog. Vanochtend in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. Geloofd. Wel weer grote temperatuurverschillen van noord naar zuid, 21 tot 29 graden.
8: Dat is een groot verschil, zeg.

0: Kiss.
1: Even Funky Bakkoorden met Prince hier een Kiss bij Veronica, waar ik je kan vertellen dat het weer zover is. Zometeen. We zijn op zoek naar een fantastische luisteraar die het aandurft om het op te nemen tegen ons in het leukste taalspelletje van Nederland. Het gaat schuil onder de naam Het Woordenboekspel. Heb jij iets met taal of niet? Wil jij goed in gokken? Dat kan ook. Trek die stoute schoenen aan en doe mee. Weet jij de definitie van het woord van de dag? Dan ga je ervoor door met fantastische prijzen. Inclusief het boek Single van Kluun.
2: Oh,
1: niet dat Kluun een nieuwe single heeft. Nee, het boek Single van Kluun. En geloof me, dat wil je. Dus klim even in de Radio Veronica app. Meld je aan. Dus maar één woord te appen. Dat is het woord Woordenboekspel. Radio Veronica app.

0: als het lijkt op kip, ruikt als kip, mals is als kip, sappig als kip en smaakt als kip, dan is het waarschijnlijk...
1: Gerard Ekdom, Radio Veronica.

Zaya. En daarvoor Gerard plaatje. Sorry. Echt Gerard plaatje. Wat een plaat. Electronic, soort supergroep is dat. Want ja, er zat een aantal gasten in. Johnny Marr van de Smith zat erin. Bernard Summer van New Order zat erin. En heel af en toe ook Neil Tennant van de Pet Shop Boys. Treden we laatst na, niet na te noemen, voetbalwedstrijd nog Disappointed, ja. Van die band. Hadden we nu Get the

0: We hebben een moeilijk woord gevonden uit de dikke van Dalen. En ja, dat is echt een woord waar je nog nooit voor hoort. Tenminste, dat denken wij. En we hebben alle drie een andere definitie van datzelfde woord. Het is aan jou om te bepalen wie van ons gelijk heeft. En we spelen vandaag met iemand die haar laatste werkdag ingaat voordat de vakantie naar Den Haag kan beginnen. Aan de telefoon, Leontien uit Bergen.
1: Woe, woe. Yay. Goedemorgen.
0: Ah, goedemorgen, bijna vakantie.
1: Ja, heerlijk.
0: On the edge of vacation.
1: Ja.
0: En die gaat dus naar Den Haag.
1: Ja, ja, mijn broer woont in Den Haag. En mijn oudste zoon die gaat naar Mallorca. En mijn jongste zoon en ik gaan samen naar mijn broer.
0: Oh, is je oudste zoon toevallig geslaagd dat hij daarheen gaat?
1: Nee, ja, hij is vorig jaar geslaagd. Hij heeft tussenjaren gehad en in de thuiszorg gewerkt. En nou gaat hij, volgend jaar gaat hij studeren.
0: Kijk aan. Nou ja, heerlijk. Dan nog even een dag hier doorkomen en dan komt het goed. Ik heb een mooi boek voor je in aanslag die je zou kunnen lezen op je vakantie. Maar ja, eerst dat woord maar eens. Ja. Altijd lastig. Want jouw woord, Leontien, is...
2: Perlator.
0: Wat?
2: Perlator.
0: Een perlator. Nou.
1: Perlator.
0: Marijke, wat is dat?
3: Nou, een perlator, als je op kantoor werkt, dan herken je het wel. Perlator is een apparaat waar je dozen mee dichtmaakt. Dus dat is de houder waar je dan tape in doet en zo... En dan is de doos dicht.
4: Ja, oh. Mensen zien jouw armbeweging niet, maar die was fenomenaal.
3: Echt perlatorachtig.
0: Ik dacht een enorm insect was. Een enorme perlator.
3: Oh, dat kan ook
0: is
3: nog.
0: Is het niet? Nee, ja, dat is dat oké. Okay. Max, wat is het volgens jou?
4: Nou, we hebben het allemaal in huis, lieve mensen. Een perlator is namelijk het kleine zeefje aan het uiteinde van een kraan.
0: Oh.
4: En daardoor spat het water minder en stroomt het mooier uit diezelfde kraan.
0: O ja, dat zeefje onderin. Ja. Ja.
4: En wat dacht jij dan?
0: Nou, ik gebruik de perlator eigenlijk dagelijks. Het is het laadje wat je opentrekt bij een wasmachine om er wasmiddel in te doen.
1: Nee. Nee. Dat lijkt me heel sterk.
0: Ik hoor net dat het niet doorgaat, Leontien, mijn antwoord.
1: Ik heb geen idee, maar dat klinkt heel onwaarschijnlijk.
0: Gaat gokken.
1: Ik gok de tweede. Ik ga gokken. Ja, ik heb echt een flauw idee. Ik gok de tweede.
0: Jij gokt op Max.
1: Van de kraan. De het kraan. Dingetje van de kraan.
0: Het zeefje. Nou, ik ben benieuwd. Heeft Max gelijk?
2: Een perlator is het kleine zeefje aan het uiteinde van een kraan. Verslapen Max heeft gelijk.
0: Verslapen Max heeft gelijk. Inderdaad. Dat zul je nooit meer vergeten. Ik heb even, schat, ik heb de perlator even schoongemaakt vanavond. Er zat een beetje roest op. Heel goed, Leontien. We sturen jou een leuk boekje op. Het boek Single van Kluun krijg je. En dat doen we ook nog een nut

0: Veronica.
1: Ja, mooi heb goed zeggen. Ja. Poison Arrow van The Lexicon of Love en ABC op deze zonnige donderdag. Tenminste, hier is het zonnig. Het zonnetje breekt eindelijk door. En misschien ook wel muzikaal op de radio. Oh, daar gaat hij. Hoor nou toch eens. Oh, lekker hoor. Wakker worden met John Mayer.

0: Met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle

0: bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 8 uur.
14: Marijke Ketel.
15: Goedemorgen. Mensen met een maatje meer worden vaker gediscrimineerd op de werkvloer. Het AD schrijft vanmorgen over een groot onderzoek daarover. Mensen die wat dikker zijn worden minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatie, minder vaak aangenomen of worden ook vaker gepest door collega's. En verder blijkt dat het vaker gebeurt bij vrouwen dan bij mannen. Amerika zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Er zaten opslagplaatsen voor raketten en drones bij. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen. Als gevolg van al die aanvallen is het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zo goed als stilgevallen. Een flinke domper dan voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Saibari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Saibari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En misschien herken je het wel, je hebt extra betaald in het vliegtuig om uit het raam te kunnen kijken, om bij het raam te kunnen zitten. Maar dan kom je net bij zo'n plek waar je dan tussen twee ramen in zit. Je hebt helemaal geen uitzicht. Nou, de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Delta Airlines en United Airlines zijn nu daarvoor aangeklaagd. En rechters geven die klagers gelijk. Delta wil nog niet reageren, maar United zegt inmiddels het boekingsproces te hebben aangepast.
14: Oei.
15: Het is ook altijd wel een domper, hoor.
14: Ja, dan heb je. Het is lekker bij het raam. Zit er geen raam?
15: Heb je de hele tijd discussie met je partner met wie mag bij het raam? Kom je daar en dan moet je of bij je achterbuur op schoot gaan zitten.
14: Of er is iemand en dan zit je vlakbij het raam en die doet het raam dan dicht de hele tijd. Wat is dit nou weer?
15: Dat is echt zo vervelend.
14: Als u rechts kijkt, ziet u de Eiffeltoren.
15: Ja.
14: Nou, mooi niet! Nee.
15: Het weer dan nog. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking. Maar vanmiddag wordt het beloofd. Uiteindelijk overal zon. Wel weer grote temperatuurverschillen. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
14: Arme Noorderse. Nou, we hebben helemaal geen hittegolf.
15: Nee, helemaal niet.
14: Even kijken op de weg. 62 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Het zal er niet. 40 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam door een auto met pech. Een half uur. De A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug. Een half uur.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en showkomen slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
18: Serieus?
17: Wat een geld.
19: 18.000.
20: Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
23: Nieuw, de boom.
2: loterijwerking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
16: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: R.E.M. and this one goes out to the one I love. Donderdagochtend 9 juli. Hartelijk goedemorgen.
1: Join the club.
0: En daar zijn we weer, hè.
2: Once again, back to the incredible.
0: Donderdag 9 juli en hartelijk welkom, Max.
3: Hey.
0: Hallo. Max had zich geslapen vandaag.
3: Ja.
0: Wat was het nou? Het was een technisch ding, hè?
3: Nou, het kabeltje van de oplader had ik er wel in gestopt, maar die is eruit gevallen, denk ik. Hij wiggelt ook een beetje. Hij zit niet helemaal
0: wiggle, wiggle.
3: Ja. En dus heeft hij opgeladen, toen is hij uitgevallen en ja, nu ben ik te laat.
0: Zit er zo'n dot watten of zo, of pluis, navelpluis.
3: Ik denk dat er heel veel navelpluis in zit.
0: Dat is wel fijn. Voor de pincetje. En ja, we zitten er nog middenin. De FIFA.
3: Ja.
0: Ja, niet het blad, maar de FIFA, u weet wel van het WK en zo, hè. Die heeft vanochtend de halftime show namen bekendgemaakt. Je dacht natuurlijk, dat heeft te maken met de halftime show die één keer per jaar in Amerika plaatsvindt tijdens een heel andere sport.
3: Ja, de Super Bowl, hè?
0: De Super Bowl. Maar nee, we hebben dingen ook nu te maken met een halftime show tijdens de finale. Madonna, Shakira. So good, they named
3: allebei
0: her twice.
3: Komen, ja.
0: Burna Boy is erbij. Ja, ja. Coldplay, BTS, Justin Bieber. En...
4: Phenomena.
0: De Muppets! Ja, vanmorgen werd het bekend. De Muppets komen ook. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat doen.
3: Nou ja, sowieso. Volgens mij die rust die duurt maar 15 minuten. En dan komen al deze artiesten komen samen dit doen. Met de Muppets.
0: Dus ze hebben amper tijd voor één mana. Dus het wordt niet mana, maar mana. Anders is de tijd voorbij.
3: Ja.
0: Nou ja. Nou ja.
4: Mana.
0: Ja, precies.
3: Ja,
0: dit haalt hij niet. Het is veel te lang. Het wordt helemaal niks. En over het WK gesproken, vanavond is het weer zover. Dan kunnen we weer voor de buis gaan liggen. Het was even een dagje stil. Want, even kijken. Frankrijk speelt de kwartfinale tegen Marokko.
3: Oh. Oeh.
0: En daar blikken we zo meteen heel even op onze eigen manier op vooruit. Ja. Het wordt tijd om even vooruit te blikken.

0: Billy Joel. The River of Dreams. Van de River was het een kleine stap naar de ocean. Hoewel die twee toch wel een tikje aan elkaar liggen. Het was DNCE, een Cake by the Ocean. Vanavond is het zover en dan staat Frankrijk. Oh, daar ga je al, hè. Sorry hoor, als ik de neiging krijg om zoveel mensen op weg naar vakantiebestemmingen, misschien wel in de buurt van Frankrijk, en naar Jacques Trekzak weer bij. Hè?
1: Ja, maar het lijkt wel een instelling op jouw mengtafel. Ja, dat elke keer als jij Frankrijk zegt, ja, dat je dit hoort. Muziekje begint.
0: Maar goed, Frankrijk en Marokko die staan tegenover elkaar in de kwartfinale van het WK. Om 10:00 vanavond, dan trappen ze af. Het belooft een hele spannende wedstrijd te worden. Dan geef je kijken eigenlijk niet. Marijke?
2: Nee, ik ga naar bed.
0: Jij gaat naar bed? Nee, nee, nee. Jij kijkt
1: ja. Nou ja, ik heb me vanochtend al verslapen en hij begint om 10:00.
0: Dus, oh ja, nee, dat was weer niks.
1: Nee.
0: Nou ja, ik wil die wedstrijd op zich wel kijken, maar om eerlijk te zijn, ik vind het ook een beetje bitterzoet.
1: Oh.
0: Want ja, die gasten bij Marokko, ja, die zijn gewoon best goed.
1: Ja.
0: Die zijn ongelooflijk goed. En dat we bedenken dat er ook jongens tussen zitten die in principe gewoon bij Oranje hadden kunnen spelen.
1: Ja.
0: En begrijp me niet verkeerd, ik gun ze alles. Ik gun ze het WK, maar denk je maar eens in, hè, waar we hadden kunnen staan. Als zij voor Oranje hadden gekozen. En niet voor Marokko. En dat zit me niet lekker. Dus ik dacht, ja, ik moet iets doen.
1: Ja, ik begon te jeuken bij
0: jou.
1: En wat heb je gedaan dan?
0: Nou, in pen glommen. Binnen de pen glommen.
1: Oh.
0: Voor een liedje. Ik heb een soort laatste smeekbede gemaakt in de hoop dat we die Marokkanen misschien enigszins warm kunnen maken om weer voor Oranje te komen spelen. Voor ons. Een soort handreiking, zo moet je het zien.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik dacht, als we dan de krachten bundelen, dan worden we misschien in de toekomst ooit. Nou, laten we dan in ieder geval mikken op Europees kampioen.
1: Ja. Wereldkampioen is wel heel
0: gegeven. Laten we daarmee beginnen.
1: Okay.
0: Dus ik dacht, nou, we pakken Barry Manilow muziek erbij en dan gaan we gewoon een smeekbenen maken.

0: stoppen hem hier. Het gaat om het idee even.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk heel lief, Geer. Nou, goed is gezongen, man. Even applaus.
2: Heel goed.
0: Een stukje stemband teruggevonden in de studio. Vanavond de wedstrijd. We zullen het zien. Ik lig ook in bed, ik weet het zeker.
1: Nou, we gaan juichen voor Marokko, dus.
0: Ja, dat is zeker. Ja. Dan maar even een klassieker uit de 80's en je mag ermee zingen. Dan doe ik het dit keer.

0: jouw kans zometeen op €150 in Zing na de Ping. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf even kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door dit af te zingen na de Ping. You're simply the best.
1: Albert West.
2: Ja, dan mag je dus niet mee.
0: Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed.
2: Nee.
0: Hoe gaat het verder zingen? Dan stuur het via de Radio Veronica app. Maar ik laat het nog een keer horen, toch?
2: Ja. You're simply the
0: best. Nou, dat is te doen, lijkt mij.
2: Ja.
0: Dat moet wel lukken. Zing het in, stuur het hierheen via de Radio Veronica app. En die is gratis. Dat misschien doe je zo meteen mee met Zing naar de Ping. Maar niet voordat we hebben geluisterd zo meteen naar het nieuws van 8:30. En bereiken wat zit daar allemaal in.
3: Twee mensen gewond door brand in strandhuisjes. En waarom je je tomatenplant moet tandenpoetsen.
2: Wat?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hi Veronica, verkeer. 57 vertragingen. Dit zijn de langste daar via Amsterdam, Den Haag bij Leidschendam. Er liggen allerlei artikelen liggen daar op de weg.
6: Valt er wat te halen?
5: Er valt wat te halen. Moet je even het raapje open doen? Gewoon even. Zijn die spullen ook meteen weg? Een half uur vertraging. De A16 Breda Rotterdam bij Feyenoord, 27 minuten. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. De hele week gaat het al mis daar. Een half uur vertraging. Exact 8:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Na een brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 persoon liep brandwonden op. De ander is een brandweerman die niet lekker was geworden door de enorme hitte. Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat de grote hek bij Odido het werk was van Nederlandse criminelen. Een Nederlands sprekende man die deed alsof hij een IT'er was, wist na een telefoontje met de klantenservice het systeem in te komen. Het aantal autodiefstallen is in het eerste halfjaar 10% lager uitgevallen dan vorig jaar in die periode, dat blijkt uit onderzoek. Autodieven hebben het nog steeds vooral gemunt op populaire modellen van Toyota.
5: Is dat de meest gestolen wagen, ja?
6: Ja, dus daar moet Max voor uitkijken.
5: Nou, inderdaad.
6: Of jouw auto er nog wel staat.
5: Nou, je hebt ook auto's waar spullen vanaf worden gehaald en de sturen worden meegenomen en...
6: Ja, ik denk dat mijn Kia Picanto niet zo populair
5: is. Die Kia voor jou is levensgevaarlijk.
6: Ik heb een tip voor mensen die thuis een tomatenplant hebben.
5: Nou, gaan we het krijgen hoor. De komkommers vallen wel vroeg dit jaar. De tomatenplant ook.
6: Probeer die eens te behandelen met een elektrische tandenborstel.
5: Doe even, je gaat toch niet je tomatenplant poetsen met een... Tandenborstel?
7: Daar gaat hij toch helemaal kapot van, zou je zeggen?
6: Nee, dit werkt dus echt. Het is online ook een trend om de elektrische tandenborstel tegen de plant aan te houden. Zo zou je meer tomaten produceren. Nou, de NTR heeft dat eens even aan een kenner gevraagd. Van joh, is dit nou zin of onzin? Maar dat helpt dus echt. Is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar de tomatenplant. De bloem moet bestoven worden. De tomatenplant kan dat in feite zelf. Want die is een dubbel geslachtsorgaan.
5: Een zelfbestuiver is het.
6: Zelfbestuiver is het inderdaad. Alleen de stuifmeel moet nog wel op de juiste plek getrild worden. Commercieel gezien doen hommels dat. Volgt u het thuis nog?
5: Ja.
6: Maar dan in de kas worden hommels losgelaten. En die zorgen dat het stuifmeel op de juiste plek
5: komt. Thuis is het hommelus natuurlijk.
6: Thuis is het hommelen. Inderdaad. Dus dan kun je mooi even je elektrische tandenborstel tegen de plant aantrillen. En dat werkt.
5: Het programma Stuiven en Slikken hebben we hier. Jezus.
7: Nou, waar haal jij dit in godesnaam
6: vandaan? Nou, de Instagram Marijke? Van NTR.
7: Ik ben zo blij dat je
6: dat is toch fantastisch? Kijk, je kunt ook je Satisfyer gebruiken, maar misschien is dit wat hygiëne.
5: Nou, doe jij daar project met de tandenborstel.
6: Oké, is goed. Het weer nog vanochtend in het noorden en oosten van het land. Veel bewolking, maar vanmiddag wordt ons beloofd overal zonnig. Ik zie nu trouwens ook buiten hier al meer zon dan gisteren.
5: Verdimd.
6: Temperatuurverschillen zijn nog wel groot. Als je in Groningen en de Waddeneilanden zit, 21 graden. Als je naar het zuiden gaat, 29.
5: Dat is een flink verschil, toch?

0: eerste plaat die we draaiden. 'S Ochtends vroeg, Radio Veronica, was deze. Let's Go All The Way en Sly Fox. Lekker, en daarvoor Beyoncé en Jay-Z. Ja, toen al. Crazy in Love met elkaar. Zing! Het is tijd voor een nieuwe editie Zing Na De Ping. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde ook stoppen. Maar besluit je door te gaan en heb je het vervolgens fout of een blackout, dan verlies je al je geld. Dan krijg je wel de Act Win de Morgen.
1: Kurkentrekker!
2: En die ligt lekker
1: in de hand.
2: Jawel.
0: Nou. Maar en vandaag spelen we er met Vera uit Enkhuizen. Hallo Vera.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt een plotselinge vrije dag.
3: Ja.
0: Wat krijgen we nou zeg?
3: Ja, het moet niet gek worden.
0: Hoe,
3: ja,
0: kan, hoe is dat gekomen?
3: Nou, we kwamen er gisteren achter dat we een poppetje extra hadden. En toen hadden we besloten van, nou, dan kan ik net zo goed thuis blijven. Want ik moet een hele drukke barbecue voor mama, voor al mijn collega's voorbereiden. Dus.
0: Oh, ja. Nee, dan mag je wel even voor vrij krijgen, vind ik ook. Als je zo'n belangrijke taak hebt.
3: Ja, ze hebben er zelf baat bij, dus.
0: Precies. Hoe langer jij vrij bent, hoe beter hun barbecue is.
3: Kijk.
0: Ja, toch? Oké.
3: Okay, ja, precies.
0: En waar begin je? Wat gaat allemaal gekocht worden? En wat moet je allemaal doen?
3: Ik moet nog de salades voorbereiden en een sausie maken. Dus okay. Er is nog wel wat te doen. En ook de hut schoonmaken natuurlijk.
0: Ook nog.
3: Want ja, ook nog.
4: Nou ja, misschien kan je wel €150 bij die barbecue erbij doen zometeen.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Een beetje salades, maar salarus wordt het dan.
3: Ja. Nou, kijk aan, salades, daar doe ik het niet voor.
0: Nee, precies. Nou ja, je hebt jezelf in ieder geval in de kijker weten te spelen. Want je moest dit afzingen naar de ping. En dat hebben dan een hoop mensen gedaan. Hoor.
5: Met
0: wie? Oh. Maar Vera, jij deed het als volgt.

0: Het hele best of Tina Turner kwam voorbij hier, hè?
1: Ja, ze schrok er zelf een beetje van, heb ik het idee.
2: Nou, komt er bloed uit je oren of niet?
0: Nee, gaat goed. Even kijken. Nou, dikke Vera, hoor, voor jou in dit geval. Want wij vonden het erg... dikke Veer voor in je achterste, zeg maar. Maar Vera, wie was die meneer op de achtergrond? Want je was een duet aan het doen.
2: Ja, dat was mijn man. Ja, ik heb gezegd, je moet even meedoen.
0: Je moet even meedoen. Oké. Maar doe je het alleen of helpt de man mee?
2: Ik doe het alleen, want hij wil luisteren op de radio. Dus ik ben hem over gerend.
0: Okay. Nou, dan komt hij aan, want die eerste fragment is deze.
3: Die hadden wat vertraging en mijn god, daar baal ik van. Omdat ik nu 10 minuten minder bij het blijven kan.
2: Kregering, kregering, kregering, kregering, kregering, kregering.
0: Een hele snelle trein, hè? Ja hoor. Heel goed, je ging als een trein ook, dus dat is mooi. €50, ga je door?
2: Zeker.
0: €100 voor dit fragment.
2: Forever young, I want to be forever young.
0: Alfa viel wel mee. Heel goed. Maar ga je door?
2: Ja.
0: Voor €150. Zing.

0: had je hem ook, hè, die slowdown. Ik hoorde het gebeuren. Er ging een la open in je hoofd en woep, daar was die.
1: Zo.
0: Heerlijk.
1: Douwen is wat ver verstopt.
0: Ja, ik moet hem even naar boven douwen, maar dan komt hij ook boven. Heel goed, €150. En welke wil je helemaal horen? Wil je Tina Turner, Elvenfiel, Guus Meeuwis of Douwe Bob horen?
1: Ja, dan ga ik voor Douwe Bob voor mijn man.
0: Oh, kijk aan. Jij, je man is fan?
1: Ja, die gaat ook naar hem toe, dus hij heeft zo geholpen bij de intro, dus...
0: Ja, precies. Dat was degene die het €150 compleet maakt. Ga ik die draaien met jou een hele fijne voorbereiding voor de barbecue, Vera.
1: Dankjewel. Fijne dag verder.
0: Maak er een

0: Watch What You Didn't Break. Donderdag 9 juli, een dag waar wel weer verschillende temperaturen worden gemeten. Je hebt dus in Groningen is het dan 19 graden.
1: 21 vandaag.
0: Of 21. Ja. Dan heb je dus in Roermond is het 29. Ja. Dus in Roermond zit je in de zon. En in Roermond...
2: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Zingen ze in Groningen.

0: uit Assen. Waar het inderdaad behoort is. Antonia. Dus die is voor haar dan maar. Ain't No Sunshine, Bill Withers. Zometeen na 9 uur duiken wij weer in de stemlijst van één luisteraar. Eén smaak. En die is heel breed, dus dat komt mooi uit. Zometeen de top 3000 uur.
1: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
2: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
3: Toptalenten.
2: Morgenmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
4: Veronica. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Hey, jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat

0: voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Marijnke Ketel.
11: Goedemorgen. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Kleine geruststelling, telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. ABN AMRO heeft een miljoenenboete gekregen van de Nederlandse bank, omdat de bank niet goed controleert of klanten geld witwassen. De boete is €8,5 miljoen. ABN AMRO had kunnen weten dat soms iets niet in de haak was, maar deed vervolgens niks. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgesnuffeld in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. Het weer nog in het noordoosten blijft het even bewolkt, maar vanmiddag is het overal in het hele land zonnig. Wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
12: De mensen vinden de Flip Fluit Ketel Show te kijken.
11: Inderdaad.
12: Ja. Of de App Oorklep Show. Leuk, leuk, leuk. Even kijken op de weg, 42 vertragingen nog. Dit zijn de problemen. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam, 1/2 uur. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. 36 minuten en een ongeluk op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein, 3/4.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcrème?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
16: Oh yeah.
15: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Deze week in de bonus. Alle Bertolli.

0: Deal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
0: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
2: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: is Radio Veronica. Het top 3000 uur.
1: Iedere werkdag tussen 9 en 10. Met jouw stemlijst.

0: komen met een nieuw album. Het is ongelooflijk, hè? Na 9 jaar weer een nieuw album van de U2. Een nieuwe single heb je ook kunnen horen in de middagshow van de week. En dit is toch wel een van hun allerbeste liedjes. U2, The Unforgettable Fire. En daarvoor This Love, Maroon 5. Het is begonnen.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Arnoud Hekkert uit Brielen. Annie Leen ook gewoon. Arnoud, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vrije dag vandaag.
3: Wat zeg je?
0: Vrije dag vandaag.
3: Nou, lekker hè?
4: Ja, maar het is het lekker hè?
0: Ja, dat is lekker, ja.
3: Heerlijk.
0: Hoe ga je die invullen, Arnoud?
3: Ik doe wat straks even lekker een bakje met hondjes even wandelen. Het is natuurlijk een prachtige dag, dus ja. Ik ga lekker met mijn vrouwtje ergens wat lunchen. En een beetje rommel in huis, we zijn net verhuisd.
0: Oh ja, nee, dan valt er een hoop te rommelen, hè?
3: Ja, er valt heel veel te rommelen, ja.
0: Nou, dat komt mooi uit. Een topdag dus voor jouw muzikale inbreng. Middels de top 3000 stemlijst van jou die je ooit hebt ingevuld. En er valt ook weer geen touw aan vast te knopen. Dat geldt eigenlijk voor iedereen die heeft gestemd. Dat gaat alle kanten op en dat geldt bij jou
3: alle
0: ook thuis.
3: Op, ja, nou, ja, misschien wel, ja.
0: Het brengt er in jouw interieur inmiddels ook weer een pick-up, want die mag weer, hè?
3: Ja, die. Maar ik ben mijn muziekkeuze zit heel divers inderdaad. Van klassiek tot hardrock, ja.
0: Alles. En ook toch even lekker house in de pauze. Want we gaan even terug naar de 90's met Faithless.
3: Ja, waanzinnig hè.
0: Waarom die?
3: Ja. Omdat het toch wel een van de helden is, denk ik, die in het begin van de house zien iets op de kaart opzet dat echt honderdduizenden mensen op konden te springen en te dansen. Ja.
0: Ja, als je die op een festival hebt meegemaakt, dan kon je niet anders dan meespringen met de rest. Dat was fantastisch.
3: Geweldig. Ja,
0: ja.
3: Voor mij hebben ze wel eens een aardbeving kunnen veroorzaken met al die mensen die konden springen.
0: Naast de Race Against the Machine is er ook een trilling gevoeld tijdens Faithless op Pinkpop. Dat kan niet anders. Slapeloze nachten, Insomnia ga ik draaien. Ik wens je veel plezier, Arnoud, met jouw top 3000 uur.
3: Dankjewel en heel veel succes met uitzending.
0: Dankjewel.

lekker. Even meezingen met George Baker en The Little Green Bag. En het toeval wil, The Little Green Bag. I only smoke weed when I need to. Zou kunnen gaan over de plaat daarvoor. Hè? Is dat toeval? Ik zie een patroon, zegt de luisteraar Nico. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Het is de top 3000 lijstje van, in dit geval, Arnoud Heckert. En daarin...

0: En de zon ook natuurlijk. Coldplay, de top 3000 uur bij Veronica. Yellow.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram. 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
10: Kippie.
11: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Veronica, verkeer met 23 vertragingen, 100 kilometer. Dit zijn de langste. De A16 Ridderkerk ter Brechtseplein. Voor het plein zelf 22 minuten. De A50 Eindhoven Arnhem bij Ravenstein. Daar is een ongeluk gebeurd, een 3 kwartier vertraging. En de A50 Arnhem Os bij Paalgraven. Een half uur.
14: Dit is Radio Veronica.

Zwanenzang van Bob Marley. Klassieker. Redemption Song. Mooie, ja. En daarvoor Break My Stride, Matthew Wilder. Ik krijg wel een mooi appje van mensen. Ja, het moet een wietroker zijn hoor, deze samensteller. Want er zit al wat in. We hebben de Little Green Bag gehad. We hebben Insomnia gehad. En natuurlijk Bob Marley, die lust er ook wel van. Van een klein rokertje op zijn tijd, zeg maar. En dan krijgen we ook nog een groot...

Blijf die route. Black Crowes en Remedy. En ze komen binnenkort weer spelen. Er komt ook een nieuwe werk uit, geloof ik. Die gasten blijven maar komen. Lekker. Remedy van de Southern Harmony and Musical Companion. Zo stom dat je zo'n albumtitel dan nooit vergeet. Terwijl je de Slag bij Waterloo heb je geen idee meer van me. De Southern Harmony and Musical Companion, dat weet je dan nog. En daarvoor was Pharrell Williams en Happy. Het top 3000 uur. Daar zijn we druk mee bezig. Elke dag tussen 9 en 10. En jij kan hem ook samenstellen. Dat kan alvast. RadioVeronica.nl. Vandaag het lijstje van Arnoud Hekkert uit Brielen. Die centraal staat. Hij heeft de vrijheid.

0: you were there. In excess was dit en Never Tear Us Apart.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Is alweer voorbij. Applaus voor Arnoud. Ik hoop dat hij genoten heeft. Denk het wel hoor. Top 3000 lesje van hem stond vandaag centraal. Binnenkort misschien de jouwe. Zou leuk zijn. Kan via radioveronica.nl. Stemdoel is al geopend. Zometeen is Marissa hier. 2 uur lang. En laat ik er nog eentje draaien. De allereerste kennismaking met Katy Perry. Weet je nog?

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching,
1: waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey,

0: One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus? Wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: loting. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
9: chicken. Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws.
16: Het is 10 uur.
17: Goedemorgen.

0: Ik ben Marijke Ketel. Even opletten als je je telefoon vaak ontgrendelt met je gezicht. Dat is niet altijd even veilig. Veel telefoons zijn volgens de Consumentenbond namelijk makkelijk te misleiden. Die heeft dat geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Volgens de Consumentenbond zijn de telefoons van Apple en Google wel veilig. ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld witwassen en is daarvoor op de vingers getikt. De bank moet een boete van 8,5 miljoen euro betalen. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Denk daarbij aan iemand die veel geld, contant geld opneemt of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. En er is in het afgelopen kwartaal een record aantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan 500.000 euro. Het weer nog, de zon komt er steeds vaker door vandaag, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen de 21 en de 29 graden.
1: Wauw, wat een verschil weer. Dankjewel Marijke.
0: Graag gedaan.
1: Ik heb erg gelachen om jullie filmpje.
0: Ja, vond je het leuk?
1: De socials, voor mensen die het gemist hebben, ga even naar de Instagram van Radio Veronica. Over de nieuwe documentaire, over Gerard en vooral ook hoe het is om met Gerard te werken, bezien vanuit jou en Max.
0: Ja, het is toch ook wel een uitdaging iedere dag.
1: Daarom, dus meer daarover, check Instagram. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Ja, 22 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3 files van dit moment. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Auto met pech, jij ook pech, zo'n 16 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Ook daar een auto met pech, 14 minuten vertraging. En tenslotte de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein bij Ridderkerk-Noord. Daar moet je 17 minuten geduld hebben.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Even

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

Oh ja, er is gewoon alweer geen bal op de tv. Dus dan zet je gewoon lekker je radio aan op Veronica. Goedemorgen, Doris Day. Doe maar. Ja, dat zullen we eens doen. Bruce Springsteen zo meteen naar The Source en Candy Stanton. Dit is You Got The Love.

Kiki. Speciaal voor haar en alle andere pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf De Kijkdoos in Enschede. Oh, gaan we nu even lekker zwoel op de bank liggen met een van de meest romantische liedjes ooit gemaakt. Zet de open haard maar aan via YouTube, schatje. Dan krijgen we het lekker warm van binnen.

0: Ja, dat zo'n liedje, dan moet je wel echt tot de laatste toon wachten totdat je daar iets over zegt. Ja, het is nu afgelopen. Van Morrison hoorde je met Have I Told You Lately That I Love You. Het is suikerzoet. Ik heb zojuist mijn tandarts gebeld voor een afspraak, want er zit geen glazuur meer op mijn tanden. Maar ach, wat blijft dat toch een beeldschoon liedje. Hé, zometeen gaan we back to the 90s met dit lekkere bengertje. Hoe smaak je deze? Ja, kom maar. Dat is leuk, toch? Zometeen.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Care and Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ja, goedemorgen. Het is bijna 10:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Een kwartier extra. Nou, 16 Ridderkerk ter Brechtseplein bij Ridderkerk Noord. Er staat een auto met pech. Jij ook pech. 19 minuten om precies te zijn. En tenslotte de A50 Eindhoven-Arnhem bij Paalgraven. Daar liggen voorwerpen op de weg. En je moet daar 19 minuten geduld hebben.
1: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu.
1: Marie. Lisa, met

I'm a train bij Veronica en de drive-by. Even een lekker hamburgertje pakken. Milkshake erbij. Ik dacht, ik geef je maar even een goed idee voor de donderdagmorgen. Ja, heb jij ook zo'n partner die ineens onafscheidelijk is van zijn smartphone? Ja, dan kan het zomaar zijn dat hij doet aan micro-cheating. Ja, dat is weer een nieuwe term. Ik ken hem nog niet. Heb jij er ooit van gehoord? Micro-cheating. Dat is een soort digitaal vreemdgaan light. He, dus denk bijvoorbeeld aan stiekem een beetje flirten, hè, in DM's. Of een hartje typen aan die knappe collega. Of misschien gewoon net iets te gezellig appen met die wellicht toch niet zo heel platonische vriendin. Nou, uit onderzoek blijkt dus dat 1 op de 10 partners dit wel eens doet. Dat micro-cheaten. Ja, en dan de grens van het vreemdgaan, hè, wat dat precies is, waar die ligt. Dat ligt voor mannen trouwens weer heel anders dan bij vrouwen. Want mannen vinden het pas vreemdgaan bij fysiek contact. Denk daar bijvoorbeeld bij aan zoenen of de horizontale mambo. Terwijl vrouwen die kunnen al ontploffen naar 1 erotisch getinte emoji. Dus gewoon even advies voor alle heren. Weet je, laat die aubergine-emoji gewoon lekker in de groentela liggen. Tenzij je heel graag wil ontdekken hoe comfortabel je eigen bank slaapt natuurlijk. Hè. Dan moet je het wel doen.

de lipjes getuit en de fluitjes vooruit. Bob Sinclair, Gary Pine, The Love Generation bij Radio Veronica. Met nu een van de mooiste, meest sexy liedjes ooit gemaakt. Het is George Michael.

Britney Spears, Baby One More Time, hier bij Radio Veronica. Waar we zo meteen teruggaan naar de tijd van Rocky en Rambo op VHS. En van die lekkere lange matjes in je nek. Het zijn natuurlijk de 80's. En de Simple Minds hadden toen deze grote hit. Doei.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
13: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
13: Ja.
11: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
24: Odido.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Mensen met overgewicht worden vaak gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niks te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel moet worden verkocht en iets nieuws moet worden aangeschaft. En dat is zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. Veronica Weer, de zon komt er steeds vaker door. Vanmiddag is het overal zonnig en het wordt tussen de 21 en de 29 graden vandaag.
8: Ja, weer iets met die met Noord-Zuid en de Evenaar, hè?
7: Ja, zeker.
8: Ja, precies. Hey, Joost, dankjewel. Ja,
7: luister even de uitzending van gisteren terecht.
8: Ja, we hadden het erover, omdat het natuurlijk in het zuiden altijd veel warmer is. Ja, dat is gewoon zo, dat weten we. En Joost had daar een verklaring voor. Maastricht ligt dichter bij de Evenaar.
7: Ja, precies.
8: Ja, het is wel waar. Hey, dankjewel. En dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft, daar is een ongeluk gebeurd. 28 minuten extra reistijd. En de A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans, 13 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, 17 minuten. Even bollen, idee.

0: prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Daar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en ga.

klinkt een beetje als iemand die een reisgids aan het schrijven is. Hè? Maar goed, daar liggen wel de roots van Dua Lipa. Be the one hier bij je vrienden van Veronica. Dus Marisa door je speaker, goedemorgen zeg ik tegen jou. En tegen jou. En ja, ook echt wel tegen jou daar hoor. Ik zou jou nooit vergeten. Het allereerste optreden van de volgende wereldberoemde rockhelden, die speelden ze voor slechts 30 man. Ja, zo begint dat vaak, hè, dat je dan gaat optreden in een kroegje. Echt zinger was er nog niet bij. De zanger die las zelfgeschreven gedichtjes voor en dat deed hij op het ritme van wilde gitaarklanken. Nou, wie was nu die zanger? Ik hoor je denken, dat was Anthony Kiedis. En godzijdank hebben ze hun naam veranderd. Anders had ik ze nu moeten aankondigen als Three Little Butt Hairs. Het zijn de Red Hot Chili Peppers met Scar Tissue.

De donder in je donderdag. Ja, er komt zojuist ook een bericht binnen. Dat is ook wel een beetje donderslag bij heldere hemel. Het is een verdrietig bericht. Het is namelijk dat zangeres Bonnie Tyler is overleden. We kennen haar natuurlijk allemaal van de hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache en Holding Out for a Hero en Lost in Friends. En nou ja, zo kan ik nog eventjes doorgaan. Ze was 75 jaar. Het is gisteravond gebeurd. Onverwacht, begrijp ik. In een ziekenhuis van Portugal is ze overleden. En nou ja, je begrijpt, daar gaan we natuurlijk bij stilstaan. Voor

0: daarvoor nog It's a Heartache van Bonnie Tyler, die gisteravond is overleden op 75-jarige leeftijd. Veel apps komen daarover binnen. Och, wat verdrietig, zegt Claudia. En Marino, die zegt, ja, het is een echte Veronica-artiest, hè? Zeker, we draaien regelmatig. Monique zegt, respect voor deze dame met een gouden stem. En Annegien vindt het heel triest nieuws. En ook Natasja is er een beetje verdrietig van. Ja, dat snap ik wel. Het is toch iemand die dan dichtbij voelt door alle prachtige muziek die ze heeft gemaakt. Zometeen Lionel Richie met deze. You are my destiny.
1: You are my one and only. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Het is 2:30. Er is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 15 vertragingen. Dit zijn de langste 3. Ja, de A16 Terbrechtseplein, Ridderkerk bij Terbrechtseplein. 50 minuten. De parallelrijbaan is daar afgesloten. Dat komt door een technische storing. En de A16 Rotterdam-Breda bij Terbrechtseplein. 28 minuten. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk Noord. Ook een technische storing. 17 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu
4: Marissa met de

uitstekend advies van Snow Patrol. Je hoorde Just Say Yes hier bij Radio Veronica. Ja, behalve als je vrouw je vraagt of die ene broek haar dik maakt, dan is het antwoord altijd nee. Net als, denk je nou eens aan je ex? Nee. Keek je nu echt naar die vrouw op het terras? Nee. Weet je, ik denk, ik geef je toch even wat gratis advies zo op de donderdagochtend. Geen dank, volg me voor meer recepten. Emergency.

John Mayer. En hij is innig tevreden met zijn single-status hier bij Veronica. Je hoorde Perfectly Lonely. Ja, dat was een alarm. Er zijn meer mensen die denken dat ze een alarm hebben gehoord. Net ook al in Dr. Beat van de Miami Sound Machine. Die heb je gemist mocht je het stekkertje er net pas in gedaan hebben. En ja, als je de ticketalarm hoort, dan moet je natuurlijk appen voor gratis.

0: Koos de Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: IAM's bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Wacht even, dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar

0: De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: I am Vaiana of Motunui.
8: Deze zomer.
9: Here we go.
8: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
12: Whoa, whoa, whoa.
13: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt.

0: het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatig coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75. In Huizen, Noord-Holland, moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. En kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. Veronica weer. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking voorkomen. Het is 22 tot lokaal 30 graden.
6: Toe, dat is behoorlijk warm alweer.
5: Zeker.
6: Dankjewel, Joost.
5: Yes.
6: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. 20 files, 70 kilometer. Er zitten best wel wat langere vertragingen tussen. Ik geef ze hier vanaf 18 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 26 minuten daar, 7 kilometer file. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de grens, 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en de Van Brienenoordbrug. Daar heb je zelfs ruim een half uur vertraging op dit moment. De parallelrijbaan is daar dicht, dus hou daar rekening met vertraging vanuit alle kanten. Goede reis alvast, hè. En lekker de Radio Veronica aan voor Daryl Hall en John Oates. Adult Education komt eraan.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Hey.
9: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Makkelijk retour.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Rondé, Hard to Say Goodbye, over hoe lastig het is om afscheid te nemen van je collega's als je over een paar weken of als je een paar weken op vakantie gaat.
1: Of nee, toch niet.
0: En Daryl Hall en John Oates, die hoorde je ook. Adult Education, goedemiddag, de lunchshow van Radio Veronica. Ik ben Jaap, deze week nog op de plek van Sander, nog twee dagies. En dit is Alanis. I have

gewoon uit Nederland dit, hè? Die mannen van Another, Ozzy en Jesse, zo heten ze. Echt waar, scoren toch wel mooi wereldwijd. Een van de zomerhits van dit jaar met dat Talk To You. En Alanis Morissette draaide ik ook dinsdag nog in Den Haag. 20.000 mensen erbij, waaronder ook Suzanne. Schrijf net in de app van Radio Veronica. Ik had een topavond met een groep vriendinnen bijna alles meegezongen. En het klonk nog net zo goed als toen. Dit is Kate Bush. It is

0: zie nog het trotse gezicht voor me van mijn oudste zoon na zijn eerste drumles. Dat hij, hey pap, ik kan gewoon al een heel nummer spelen. En toen speelde hij We Will Rock You van Queen. Hij speelde het ook meteen van begin tot eind. Hij had net een half uurtje les gehad. Vakwerk toch? Goedemiddag, dit is Radio Veronica. Zometeen een monsterhit uit de 90's, waarvan de zanger een Nederlands haakje heeft. Vertel ik je zo.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: 1 voor half 1. Radio Veronica verkeert door Flitsmeister. 23 files, 87 kilometer. Ik geef ze hier vanaf 18 minuten. Die staan dan op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden 19 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en De Grens 22 minuten, 3 kilometer daar. De A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over de Linge. Daar is de verbindingsweg dicht. 8 kilometer file en dat doe je 24 minuten over. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord 7 kilometer. De file 18 minuten vertraging en een auto met pech bij de Haringvlietbrug. Daardoor vertraging op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Sabina kom je in de file. 6 kilometer en daar doe je 23 minuten over. Goeie reis!
1: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu
1: Jaap Brienen.
9: Met de

0: Madonna gaat meedoen met de halftime show, hè? Bij de WK-finale. Dat is een prima line-up inmiddels. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Shakira doet mee, Justin Bieber, BTS en Coldplay. En dat allemaal in 11 minuten. Nou, succes ermee. En Hathaway draaide ik ook niet van de radio af te slaan werkelijk in de 90s. Maar daar bedoel ik positief voor, want ik was ook wel fan van hem toen. En zeker van What Is Love. En ik zei al, een zanger met een Nederlands haakje. Zijn vader is een Nederlander, ontdekte ik laatst. Een marine zeebioloog. Nou, toch weer wat geleerd.
1: De Radio Crypto.
0: Leuk, hè? Doe je mee met Radio Crypto? Ik geef je een cryptische omschrijving van een bekende plaat. En als jij weet over welke plaat het gaat, dan maak je kans op een Radio Veronica platentas. Dus een cryptische omschrijving, let op, daar komt-ie. Ik wil ook bij dat pittige groepje. Ik wil ook bij dat pittige groepje. Weet je over welke plaat het gaat? Stuur me even een appje via de Radio Veronica app. Ben benieuwd, het lukt. Zometeen Imagine Dragons, On Top of the World. En dit is Johnny. Gaat niet naar Rotterdam voor North Sea Jazz dit weekend, denk ik. Want Johnny hates jazz.

0: Ah, het is een goede week voor deze man, hè, voor John Bon Jovi. Die is al jaren bezig om zijn stem weer in orde te krijgen. Hij had grote problemen met zijn stemband. Heeft ook een hele zware operatie gehad ook. Maar afgelopen dinsdag stond hij voor het eerst in ruim 4 jaar... voor het eerst weer eens op een podium. In New York, Madison Square Garden. Begint ook niet meteen in kleine zalen. En het ging hartstikke goed. Hij was opvallend goed bij stem, las ik. En helemaal klaar nu voor de rest van de tour. Je schrikt wakker en denkt, Bon Jovi op tournee? Komen ze ook naar Europa? Ja, ze komen ook naar Europa. Niet naar Nederland. Maar wel naar Londen, zag ik bijvoorbeeld. September zijn ze in Wembley. Ja, en je kunt je slag slaan. Moet je er wel even een ticket en hotelletje bij boeken. Maar daar zijn nog kaarten voor, zag ik hoor. Het was...
1: De Radio Crypto.
0: Bon Jovi, Bad Medicine. Imagine Dragons draaide ik ook. Johnny Hates Jazz. En daarvoor gaf ik een Radio Crypto. Hey Max, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ik zei, ik wil ook bij dat pittige groepje. Wat hoor jij er allemaal aan aanwijzingen in?
2: Ja, dat pittige groepje, dat klikte meteen. Dat zijn de Spice Girls. En ik wil, wannabe, het klikte gewoon meteen.
0: Ja, dit klinkt als een plausibel antwoord. En ik kan je vertellen, het klopt ook. Het is hartstikke goed.
2: Ja, mooi.
0: En, een jarig liedje trouwens. Het liedje is gisteren 30 jaar oud geworden.
2: Oh, grappig.
0: Pik je toch even mee, hè? Hey Max, ja. Je antwoord is goed. Je krijgt van mij de Radio Veronica platentas.
2: Leuk, man.
0: Goed gedaan, man.
2: Dankjewel.
0: Mooie middag, hè?

0: 30 kaarsjes voor Wannabe van de Spice Girls. Die hoorde je bij Radio Veronica, waar Carola me net hebt. Carola Baarslag zei, hey, mag ik wat vragen? Kun je vandaag nog kaarten winnen voor de Zwarte Cross? Jazeker kan dat. Je hoeft alleen maar te blijven luisteren naar Veronica. En hoor je het ticketalarm, dan zo snel mogelijk even appen. En wie weet zijn ze van jou 2 weekendkaarten voor de Zwarte Cross. Voor het hele weekend, met de camping erbij. En alles wat je hoeft te doen, dat is zo makkelijk. Gewoon lekker blijven luisteren naar Veronica. Maar dat is geen straf, toch? Anouk zometeen.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nou Veronica, maar dat is geen straf toch? Anouk zometeen.

0: Weer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: relatiediscounter.nl.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog live

0: kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100. Dat is goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en de 49 is de 50 kilometer verplicht. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden, hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden.
1: Hoe was het bij jullie in de wijk toen Marokko de vorige wedstrijd won?
0: Nou ja, ik moest vroeg op die dag, dus ik vond het eigenlijk wel prettig.
1: Ja, wat een herrie, hè? Ik vind dat wel leuk, hoor, moet ik zeggen. Al dat getoeter. Dankjewel, Joost.
0: Yes.
1: Radio Veronica Verkeer over getoeter gesproken door Flitsmeister. Die meldde je waar de files staan. Dat zijn er 26. Ik geef ze je vanaf 19 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A4, daarna Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden, 6 kilometer, een half uur vertraging. A7, Westerbroek, Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. De grenscontrole natuurlijk, bijna een half uur vertraging. A12, Oberhausen, Arnhem tussen Beek en Duiven, 20 minuten. De A15, Ridderkerk, Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en over de Linge, daar is de verbindingsweg dicht. Zorgt voor 8 kilometer file en 33 minuten vertraging. En de A16, dat is de laatste, Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord. Een auto met pech daar. 7 kilometer file en daar doe je een half uur over. Goeie reis!
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: strandtoilet.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
8: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie.

0: leuk deze. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. En Anouk, hoorde je ook, Are You Kidding Me? Goedemiddag, lekker aan de lunch met Radio Veronica. Boterhammetje met pindakaas, misschien. Of doe je dat je collega's niet aan? Ja, je hebt liefhebbers en haters, hè? Zeker als je er recht tegenover zit. Liefhebbers moeten vandaag even naar Rotterdam. Want daar is vanaf vandaag die pindakaasvloer weer te zien. Ken je dat? Dat is een kunstwerk van Wim T. Schippers, die pas overleden is. Hè? Daarom hebben ze dat nu ook weer opnieuw geïnstalleerd, zoals dat dan heet volgens mij. En een pindakaasvloer, dat is dus precies wat je je daarbij voorstelt. 25 vierkante meter. En daarop ligt dan bijna 400 kilo pindakaas uitgesmeerd. En de reacties lopen uiteen. De een vindt het een subtiele kritiek op onze consumptiemaatschappij. De ander ziet vooral een confronterende blik op je eigen jeugd. En dan was er nog dat jongetje met die pet. En die zei...
1: Ik vind het wel lekker.
0: Het is de beste muziek aller tijden bij Radio Veronica. Met Cool and the Gang zometeen. Ultieme partyliedje, Celebration. Hoor je na Somber.

0: Je zou toch maar die plaat hebben gemaakt, hè, die op al die momenten dan wordt gedraaid. Nou, die mannen van Kool & The Gang, die deden het. Meteen feest met Celebration.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Ik ben Jaap, dit is Radio Veronica. Het is 2:09 en ik ga zo meteen een nieuwe ronde spelen van het top 3000 milliseconden spel, waar je op basis van heel korte stukjes platen uit de Radio Veronica top 3000... die liedjes moet herkennen. Kun je lekker meespelen in de auto of de bouwplaats of net waar je aan het luisteren bent. Maar je kunt ook zo meteen hier met mij spelen en dan spelen we samen ook nog om de prijzen. Voor ieder goed antwoord een prijs erbij. Maar dan moet je wel om te beginnen de proefopgave even goed beantwoorden. Dus ik laat je een klein stukje horen uit een bekende plaat. En bekend is hij zeker. Het is de plaat die ik straks helemaal ga draaien. En dit fragmentje is niet zo lang. Dat duurt
1: 1000 milliseconden.
0: That's it. En ik luister er nu nog eens naar. Nu denk ik misschien dat ik wel titel en artiest wil in dit geval. Weet je allebei? Stuur me even een appje. Dat kun je doen via de Radio Veronica app. Als het goed is, heb je sowieso al een Radio Veronica platentas gewonnen. Dan kunnen we er straks nog prijzen bij gaan doen. Laat even van je horen. De beste muziek aller tijden. Dit is Amy Winehouse.

0: geldt voor veel artiesten. Maar ik heb toch bij Amy altijd nog wel meer het gevoel van... oh, dat is toch echt veel te jong, hè. Back to Black was het bij Radio Veronica. Bijna 1:30. En ik liet je daarnet ook deze horen.
1: 1000 milliseconden.
0: En dat is maar een heel klein stukje. Dat is die ene seconde. Maar Suzanne, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Voor jou was het genoeg. Wat dacht je te horen?
2: Ja, Dr. Elben, It's My Life.
0: Even kijken, hoor. Volgens mij is het goed.
2: Super.
0: Ja, goed gedaan, hoor. Als je het leuk vindt, Suzanne, kunnen we zometeen samen het top 3000 milliseconden spel spelen?
2: Gaan we doen.
0: Als je het dan nog 3 keer trucje haalt, dan win je leuke prijzen.
2: Dat zou heel mooi zijn. Ik ga mijn best doen.
0: Nou, dan hebben we een deal. Dan spreek ik je zo, Suzanne.
2: Helemaal super.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Telegraaf.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van
2: Aldi.
5: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 26 files, 92 kilometer. Je krijgt ze vanaf 17 minuten van me. De A7 Westerbroek, Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. De controle daar zorgt voor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven 17 minuten. A15 Nijmegen Gorkum tussen Deil en Arkel ruim een half uur. 10 kilometer file daar. De A16 Rotterdam Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord ruim 20 minuten. En de laatste op de A27. Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos. Daar is de oprit dicht, zorgt voor 10 kilometer file. En dat doe je ruim een kwartier over. Goeie reis!
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
5: Jaap Brienen.
6: Met de beste...

0: Pink en Runaway bij Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Ja, die plaat daarvoor die hadden we al aangekondigd. Hè. Dat was It's My Life van Dr. Alban. Want die was zomaar binnen 1000 milliseconden geraden door Suzanne. Ben je er weer, Suzanne?
2: Ja, hallo.
0: Kijk, Suzanne Salenbrink uit Hengelo. Gelderland Hengelo, geloof ik, hè?
2: Ja, Klein Hengelo.
0: Is dat Klein Hengelo, ja, precies. Is dat Zwarte Cross territorium? Of,
2: Ja, precies.
0: Ga je er naartoe?
2: Ik ben niet zo heel ver vanaf. Nee.
0: Nee? Ben je er wel eens geweest?
2: Jawel, maar de kleinere versie, niet de grote.
0: Oké, want het is nu te groot en te heftig?
2: Er is Hengeloze kermis en ik ga naar Dreamfield.
0: Ja, oh ja, dan snap ik het ook wel, Hengeloze kermis. Ja, dan wist ik het ook wel. We gaan top 3000 milliseconden spel spelen, Suzanne. Als je er klaar voor bent.
2: Ja, helemaal.
0: Dan ga ik namelijk 3 fragmenten aan je laten horen. Ze worden steeds korter. En met ieder fragment, als je het goede antwoord geeft, komt er weer een prijs bij voor je. Je had daarnet al die Dr. Alban geraden. Dus die levert je sowieso al op de Radio Veronica platentas. Dan kunnen we daar de rest van de prijzen zo meteen in gaan doen.
2: Helemaal goed.
0: Daar gaan we. Voor de eerste. En dit is een lastige meteen, zeg ik erbij. Let goed op. Ik wil titel of artiest. Een van beide vind ik goed. Van deze.
1: 3000 milliseconden.
2: Shake
0: it, baby, shake that ass.
2: Shake that ass.
0: Ja. Maar dat is niet helemaal de titel. Ga je verder? Kom je verder dan Shake That Ass? Of het was?
2: Ja, van Eminem.
0: Nee, Eminem is niet. Sorry. Nee, het was Push Up van de Freestylers.
2: Oh ja,
0: tuurlijk. Jammer. Maar niet getreurd, want ik heb er nog 2 voor je. We spelen nu om het Radio Veronica T-shirt. Een fragmentje dat iets korter is. Let goed op, Suzanne.
1: 2000 milliseconden.
2: Black Velvet.
0: Ja, enig idee nog over de zangeres?
2: Maar
0: ik zei titel of artiest. Nee, ik ga het je ook niet aandoen. Black Velvet is sowieso goed. Het was Alana Miles.
2: Ja, precies.
0: Maar Black Velvet was al goed. Het Radio Veronica T-shirt is ook van jou. Dan de derde en de laatste. Die is nog korter. We spelen nu om Remember the Music. Dat spelletje. En het fragment, ik zei het al, is echt kort. Namelijk
1: 1000 milliseconden.
2: Ik mag hem zeker niet nog een keer horen.
0: Ja, je mag hem zeker nog een keer horen. Wil je hem nog een keer horen?
2: Ja, graag. Okay. Ja.
0: Nou, telefoon goed aan je oor, let op hoor.
1: 1000 milliseconden.
2: Hallo.
0: Ja, als je nu lang genoeg doorzingt.
2: Ja, precies.
0: Titel of artiest?
2: Oh, wat erg.
0: Suzanne Salenbrink uit Hengelo. Ik moet hier wel even een knoop gaan doorhakken nu.
2: Ja, nee.
0: Titel of artiest, nee.

0: niet getreurd, want je had wel het t-shirt, hè? Je hebt het Radio Veronica t-shirt gewonnen en die doen we in de platentas. En ik ga het allemaal naar je opsturen. En ik vond het sowieso hartstikke leuk om even met je te bellen.
1: Nou, ik ook. Hartstikke leuk. Bedankt voor het mee.

vragen die je alleen aan je partner moet stellen als je heel zeker van je zaak bent. Do you think I'm sexy? Rod Stewart was het. Blijf lekker bij Veronica voor Rob Stenders. Ja. Zometeen met de nieuwe Bonanza. Mooie middag. Dit is Krop.

0: voor Graan. Met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig.
0: Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest...

0: Aan alles gedacht.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Je zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Daar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
20: Mama.
19: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2:00.
4: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
5: Hoi.
4: In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia hebben de Amerikanen daar bommen gegooid. Het is niet duidelijk hoe dichtbij ze bij de kerncentrale zijn ingeslagen. Voor de tweede nacht op rij waren er aanvallen over en weer. Nieuwe huizen die worden gebouwd zijn vaak niet wat kopers willen. Die zijn op zoek naar huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden. Volgens makelaarsvereniging NVM zou het beter zijn als makelaars meedenken bij bouwprojecten. En de Britse premier Starmer reageert bedroefd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler.

0: Hij noemt haar een iconische artiest en zegt dat zijn gedachten bij Tyler's familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. Het weer dan, ook in het noordoosten verdwijnt de bewolking straks en wordt het zonnig. Het is van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer.
1: Nee.
0: Behoorlijk wat files, vooral veel korte vertragingen. Deze zijn iets langer of vallen op. De A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Overamstel en Oud-Zuid. 11 minuten extra door een ongeluk. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd. 5 minuten extra vanaf Ouddijk. En op de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk 17 minuten extra. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk! Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elk

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: My, Armaan van Helden. Peter Dijkland heeft het jaar gevraagd. De Bonanza. Armaan van Helden. Het is bijna een rechtstreekse link met Bonnie Tyler. Want Armaan heet Van Helden van achteren. En Goosse die wil graag een liedje van Bonnie Tyler, dat je niet zo heel vaak meer hoort. Holding Out for a Hero. Met het risico natuurlijk dat zometeen, toen ik je zag, wordt aangevraagd van de wereldvermaarde zanger Hero.
1: Ja.
0: Je moest er even over nadenken, Siets.
1: Ik heb hem.
0: Bonnie Tyler overleden. Ik heb het net ook bij jou weer in het nieuws gehoord, Siets. Een paar knallers van hits, alhoewel wij gingen net even het rijtje langs. Total Eclipse of the Heart is eigenlijk helemaal niet zo'n grote hit geweest. Wel een klassieker, maar 24, zei je.
1: Ja, in de top 40 niet hoger dan nummer 24, inderdaad. Ja.
0: It's a Heartache was de knaller.
1: Ja, nummer 3.
0: En dan hadden we Holding Out for Hero. We gingen het daarmee?
1: Holding Out for a Hero, niet in de top 40.
0: Ja, nou, nee. Goos die het aanvraagt zegt ook, het nummer hoor je niet zo vaak. Nee. Eerbetoon Bonnie Tyler, gaan we even wat dieper in haar repertoire. Holding Out for a Hero.

0: veel bombast. Dat heb ik ergens in mijn achterhoofd nog. Was het een soundtrack ergens van?
1: Ik ga het erop zoeken.
0: Zo klinkt het. Al heel veel vragen, wel heel veel spatjes al meteen voor zo'n eerste introductie.
1: Footloose.

0: een beetje goed wil doen. Onder het kennersvolk moet je zeggen dat een Berlijn-periode. Nou, man. Onthouden is iets op elke verjaardag waar je toch niet komt. Ja. Omdat je met partypensioen bent. Heroes van David Bowie is aangevraagd door Joram. Naar aanleiding van Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler. Ondertussen, Siet, had ik jou net een vraag gesteld. Weet je daar al nog het antwoord op? Je bent toch niet de vraag vergeten, hoop ik?
1: De vraag. Maar je had toch een vraag gesteld over Bonnie Tyler en of het een soundtrack was? Heb je daar nog een vraag gesteld?
0: Ja, nou, dat is de volgende. Hoe komen Snow Patrol en Kylie Minogue aan elkaar?
1: Oh, heb je die vraag gesteld?
0: Ja.
1: Oh, dat heb ik niet meer gekregen.
0: Dat misschien weet jij het, Gert. Want jij hebt in Snow Patrol natuurlijk weer live gezien. Want je bent de man hier die het meeste live concert op zijn naam heeft staan. Van alle tijden ook. Zoek je ze op. Soms spelen ze niet. Zei ze, dus Electric Light Orchestra had geen zin in jou.
2: Nee.
0: Ze hebben afgezegd toen jij er was.
2: Ah, ja, dat was wel jammer, ja.
0: Ja. Je hebt het gevonden?
1: Ja, de frontman van Snow Patrol die is enorm fan van Kylie Minogue. En die had dus al in zijn achterhoofd bij het schrijven van het liedje... dat moeten we met haar doen.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk hebben ze dat dus aan haar voorgesteld. En toen ging ze akkoord.
0: Kylie zei gewoon ja.
2: Ja.
0: Ik heb een documentaire gezien. Hij viel mij wel tegen, want er was toch veel mensen... van wel de hemel in geprezen. Echt een topdocumentaire. Ik kon toch niet zoveel van dat te weten, vond ik, van Kylie. Maar Ger, was het goed? Naar Snow Patrol?
2: Ja, fantastisch.
0: Hebben ze het nummer ook gespeeld?
2: Nee, helaas niet.
0: Helemaal niet, oké. Nou, Ingrid Hofman, die is er in elk geval al verliefd op geworden. Het is inderdaad een lekker liedje. Snow Patrol en Kylie Minogue.

0: zitten hier allemaal met de bordjes op schoot om het te beoordelen. En een dikke voldoende toch vanuit hier.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik vind hem ook lekker. De nieuwe Snow Patrol, Kylie Minogue ook. Een frisse combinatie. These Alarms is aangevraagd door Ingrid Hofman. En het zou het These Alarms schijf van deze week kunnen zijn. Deze hadden we nog van gisteren over. Is aangevraagd door Jay, The Brothers Johnson en Stomp.

0: Een Quincy Jones productie. Brothers Johnson en Stomp, aangevraagd door Jay. Die andere die je op je lijstje had staan is ook fijn. Soft Cell, Torch, misschien verschil ik er straks een andere naam bij. Dan draaien we hem voor jou. Tenzij natuurlijk er iemand anders is die zegt, ik wil hem graag horen, dat kan. Wie van de drie zou me niks verbazen als deze ook met Quincy Jones als producer is. Kan het ook gewoon bluffen met Quincy Jones als producer. Justin die meldt zich, die zegt, ik wil graag Awaises. Dan mogen we kiezen, hij heeft een wie van de drietje ingeleverd. Live Forever, die heb ik van de week volgens mij bij ons gehoord. Bij Marisa heb ik die gehoord, ja. Robert It Off, Champagne, Supernova. Wanneer is Oasis weer aan de beurt op het WK?
1: Oh ja, Wonderwall wordt steeds natuurlijk gedraaid. Ja. Bij de wedstrijd van Engeland. Zaterdagavond speelt Engeland weer.
0: Tegen wie ook weer?
1: Tegen Noorwegen.
0: Oh, dat wordt weer spannend.
1: Ja.
0: Tegen de spits die in Engeland speelt.
1: Ja.

0: Getting High. Deze jongens. Awaizes en Champagne Supernova. Is trouwens nog wel een interessante, want volgens mij zijn die Oasis mannen enorme fan van Manchester City.
1: Klopt, ja.
0: En daar speelt die Haaland, toch?
1: Dat klopt. En ja. Inderdaad, zaterdag tegen Engeland. Is dat nog een interessant affiche, ja.
0: Ja, voor wie zouden ze zijn?
1: Engeland toch wel, zeker.
0: Ik denk het ergens in de verte nog wel, ja. Jij zegt, er is een singeltje van hem uitgekomen van de Engelse spits.
1: Ja, heel grappig,
0: sorry, de Noorse spits.
1: Ja, die is ondertussen al wel een paar jaar uit. Althans, het origineel, die heette Keigo Jo. Want Haaland is natuurlijk Noors, Keigo zelf ook. En Haaland was fan van Keigo, dus het was eigenlijk een soort eerbetoon. Maar eerder deze week, volgens mij gisteren, heeft Keigo zelf daar een remix van gemaakt. Oh, die is uitgebracht. Doen we een stukje horen?
0: Ja, graag. Okay.

0: Is hij deze hele zangpartij op een stel in een kajo, joh?
1: Hij is het echt zelf.
0: Hij is echt, maar dat is hij zelf.
1: Er zit een hele grappige videoclip bij ook.
0: Ja, ja. Als je haar maar goed zit. Oké, nou, we zijn benieuwd. Ik heb inmiddels dit muziekje alvast ingestart. Ziet van, ik weet dat er altijd volk stammen weglopen. Precies om 2 uur. En dat is dan meestal niet persoonlijk. Maar omdat ze allemaal langs de lijnen gaan luisteren. Dan is de Radio Tour de France ineens. Aoi. Heeft dat zin om, eerlijk zeggen, als het zin heeft, moet je het ook zeggen.
2: Nou ja, het is de eerste zware bergetap in de Tour. Super interessant natuurlijk. Maar er is nog meer dan 100 kilometer te gaan. Voorlopig is er 1 iemand aan de leiding. Ben O'Connor, de Australiër, heeft een halve minuut voorsprong op het peloton. Met erin alle favorieten. Straks onder andere de beklimming van de Col de Anspin, de Col du Tourmalet. Oh. De finish is in Gavarnie-Gedre.
0: En hebben wij nog een favoriet, een Nederlander?
2: Nou ja, wie weet dat Tijmen Arendsman wat kan presteren.
0: Oh, ja. Ik onthoud zijn naam. Dus ik zou zeggen, verroer je voorlopig niks. Helemaal niet, blijf bij ons luisteren. Want Siets houdt je toch wel op de hoogte als iets geks gebeurt. Ja. Blijf gewoon hier. Hoe is het op dit moment met het echte wereldnieuws?
2: Een oud-agent die informatie doorgaf aan criminelen had nog veel meer politiestukken op zijn telefoon. Dat bleek vandaag in de rechtszaak tegen hem. De man mag voorlopig wel de cel uit, omdat onder andere tijdens zijn voorarrest een aanslag op zijn leven is gepland. En hij daar dus meer gevaar loopt dan buiten, mag hij voorlopig afwachten thuis wat de rechtszaak gaat worden.
0: Heel warrig dit. Privacy. Is in de gevangenis is gevaarlijker. Dus ga maar thuis wachten, want daar word je waarschijnlijk niet vermoord.
2: Nee.
0: Zit dan wel met een enkelbandje.
2: Ja, ze houden hem in de gaten.
0: Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
2: Ja, het is de hele week al wat drukker dan normaal. Onder andere door allerlei werkzaamheden in het land. Nu al zo'n 40 verdragingen. Dit zijn een paar opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen. Een kwartier extra door een pechgeval. Ongeluk op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor het knooppunt Ypenburg. 20 minuten, 3 rijstroken zijn daar afgesloten. En tot slot de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven. 23 minuten extra.
0: Dank. De Jacksons komen

0: de film al gezien?
1: Nee, ik wacht tot hij ergens online staat.
0: Ja, maar staat hij nog niet op een van de streamingdiensten? Nee, dat is de, oh Jaap, wacht even. Jaap weet veel.
2: Ja, staat hij wel. Je moet alleen voor betalen.
0: Hoeveel?
2: Ik zeg uit mijn hoofd €15.
1: Oh, maar ik wacht tot hij gewoon ergens op een reguliere dienst komt.
0: Ik wilde nog wel trakteren, Siets, maar oké, dan niet. Leuke film toch?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, Jaap, je hebt hem wel gezien, hè?
2: Ja, zeker. Nee, ik vond het een leuke film. Ik vond een verzameling hele goede scènes, is het.
0: Dat is wel mooi gezegd, ja. Ja. En alle dus hele nadelige karaktertrekjes... die komen op in het vervolg pas van Michael Jackson en omstreken. Ik heb een leuk popquizje voor je, Siets. Daar kun je de film mee winnen. Dan, ja, het is een familieband tussen Michael Jackson en Elvis Presley. Wat is de familieband?
1: Is een oom?
0: We gaan het zo allemaal uitleggen. Ik moet het zelf ook even opzoeken. Deze had Jacqueline nog te goed. Elvis Presley, omdat we hem gisteren net niet meer haalden. I just can't help.

0: Elvis Presley, I just can't help believing. Die hadden we voor Jacqueline, dat je mag een beetje spieken, Suus.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen weten dat niet bij ons?
1: Oh ja, kijk, dan heb ik dus geen idee waar jij het over hebt.
0: Nee.
1: Gelukkig hebben we heel veel luisteraars die het wel weten. Ik zie onder andere Angelique binnenkomen en Justin, Rien, Jeffrey, Peter, Leida. Ze zeggen allemaal, en ze hebben gelijk, Michael Jackson had een relatie met de dochter van Elvis Presley, Lisa Marie.
0: Zo.

0: Na Shotgun, Give Up Your Guns, The Boys. Oh, leuk bedacht ook. Dan hebben we dit nu.
1: Lang niet meer gehoord.
0: En ons hoofd schreeuwt vele nummers. We kunnen veel kanten op. Jullie vragen hartstikke leuke liedjes aan. Dank daarvoor. Ben die zegt Blasphemous Rumors van Depeche Mode. Je wordt er niet vrolijk van, maar het blijft wel een fantastisch nummer. Bedankt vast. Ziet ze erop? Ja, we zijn een duo al. Gaat hard, hè, dit?
2: Ja.
0: Blasphemous Rumors. Het was, ja, het was onderdeel van een dubbele A-kant. De ene kant heette Somebody. Een van de mooiste liedjes ook van Depeche Mode. Dit was de andere. Blasphemous Rumors. Het werd alarmschijf. Toch niet zo'n hele grote hit. Ik denk nummer 29 of 27.

0: Edge of Desire. Liedjes waarvan je denkt, hey, hoe komt iemand daar nu op? Het goede doel met de Engelse versie van België. Luxemburg. Doe niet eens mee met het Songfestival. We hebben het ook geven geen tijd meer voor, maar het is toch wel geinig dat iemand daar weer even mee aan kon zetten. Waar staat? Even zoeken in het postvak.
1: Ja.
0: Greco, iets in die richting was het.
1: Gento,
0: ja. Ja, ik ben toch benieuwd wat hij ook allemaal weer zingt. Waar kan ik heen en zo? Dus even een klein stukje nog.
1: Where can I go, begint het denken.
0: Where can I go? Dat, ja, dat denk ik ook. Where can I go? I can't go to Germany.
2: Where can I go? Ja. I can't go to Belgium.
0: Oh, hey.
2: Can't go to Belgium. It doesn't exist.
0: Where can I go? Geweldig, hè? Dit hebben we met België. En dan als je hem Luxemburg maakt...

0: Bijna goed.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Veronica. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: DaVinciDiscounter.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
4: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. VANN. Fanbottles.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 3:00.
8: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
9: Sietse.
8: De aanvallen tussen Iran en Amerika zijn weer opgeleid omdat de Amerikanen zich bemoeiden met de vaarroutes in de straat van Hormuz, zegt Iran. Dat land wil zelf de controle houden over het stuk zee waar een groot deel van de wereldwijde oliehandel doorheen gaat. Beide landen vallen elkaar de afgelopen dagen weer aan en dreigen met meer geweld. Een lange celstraf voor een liquidatie in Rittem bij Vlissingen. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in een auto naar een buitengebied gelokt. De rechter had het over een kille liquidatie en een poging daartoe. En een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt voor het doorgeven van informatie aan criminelen. Maar de man voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat zijn medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem in afwachting van de zaak naar huis gaan. Het weer dan op veel plekken zonnig, in het noordoosten vooral bewolking. Daar is het nu 21 graden, in het midden en zuiden 24 tot 28 graden. Morgen volop zomer 25.

0: 20 tot 30 graden. Ja, dat blijft nog wel een week zo duren, denk ik.
1: Waar is 30?
0: 30 is echt in het zuiden, Rob. Dus niet naar Tilburg gaan.
1: Niet naar mijn moeder gaan. Nee.
0: Dan de files. Het zijn er al zo'n 60, meer dan 200 kilometer. In totaal onder andere door allerlei werkzaamheden. Dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Maastricht voor Kerensheide, 17 minuten door een pechgeval. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg, 3 kwartier extra. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Ook een pechgeval op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor De Hoek, 12 minuten extra. Dan de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer voor de Amsterdam Hemhavens, 20 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is afgesloten. Ook een ongeluk gebeurd en de weg helemaal dicht op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor Moerdijk Havens is de weg dus afgesloten. Volgt daar een lokale omleiding, is het advies. Kortom, even teruglezen in de app van Flitsmeister.

0: Tour.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: we hebben weer gedoneerd voor het nieuwe album van Anouk. Dat hebben we, als we draaien op de radio, krijgt ze rechten, hè?
1: Ja.
0: En kan ze dus weer investeren in haar nieuwe plaat. Dat is toch crowdfunding? Dus we hebben hier dat station gaan, begrijp ik?
2: Ja, maar dit is gewoon haar basissalaris, toch? Elke keer als we haar liedje draaien.
0: Ja. Wel, de nieuwe plaat wil ze gewoon crowdfunding hebben.
1: Oh, wat goed.
0: Ja. En er zijn veel mensen die daar totaal niet mee eens zijn. Anderen denken, laat het met rust. Als mensen zo gek zijn om dat daar aan uit te geven, laat ze het vooral doen.
1: Ja.
0: Gelijk heeft ze, zegt Rosie Tanja.
2: Ja, in principe is ieder concertbezoek ook een soort crowdfunding.
0: Dat is ook
2: een
0: crowdfunding, maar ze wil niet zo graag concerten doen. Dat is
2: het. Nee, dus dit is het alternatief.
0: Ja. Letty was overigens de aanvrager van Girl, dankjewel daarvoor. We hadden net dus die Good Cause, die goede doel met Luxemburg.
1: Oh ja.
0: En degene die het aanvroeg, dat is Gento, die zegt bedankt. Het was wel heel kort. Nou, heel veel maken we hem iets langer. Hoe denk jij dat leven op Pluto vertaald wordt?
2: Is there life on Pluto?
0: Is there life on Pluto? Of luister. When's the first flight to Pluto? First flight.
1: Oh. Can we
0: dance upon the moon? Is wel hetzelfde. Is there a place, a space to spend us in the afternoon? Goed Engels ook, hè?

0: Kaj je to? We wachten nog even of België net zo mooi Luxemburg is, hè? Ja. Werd opgenomen toen voor de gezamenlijke publieke omroepen, de EBU. En toen zij aan de beurt waren, was er een grote internationale storing. Dus iedereen heeft het gemist.
1: Ach, nee. Daar komt hij, hoor.
0: Ja, ja.

0: 27 was hij toen dit werd opgenomen, Gert.
1: Ja, oh, inderdaad, ja.
0: En toch een fan van ILO. Jij bent er naartoe geweest.
1: Bijna, ja.
0: Zij niet naar jou.
1: Nee, dat was wel jammer. Inderdaad, naar Londen, Hyde Park. Maar dat, ja. Dat feest ging niet door. Nee.
0: Ging niet zo goed met Jeff Lynne, hè?
1: Dat was allemaal infecties en dergelijke. Ja. Man was best ziek. Dus laten we hopen dat het ondertussen beter gaat.
0: Zeker. Electric Light Orchestra, Arno Messenmaker, die wilde nou niet per se dit nummer. En zei, doe maar iets van ILO. Ja, doe maar iets. Ga er maar aan staan. We hebben deze gekozen. Ik hoop dat je hem leuk vond. Levitating. Een tijdje gebruikt volgens mij voor een campagne van Greenpeace.

0: de Bruno Mars van alweer een generatie geleden. Ja. Ja. En dan begint het Harry Styles er nog net in het midden. En dan hebben we het Bruno Mars tijdperk. Wat zou Justin Timberlake nou denken? Justin Timberlake, ik maar wat meer op Bruno Mars, zou Gerard Ekdom hebben gezegd als hij hier was geweest. Ja, ja, Rock Your Body, Justin Timberlake. Maakt nog wel aardige dingetjes, maar niet meer zo sterk natuurlijk als in deze periode. Die is geweldig. Aangevraagd overigens door twee mensen, begreep ik net. Joost, die heeft hem aangevraagd. En ook Bert, die had net nog een achternaam. Weet je nog hoe die heet? Dat is altijd leuk. Zoveel Berts.
1: Ik ben hem kwijt.
0: Oké. Okay. Ondertussen word ik zeer bestraffend toegesproken door mijn goede vriend Siets. Die zegt, Rob, denk je er wel aan dat je zometeen een Zwarte Cross ticket of twee kunt weggeven?
2: Ja, we hebben twee weekendtickets plus de camping van Zwarte Cross. Dat is volgende week al, vanaf donderdag tot en met zondag in Lichtenvoorde. Mm-hmm. Onder andere Douwe Bob Direct, UB40 en Craship komen daar optreden. Ah. En je kunt er dus bij zijn als je reageert op het ticketalarm dat eventueel zometeen voorbij kan komen. Ja.
0: Het zou wel heel flauw zijn om het nu in te starten, hè?
2: Ja, je mag het doen. En,
0: nee, dan wacht ik nog wel
2: even. Oké, dus let goed op, hoor je het alarm, app Zwarte Cross... en wie weet bellen we je terug en dan maak je dus kans op die tickets.
0: Mooi gezegd. Ik had het weer niet beter gekund. Opposites zijn er ook, hè, toch?
2: Opposites zijn er ook, zeker, ja.
0: Zo'n lekkere nieuwe single, Feestje op mij gaf. Ondanks de wat minder vrolijke titel, toch een schitterend liedje. Over schitterende liedjes gesproken, Nona wil ik nog eventjes met je over hebben. Die is morgen live bij Gerard thuis, dus ik weet niet of ik er nog bij kan, maar daar staat ook een zender bij, dus het wordt ook uitgezonden.
2: Oh, gelukkig.
0: Nona, hier is haar prachtige nieuwe single, What a Way to Die.

0: James Bond. De Bond die je voelt met Nona, What A Way To Die, is haar nieuwe single.
1: Hallo.
2: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
3: Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
0: Toptalenten.
3: Morgenmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
4: Dit is het Radio Veronica Ticket Alarm.
0: Duidelijk. Ah, dat is heel duidelijk, ja. Dolce Vita, Ryan Paris.

0: zou het er vanavond uitzien? In Paris. Brian Paris. Dolce Vita, vanavond een spectaculaire wedstrijd. Jij gaat hem, neem ik aan, kijken, ziet.
1: Frankrijk tegen Marokko, ja, dat wordt een wereldpartij op het WK.
0: Is Frankrijk de publieke favoriet? Vanwege het voetbal, zeg ik er nog maar even bij.
1: Ook de absolute topfavoriet.
0: Voor het eerst weer die dak krijgt.
1: De absolute topfavoriet voor het hele WK. Maar die Marokkanen kunnen absoluut verrassen. Dat hebben ze vorige WK ook gedaan.
0: Dat is waar. Ik dacht dat je wilde zeggen, hebben ze tegen Nederland ook gedaan. Maar zeg maar.
1: Ja, dat was wel bijna geen verrassing meer.
0: Ik heb natuurlijk de mensen beloofd. Hè. Zouden wegrennen naar langs de lijn / Radio Tour de France. Dan hou jij ze even elke uur op de hoogte. Hoe zit het?
1: Nou, het zit vooral bergop momenteel. De Col d'Aspin wordt beklommen met nog op dit moment 68 kilometer te gaan. Zijn ze exact nu op de top.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn er twee in de kopgroep. Martinez en Paré-Peintre met vlak erachter het peloton met alle topfavorieten en de gele trui erbij. Dus dat zometeen afdalen en dan weer omhoog. En dan duurt het allemaal nog wel even.
0: Jij kent ze ook nog niet allemaal. Je hebt ze ook nog niet in je systeem zitten. Hoe is het op dit moment met de hele wereld?
1: De Overijsselse plaats Ommen krijgt toch geen tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente wilde tot eind september op een voormalig voetbalveld asielzoekers in tenten onderbrengen. Maar asielopvangorganisatie COA is er gaan kijken en is toch niet zo tevreden met de locatie. Wel waardeert het COA de bereidheid van Ommen. Ja, dat is een schreeuw om opvangplekken natuurlijk, ja. Maar het moet nog wel goed genoeg zijn.
0: Even een ommetje maken. Hij maakt hem. Ziet, hoe is het op het Nederlandse wegen?
1: Ja, het is gewoon weer ontzettend druk. Er zijn veel werkzaamheden in het land en dat betekent omrijden. En extra files, bijna 400 kilometer. In totaal al bijna 80 meldingen. Dit zijn nu drie opvallende vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 23 minuten extra. Dan de A10 Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer. Voor Amsterdam-Hemhavens 18 minuten. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Het is druk op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor afrit Brielen 25 minuten.
0: Sta ik er al in?
1: Nee.
0: Of wij Overkant willen draaien van Nothing But Thieves. Yeah.

0: Fijn bandje, Nothing But Thieves, een Overcome. En die was voor Fleur van Pasen. Het is zover.
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: We hadden even wat stress hier, want de appbak deed het niet meer.
2: Er kwamen zoveel appjes binnen dat het gewoon helemaal vastliep.
0: Het liep gewoon vast, ja. Maar het is ons toch gelukt inmiddels. De bak doet het weer, ja. Dus de post komt weer binnen. Even kijken met wie ik het genoegen heb. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hoi, met Caroline de Wit.
0: Hallo Caroline, met je vrienden van Radio Veronica. Ik heb net gehoord dat je werkelijk geen enkele tegenprestatie hoeft te leveren. Je hoeft appje sturen en je bent er.
3: Ja, lekker makkelijk toch?
0: Ja, zullen we gewoon net doen alsof je nog een quiz te doen hebt?
3: Ja, dit kunnen we altijd proberen,
0: goed,
3: toch?
0: Noem minstens één artiest die optreedt op een Zwarte Cross.
3: Nou, volgens mij hoorde ik je net Crash hebt zeggen.
0: Ja, je hebt toch een kleine tegenprestatie geleverd. Voelt toch zoveel beter, Caroline. Ik mag je er naartoe sturen.
3: Nou, super gaaf.
0: Twee weekendtickets.
3: Dankjewel.
0: Camping Zwarte Cross.
3: Ja.
0: Met Douwe Bob, de eerder genoemde Crash Up Director, opposite. Razorlight staat er ook op. Maar weet je wie er ook staan? Deze jongens.
3: Nou.
0: Zou je ze al herkennen?
3: Nee, zo nog even niet.
0: Is ook nog gewoon een live opname ook, hè?
3: Oké.
0: Een van hun betere nummers.
3: Oh ja. Nee, ik weet
0: toch
3: al niet hoe het heet. Ik herken het
0: nou
3: wel.
0: Nou, dan pakken we je tickets weer af.
2: Nee.
3: Jammer, helaas.
0: Nee, joh, Caroline, dat doen we je zeker niet aan. Het is UB40.
3: Oh, gelukkig. Kijk, dat is ook wel leuk.
0: Dat is zeker leuk. Mag ik jou een heel fijn verblijf wensen daar?
3: Ja, en Julia.
0: Oké.
3: Okay.
0: Oké.
3: Okay. Doeg.
0: Ivory Madonna, zou de andere Caroline zeggen. UB40.

0: Caroline sprak ooit de legendarische woorden. Ik heb niet zoveel met UB40, maar alleen Ivory Madonna. Ja, en dat bleek dan dit nummer te zijn. Ja. Vervolgens vond ze niks, zei ze nog. Nou, misschien. Dat is een moment dat zij ontdekte. Ah, dit is hetzelfde nummer.
1: Ja.
0: Food for Thought, Ivory Madonna, wat je ook wil. Ik denk een weekje of 8 nummer 4, alarmschijven en dan de live uitvoering.
2: 9 weken nummer 4.
0: Ja. Ja. Hey, vanavond komt hij, de nieuwe van de Stones. Die komt eigenlijk pas morgen.
2: Om... Middernacht, hè?
0: Ja, 12 uur. Ja. Dan is het toch morgen, officieel.
2: Ja, oké, maar eigenlijk is het gewoon vanavond laat. Toch?
0: En we zitten hier met een hoop luisteraars vanavond om 10 uur. Die mogen hem om 10 uur al horen. Gaat ook als je naar de muziekkelder gaat van Wim Friese. Dan kun je hem om 10 uur zelfs kopen. Ik neig er nog naar om er naartoe te rijden en daar live uit te zenden. Want dan heb je de plaat al om 10 uur. Die hebben wij al wel, maar we mogen hem dan niet uitzenden. Maar als je hem natuurlijk vrij gekocht hebt... een winkel die officieel toestemming heeft gekregen... kun je beter daarvan uitzenden.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, hoe dan ook, met een hoop luisteraars vanavond een luistersessie. En Ise de Brouwer heeft nog een oude van de Stones aangevraagd... maar vanavond na 12 draaien we ook trouwens de hele nieuwe plaat van de Stones.
1: Oh, gaaf.
0: Bij Veronica, dat je het weet. Maar hier is het, zij vraagt een plaat aan bij mij en ze zegt u.
2: Oh, wat netjes.
0: Ja. Dus dat zou de reden kunnen zijn dat ik hiervoor gekozen heb. Daar gaat hij. Ik lees hem voor. Is hier. Morgen komt natuurlijk het nieuwe album van de Stones uit. Maar heeft u misschien nog tijd voor een ouder liedje? Zo kan dat ook, ziet.
2: Nee, heel netjes. Ja.
0: Ik heb gisteren verteld dat dit mijn lievelings Stones is. En dat is best lastig kiezen uit zo'n fantastisch repertoire. Fool the Cry.

Sandra zegt, zwaai me lor, deze Fall the Cry van alle tijden. René zegt, helemaal mee eens, Rob Stenders. De mooiste en inderdaad lastig kiezen met zoveel moois. De nieuwe Jealous Lover heeft ook iets weg van Fall the Cry. Ja, dat is waar, dat is een soort kruising tussen Emotional Rescue en Fall the Cry. De Rolling Stones. Vanavond dus. Vanaf 12 uur bij Veronica, helemaal.

0: Oh My Soul, Bruno Mars. Je hebt hem weer live gezien, hè?
1: Ja.
0: Jij weer wel,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Dit deed hij ook geweldig, toch?
1: Niet normaal. Echt niet normaal.
0: En Feel Let's Get It On, Marvin Gaye ook gedaan op de auto met Silk Sonic.
1: Ja, klein stukje, snippertje.
0: Ik had er zo naartoe moeten gaan, maar er was iets, ik weet niet meer wat. Ik had er nog eentje van Woodwood en Frank gekregen. Je mag in je leven nog één plaat opzetten en daarna word je doof. Dat is niet een heel aantrekkelijk beeld. Welk liedje wil je dan nog horen? That's a motherfucking question. Ja. Ja. Giet, help me eens een beetje.
1: Huh? Ja, één.

0: liedje. Dat heeft eigenlijk ook geen zin meer, toch?
1: Dat heeft toch geen zin. Ik weet het. The Sound of Silence.
2: Ja.
1: Dat en uit, wel in de uitvoering van Simon & Garfunkel.
0: Ja.
1: Spijt voor alle mensen die dit die disturbed zijn nu, maar... Sound of Silence. We zullen wel even een leuke vraag voor Wouter Frank terugverzinnen. Maar eerst even de karaoke van vandaag. Together in Electric Dreams. We hebben gekozen voor de legendarische producer van onder andere I Feel Love van de Donna Summer, Begin van de House. En Philip Oakey. En die zou je ook kunnen kennen als de zanger van The Human League. Don't You Want Me.

0: and Together in Electric Dreams. Ik heb nog een vraag aan Wouter Frank. Welk tv-programma uit je jeugd heb je goede herinneringen aan? Waar keek je naar met natte haren? Ja, ook jij Wouter, je hebt ook natte haren gehad. Je hoort een antwoord na vieren en welke film kwam het uit?
1: Electric Dreams.
0: Ja, denk ik dat die film ook zo heet.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk.
0: Heb het allemaal uitgezonden.
2: Altijd je zaak op orde.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 18 plus, speelbewust.
0: Ja.
3: Echt serieus?
0: Oh,
3: wat een geld.
0: 18.000, potverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500.
5: Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden.

0: Feestje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trost tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
4: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet mis.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
11: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: En daar is Siet Roskam.
9: Goedemiddag. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27,5 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. De man schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gewond. Ook moet de schutter €65.000 schadevergoeding betalen. Honderden mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht vanwege de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Een meisje van 17 kreeg na een avondje stappen een lift van 2 mannen die wilden seks. En de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Bij de uitvaart van de gedode hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, zijn volgens Iraanse media miljoenen mensen samengekomen. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen die het begin van de oorlog betekenden. En de damherten in Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten van de rechter. De provincie wil ze doden omdat de herten landbouwgewassen beschadigen en gevaar in het verkeer veroorzaken. In het gebied ontsnapten ooit herten uit een hertenkamp. Die hebben zich voortgeplant en nu leven er 40 in de Hoekse Waard.

0: Het weer dan veel zon, behalve in het noordoosten. Daar is het 21 graden. In de zon 23 tot 28 graden. Morgen zonnig bij 24 tot 30 graden. Dan is het ook vandaag weer vroeg druk op de weg, vooral door werkzaamheden en ongelukken verspreid over het land. Bijna 100 meldingen al en we gaan al richting de 500 kilometer. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor het knooppunt Ketelplein 50 minuten extra. Dan de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7.5 uur. A15 Rotterdam-Nijmegen voor Leerdam 52 minuten. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Tot slot ongeluk gebeurt, weg is wel weer vrij op de N57 Middelburg richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Nu nog een vertraging van 20 minuten.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: is dat zo?
1: Leuk, Level 42, die hebben we vorige week nog live gezien bij Royal Park in Soestdijk. Daar traden ze op. En dat vond ik leuk.
2: Ja, het was leuk om te zien. De reacties waren wisselend.
1: Ja, Mark King was niet optimaal bij stem.
2: Maar weet je wat het mooie van dat Royal Park is? Dat maakt dat niet zo heel veel uit. Nee, want klopt. De hele sfeer van dat festival maakt dat helemaal goed. Ja. Hij had een beetje last van zijn stem inderdaad.
1: Klopt, ja. Zou hij mij hebben aangestoken daar? Want daarna krijg ik ook last van mijn stem.
2: Ja.
1: Ja.
2: Klonk jij toen ook alweer? Ja, ik heb daar denk ik nog wel wat audio-opnames van. Dat was allemaal niet heel goed, Wout. Hoe jij klonk afgelopen week. God, heb ik dat dan niet bij de hand?
1: Hij kan het niet vinden.
2: Ach, hier baal ik van, hé.
1: Nou, dan ga ik even een stapje verder. Dan gaan we eens even doornemen wat er vandaag allemaal in de show zit. Want we hebben een bomvolle show.
2: We gaan onder andere kaarten weggeven voor de Zwarte Cross. Hoor je ticketalarm voorbij komen. Stuur dan meteen een berichtje via de Radio Veronica app. En dan win je weekendkaarten voor de Zwarte Cross. Een soap in de luchtvaartwereld houdt ons bezig. Er is van alles gaande in de luchtvaartwereld. Zometeen bellen we Klaas-Jan van Woerkom. Hij praat ons bij. Sprookjesachtig nieuws uit de Efteling. We hebben het erover met een van de grootste Eftelings-fans van Nederland. Dat is Thomas van Groningen.
1: Ja.
2: En verder spelen we woordenjacht, gaan we popquiz en hoor je muziek uit de top 40 van 28 mei 1988. In het hitarchief, na 6 uur.
3: De vraag van vandaag.
1: Ja, Rob die heeft een vraag voor ons achtergelaten. Ik snap wel een klein beetje waar het vandaan komt. Vandaag stond in de kranten dat een stukje nostalgie. De schatkamer van beeld en geluid wordt volop gebruikt. En men zoekt ook heel veel oude series van vroeger waar je heel blij van werd. En de vraag van Rob is, welk tv-programma uit je jeugd heb je goede herinneringen aan? Dat is grappig, want daar schelen toch behoorlijk. Welke herinneringen heb jij? Welke programma's?
2: Met name Alfred Jodokus Kwak. Vond ik fantastisch om naar te kijken. Boes. Kennen jullie Boes of niet?
1: Boes. Allemaal kinderen net kijken.
2: Ja. Dat waren echt van die series waar ik dan heel veel naar keek. Dat zijn denk ik wel de meest belangrijke bij jou.
1: Ja, ik ben ietsje ouder. En het grappige is dat ik vind tegenwoordig best moeilijk om in een serie te komen. Weet je, bij een serie moet je altijd even 1, 2, 3 afleveringen. Daar moet je doorheen. En als je dan geluk hebt, dan heeft die serie je te pakken. En dan kun je ze alle 15 achter elkaar kijken. Maar vroeger was dat anders.
2: Ja.
1: Vroeger om 12 minuten over 7 begon je favoriete programma. En dat duurde dan 50 minuten tot het 8 uur journaal. En dan moest je een week wachten. En al die series uit die tijd, die vind ik fantastisch. Maar ik heb de muziekjes er even bij gezocht.
2: Oh, lachen!
1: Want ik hoorde Rob erover. Dacht ik, mag jullie raden? Dus doe je mee.
2: Ja.
1: Welke serie is dan makkelijker? Welke serie was dit?
2: A-team.
1: Ja,
2: fantastisch.
1: A-team.
2: Ja.
1: PA. En het grappige van A-team was, dat was altijd hetzelfde. Iemand kwam hulp vragen, vervolgens werd er geschoten. Dan gingen ze iets maken, van een stofzuiger maakten ze een tank of wat dan ook. En dan werd de bad guy, die werd helemaal kapot geschoten. En zijn moeder ook, en dan was het weer afgelopen.
2: Ja.
1: Oké, even kijken. Welke serie was dit?
4: Floris.
1: Hoe zeg je?
4: Floris.
2: Nee. Floris,
1: nee.
2: Die was Dallas, man.
1: Dallas, ja. Ik hield van
2: Floris.
1: Ik vond het fantastisch. Nou, Floris is ook een soort J.R. Ewing.
2: Ja.
1: Okay, ik heb er nog eentje. Welke serie was dit?
4: Miami Vice.
1: Nee.
2: Ja, ziet toch even normaal. Dit heb je ook wel gezien. Dit is natuurlijk tot in de treuren herhaald nog. Dat Knight Rider.
1: Ja, Knight Rider was
2: het. Ja.
1: Met die pratende kar. Kit heette die.
2: En David Hasselhoff natuurlijk.
1: Ja. Meestal nuchter. Oké, luister. Welke is dit?

0: Dynasty in Euro Disney, maar...
1: Dynasty.
0: Oh ja, Dynasty.
1: Zal ik er nog eentje doen?
0: Ja, doe maar.
1: Dit was namelijk wel een van de allerleukste. Oh, wacht.
0: Ja, Magnum P.I.
1: Magnum.
0: Ja.
1: Dan zou ik nog een half uur door kunnen gaan. Dit is toch wat dit zeg je? Ja,
0: doe er eentje nog. Doe er eentje nog.
1: Moet je eentje nog?
0: Ja.
1: Maar het is een hele oude, maar die wordt een beetje aan het begin wel verraden.
2: Dit was ook fantastisch.
1: Weet je wat het is?
0: De familie Gods, de familie Gods, de familie Gods, de familie Gods. Van
1: Dat vond ik allemaal heel erg leuk.
0: Ja. Je had drukke avonden dan als je al die series

Wolf wordt toch in de app genoemd door Dennis. Die was ook fantastisch. Familie Knots. Oude Zemelaar. Barbara heeft het erover. Komt uit de familie Knots. Daar goed. Mooie herinneringen. Dit is de middagshow bij Radio Veronica. Met nu Rag-A-Bone Man.

0: Jamiroquai en Ken Heat bij Radio Veronica in de middagshow. En ik vind het heel leuk. Er komt heel veel binnen over die tunes van series van vroeger. En ik bedenk me ook ineens, kijk, een tune vroeger in de jaren 80 van een serie duurde gewoon 2 minuten, is iets.
1: Ja.
0: Kijk, en het effect heeft dus dat we nu in 2026 nog precies weten hoe die A-team begon.
1: Ja, mooi.
0: En weet jij de tune van Breaking Bad? Nee, die weet niemand, want die duurt 5 seconden.
2: Ja. Miami Vice werd gewoon een hit.
0: Werd gewoon een hit?
2: Ja.
0: Jan Hammer. Precies, mijn stem slaat er helemaal van over.
1: En als er tegenwoordig wel een tune in zit, spoel je hem door.
0: Nou ja, inderdaad krijg je die optie. Ja. Vroeger moest je daar gewoon volledig doorheen. Maar er komt veel binnen, hè, geloof ik.
2: Zeker, komt heel veel binnen. Met name ook via de audio-app. Radio Veronica app, stuur jouw favoriete ethische serie even door. Deze komt bijvoorbeeld binnen.
3: Hey, Wout en Frank over series uit de jaren 80. Vergeet mijn lievelingetje niet. MacGyver. Ach. Ik heb die man ooit eens mogen ontmoeten. Wat een geweldige lieve man. Groetjes, Alida.
0: MacGyver.
2: Ja.
0: Dit is de tune van MacGyver. En ook daar was het format eigenlijk gelijk. MacGyver kwam in de problemen, vond een rol plakband en een paperclip. En daar maakte hij
2: helemaal... het op.
0: En de atoombom maakte hij daarvan.
2: Ja.
0: Oké, wat heb je nog meer?
4: Hier onkel X, paspoort en kentekenbewijs laten zien. Ouwe schemelaar.
2: Oh, dit is familie Knols.
4: Dat je er bent.
0: Ja, ja, ja.
4: Oh, mijn spelen dingetje. En een klottertje roze.
2: En een klottertje was natuurlijk
4: roze.
0: Tante Til was dat
2: Tante
0: inderdaad.
2: Tante Til, ja. Klottertje roze hier, klottertje roze daar.
5: Ja, Edgar hier. Family Ties, dat was geweldig. Oh, altijd lachen.
0: Family
5: zo mooi.
0: Ties, ja.
2: Heb je die ook of niet?
0: Family Ties heb ik ook. Family Ties was een serie van waar Michael J. Fox mee doorbrak. En dat was gewoon een reguliere Amerikaanse, echt Amerikaans gezin dat allemaal dingen meemaakte. En dat begon ook met deze tune.

0: Hier, dit waren de Dukes of Hazzard. Ja.
1: Absoluut de favoriet.
0: Dit is de Dukes of Hazzard. Waylon,
2: Jennings.
0: Die het zingt. Wat dan wel een grappig detail is, die Waylon Jennings. Bij de Dukes of Hazzard had je ook zo'n voice-over die vertelde wat ze gingen doen. Ook dat was Waylon Jennings.
2: Oh, echt? Ja, dat is
0: niet bol. Nou, doe er nog eentje. Kijk of ik hem heb.
3: Nou, dat is niet
2: heel lekker. Oh, Calimero. Nou, die tune was niet heel legendarisch.
0: Nee.
2: Even kijken hoor, wat zie ik nog meer binnenkomen via de Radio Veronica. Een fabriek.
0: De fabriek was ook mooi, jongens. Nou, goed. Oh, de pin-up club komt nog binnen.
2: We cheer you up, we cheer you up, we cheer you up. En de pin-up club kan uren doorgaan zo, joh. Wat heerlijk dit.
0: Allemaal tunes uit series vanuit de jaren 80. Overigens over de jaren 80 gesproken. We hebben vanavond ook een mooie top 40 centraal in het hitarchief. Dat is de lijst van 28 mei 1988. En dit is geen tune, maar een hit uit die top 40 van Midnight Oil.

0: Midnight Oil, Bats Are Burning.
1: Uit de top 40 van 28 mei 1988. En vanavond om 8 uur. Nee, sorry. Om 8 uur trouwens misschien ook wel. Maar om 6 uur zenden we het uit.
2: Ja.
1: Dan gaan we nog veel meer draaien uit.
2: Maar bij sommige mensen is dat om 8 uur. Ja, die met vertraging luisteren.
1: Hey, ken je deze tune tot slot? Want deze kwam ook binnen. Het is zo mooi dit. Dit zegt jou niks, hè, Siet?
3: Nee, geen idee.
1: Dit was een van de mooiste series in de jaren 80. Het ging over een politiebureau. En dat was gesitueerd op Hill Street. En daar gebeurden allemaal dingen. En dat heette dan Hill Street Blues.
2: Ach.
1: Ze gaan niet zingen, dus we kunnen lullen tot...
2: Gaat ook niet bij mij zo even ringbelletje rinkelen, hoor. Nee, bij deze.
1: Siet, wat zit er zo in je nieuws? Wacht, ik doe het even officieel.
4: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
2: Ja, misschien schrik je van de vraag, maar wat zit er zo meteen in je nieuws?
5: Iran herdenkt en beschuldigt en Franse politie bereidt zich voor op rellen.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica. Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De prijsfavorieten van

0: voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Veronica Weerbericht.
6: Lekker dikke zomer. Vanmiddag heel veel zon, behalve het noordoosten. Daar is het nu 21 graden. In de zon 23 tot 28 graden. Morgen nog veel zonniger. En dan 24 tot 30 graden. Dus we gaan gewoon prachtig mooie, lekkere, warme dagen tegemoet. 3 minuten over 4:30. Tijd voor het nieuws. En daar is Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Terwijl in Iran miljoenen mensen bij de uitvaart van de gedode leider Khamenei zijn, geeft het land Amerika de schuld van het opgeleide geweld. Volgens Iran bemoeide Amerika zich met de vaarroutes in de straat van Hormuz, terwijl Iran de controle wil houden. Daarom werd er geschoten en nu zijn er alweer 2 nachten met veel aanvallen over en weer geweest. Wie zich misdraagt in het vliegtuig zou een boete moeten kunnen krijgen van de vliegmaatschappij, vindt het kabinet. Volgens minister Karremans gebeurt het steeds vaker dat mensen schelden, bedreigen en fysiek agressief worden in het vliegtuig, vaak na het drinken van alcohol. In Nederland zou het gaan om 2 of 3 incidenten per dag. En Frankrijk zet vanavond zeker 20.000 agenten in tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000. Er wordt rekening gehouden met rellen, zeker op plekken waar massaal naar de kwartfinale wordt gekeken.
8: Radio Veronica Verkeer dan. Door Flitsmeister, de meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Met name de werkzaamheden zorgen voor heel veel vertraging. 118 meldingen, totale lengte van 587 kilometer. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en het knooppunt Ketelplein. Daar 1 uur vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar 41 minuten. De A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en Leerdam. Daar 26 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het Terbrechtseplein. Daar 35 minuten. En de N325, dat is knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Huus en Elst, daar 28 minuten. Door een ongeluk. De overige vertragingen vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
9: Sterkte en succes in de drukke spits.
10: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven,

0: Duran Duran, Girls on Film. Bij Veronica. Het is 5:10 geweest. Dit is de middagshow. We vinden het heel tof dat je luistert. Wij zijn Wout en Frank.
1: Wout en Frank, nieuws vanuit de lucht. Je weet wel, met vliegtuigen, helikopters, UFO's, dat soort dingen.
2: Ja, nieuws uit de lucht.
3: Ja, we staan vanochtend eventjes dat hele verhaal te lezen rondom dat regeringsvliegtuig. Nou, dat moet jij ook wel aanspreken, Wout. Dat is gewoon vliegtuigliefhebber.
2: Maar dit is een soap, is dit?
3: Ja, dat is een behoorlijke soap. Want ja. Even voor de duidelijkheid. Er wordt nu in een regeringsvliegtuig wordt er gevlogen door piloten van de KLM.
2: Ja.
3: Die, dat regeringsvliegtuig is een Boeing, hè?
2: Het is een Boeing.
3: En de KLM stopt met het vliegen in een Boeing.
2: Ja, die gaan naar de Airbus.
3: Ja, die gaan naar de Airbus.
2: Dus beetje dat je van de Renault naar de Peugeot gaat. Zij gaan van de Boeing gaan ze naar de Airbus.
3: Ja. En die Airbus, daar moet straks in gevlogen worden. Sterker nog, het regeringsvliegtuig moet vervangen worden door een Airbus. Van een Boeing moet een Airbus. Kost 100 miljoen.
2: Ja, klopt.
3: Dat is even kort samengevat, hè?
2: En het ding is nog maar 10 jaar oud.
3: Ja.
2: Dus het is eigenlijk een heel nieuw regeringsvliegtuig.
3: Net ingereden eigenlijk.
2: Net ingereden. Net een oud vrouwtje geweest.
3: Ja.
2: Nee, het ding vliegt wel vrij veel, maar het is...
3: Hoe lang gaat zo'n ding eigenlijk mee, laten? Jij weet het.
2: Ja, dat hangt er vanaf. Die kun je heel lang mee laten gaan.
3: Een Boeing. We hebben een beetje goede Boeing. Met lichtmetalen velgen en...
2: Nee,
3: hoe lang kun je daarmee?
2: Een kippenleer erin?
3: Ja.
2: Nee, die gaat van een tijdje mee. Omdat de vliegtuigen worden volgens een bepaald protocol worden ze onderhouden. Dus om de zoveel tijd wordt die helemaal gestript. En wordt die weer helemaal opnieuw opgebouwd. En vliegtuigen kunnen heel lang meegaan. Dus wij zouden in theorie echt wel een tijdje met deze kist kunnen blijven vliegen. Het is geen probleem.
3: Heb jij wel eens in het regeringsvliegtuig gezeten eigenlijk?
2: Nee, niet in deze. Ik heb een keer in de vorige gekeken toen die op de grond stond. En ik ben een keer met de... Dat is wel te gek, hoor. Oh ja, dat is ook wel... Ziet, dat vind je ook mooi. Ik ben een keer met de Gulfstream van Defensie naar Mali geweest. Met de toenmalige minister van Defensie.
3: Hoe gezellig.
2: En dat was super tof. En dat is ook een privévliegtuig. Ook een, en dat vond ik helemaal te gek. Maar dan zit je tussen van die hele grote stoelen. Wat natuurlijk wel weer grappig was. Ik vond het zo interessant dat ik uiteindelijk de hele vlucht op een heel klein stalen krukje in de cockpit heb gezeten.
3: Achter de piloot.
2: Achter de piloot, terwijl ik een prachtige leren fauteuil had. Oh. Het mooiste vond ik nog dat tegen half... Wij zouden om 7:00 of 8:00 s'avonds zouden we teruggaan. En smiddags om 3:30 zei de minister, ik ben hier eigenlijk wel klaar. En een half uur later zaten we op 10 kilometer hoogte.
3: Ja.
2: En toen moest ik plassen. Want toevallig weet ik dat deze ook wel eens door de koning wordt gebruikt. En toen zat ik zo, dat was ook een gouden bril. Toen zat ik er zo op, dacht ik, dat is toch een gek idee. Dat ik nu op de bril zit, waar ook de koning op heeft zitten.
3: Ja.
2: En de koningin en iedereen.
3: Waarschijnlijk een paar weken daarvoor met een Donald Duckje.
2: Ja,
3: in diezelfde,
2: toch?
3: Ja, fantastisch, ja.
2: Dat was wel mooi, maar goed. Nee, dus het regeringsvliegtuig heb ik nooit ingezeten. Maar hij is binnenkort de koopvriend.
3: Nou ja, dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. We hebben Klaas-Jan van Woerkom aan de lijn. Hij is hoofdredacteur van luchtvaartnieuws.nl. Klaas-Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
2: Maar wat is dit eigenlijk voor soap, Klaas-Jan? Wat gebeurt hier nou eigenlijk?
4: Ja, toch een beetje belachelijk wat er gebeurt, zou je zeggen.
2: Nou ja, dat denk ik wel, ja.
4: Ja, ik bedoel, je hebt KLM vliegt dat toestel en onderhoudt dat toestel. Hey, we leven dus de piloten, de stewardessen. En die zeggen, wij gaan inderdaad van de Boeing naar de Airbus overschakelen. Dus we hebben daar geen mensen meer voor. Koop maar een nieuw vliegtuig.
2: Ja.
4: Ja, terwijl Corendon en TUI, ook Nederlands, die zeggen... luister eens, wij vliegen ook met de Boeing 737. Laat ons die dingen dan, laat ons dat toestel vliegen.
2: Ja,
4: dat wordt afgewimpeld.
2: Dat is even een hele goeie, ja. Die Attilai van Corendon, die heeft gezegd... hey, koning, luister, maak je niet zoveel zorgen. Ik heb genoeg piloten, dan vliegen wij hem wel. Maar dat willen ze niet. Waarom willen ze dat niet, Klaas-Jan?
4: Nou, dat is een hele goede vraag. Als je het antwoord hebt, mij bellen. Maar dat is een beetje een schimmig verhaal. En dat slaat ook eigenlijk nergens op. Want het is niet zo alsof KLM het nou beter kan dan Corendon of TUI. Die zou dat prima kunnen doen en nog tot in lengte van jaren.
3: Want hoe zit dat sowieso als jij als piloot opgeleid bent voor het vliegen van een Boeing? Dan mag je toch in principe gewoon overal naartoe vliegen en dan weet je toch hoe zo'n apparaat werkt. Kun je in elke Boeing vliegen dan, toch?
4: Je moet wel specifiek voor een bepaald type zijn getraind. Sommige mag je inderdaad door elkaar vliegen, maar het probleem is dus de Boeing 737. Als je bent overgestapt op de Airbus A321neo, zoals bij KLM, dan vlieg je Airbus en dan mag je ook officieel geen Boeing 737 meer vliegen. Dus ja, dat is een beetje waar het nu vastloopt.
2: Ja. En jij zegt dat kost dan een hoop geld, hè? Een nieuw vliegtuig kost 100 miljoen. Maar we krijgen voor die oude ook nog wel weer terug.
3: Ja, op Marktplaats.
4: Ja, zou je wel zeggen. Ja, bedoel, voor die oude Fokker die hiervoor zat, hebben we ook nog wel een paar miljoen gevangen. En die was wel behoorlijk oud.
2: Ja. Klaas-Jan, toch even tot slot, hè, want er komen ook wat appjes binnen van mensen. Die zeggen die horen dit verhaal. En die zeggen het antwoord niet alvast geven. Maar waarom neemt ons Koninklijke Huis of mensen van de regering, waarom gaan ze niet gewoon met een lijnvlucht?
4: Ja, dat heeft natuurlijk met een paar dingen te maken. Hè. De beveiliging. Ik bedoel, als Willem-Alexander en Maxima voorin zitten in jouw Transavia-toestel, dan wordt denk ik iedereen helemaal gek. Uh-huh. En natuurlijk de praktijk. Hè. Net als dat jij naar Mali heen en weer bent geweest met de minister. Ja, moeten ze ook gewoon op stel en sprong snel. Kijk naar het WK voetbal. Eerst eventjes naar Oranje, dan door naar de wedstrijd van Curaçao. Moet ze gewoon heel snel kunnen schakelen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom de regering en het Koningshuis met dat toestel de lucht in mogen.
2: Ja, oké, duidelijk. Klaas-Jan van Boerkom, deze soap gaat nog wel even door. Is de kogel door de kerk? Gaat die nieuwe kisten komen? Of kan hier nog over worden gediscussieerd, denk je?
4: Blijkbaar kan er nog over worden gediscussieerd. Maar ik denk dat in een achterkamertje al wel een besluit is genomen.
2: Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Dankjewel voor de uitleg, Klaas-Jan van Woerkum van luchtvaartnieuws.nl.

0: Veronica met Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Dat kan gebeuren. Hey, luister eens, wie heb jij nou teruggebeld? Want ja. ik hoorde half een beetje waar het over ging.
1: Ik heb over John teruggebeld. We hadden het natuurlijk net over het regeringsvliegtuig. En dat het Koninklijke Huis bijvoorbeeld, nou ja, met name heel veel gebruik maakt van dat regeringsvliegtuig. Ja. Maar John die stuurde appje, die zei, joh, maar wacht eens even, ik heb maximaal een keer een vliegtuig gehad.
0: Nee.
1: John, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: En John, waar vlieg jij dan bij een luchtvaartmaatschappij?
2: Ja, EasyJet.
0: En jij had maximaal een vliegtuig?
2: Ja, uit Milaan terug. Ik denk dat ze wat inkoop had gedaan, maar ook redelijk low-key, zeg maar. Dat was ook niet de bedoeling dat we er iets van een ding van maakten of zo. Ik werd er pas kort voor de vlucht van op de hoogte gesteld. En ze kwam gewoon aan boord met met twee beveiligers en een heleboel tassen met... ja, wat zou ik zeggen? Boodschapjes, denk ik. Dat ja. soort dingen gekocht.
0: Je heeft daar een paar wat schoentjes. Ja. Maar dat vind ik dus wel, vind ik wel heel stoer, dit.
1: Ja.
2: Ja, maar volgens mij heeft ook eigenlijk geen van de andere passagiers. En ze zat gewoon simpel op rijtje 3, niks bijzonders.
0: Nee.
2: Heeft ze volgens mij niet eens herkend.
0: Je verwacht
2: een lange
0: jurk. Je kunt hooguit denken, god, er zit iemand die op Maxima lijkt. Maar je verwacht niet dat Maxima naast je in het vliegtuig zit. Nee. Als je op vakantie gaat of zo. Wat grappig. En is ze nog in de cockpit wezen kijken?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat was het. Ja, weet je, ik heb eerder voor een andere maatschappij gevlogen waar ik een keer de president van. Dat is dan een ceremoniële president geweest, maar die had ik aan boord. En toen was het helemaal met protocollen en speciale welkomstspeeches en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Maar ze wilden dus juist dat je totaal eigenlijk niks liet merken van dat ze aan boord was.
0: Wow.
2: En dat is dus ook gelukt. Het enige wat de passagiers misschien gemerkt hebben, is dat er een hele grote dikke Audi op te wachten stond toen de trap eraan ging.
0: Ze hoeft er niet op de slurf. Zet er eigen, ze kan zo de auto in.
1: Nou ja, en dan krijg je natuurlijk de reactie van heel veel mensen die denken dan ineens op het moment dat die grote Audi instapt, verdomd, we hebben gewoon de hele vlucht maximaal vliegtuig gereden.
2: Ja, dat was
1: leuk.
2: Het toch.
1: Ja,
0: leuk.
1: John, leuk je gesproken te hebben, man.
2: Yo,
1: goeie
0: uitzending. Komt goed. Ik snap het wel met zo'n regeringsvliegtuig, maar dit vind ik dus ook wel heel cool dat onze koningin gewoon lekker bij de lijnvlucht even weliswaar gaat shoppen in Milaan.

0: Nieuwsuur. Monica.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
3: Kampioenen!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Kijk op brightlands.com.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl. Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
3: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
4: Goedemiddag. Schelden, bedreigingen en geweld in vliegtuigen komen steeds vaker voor. Daarom wil het kabinet dat vliegmaatschappijen boetes moeten kunnen geven aan wie zich misdraagt. Minister Karremans noemt het zorgwekkend dat elke dag in ons land wel 2 of 3 incidenten zijn. Vaak speelt alcohol een rol. Het kabinet denkt dat boetes afschrikwekkend werken. Vanwege de vrijspraak voor een verkrachting van een meisje van 17... is door honderden mensen gedemonstreerd bij de rechtbank in Utrecht. Het meisje zegt te zijn verkracht toen ze een lift kreeg van 2 mannen van in de 40. De rechter ziet te weinig bewijs om het verkrachting te noemen. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt voor het doorgeven van informatie aan criminelen. Maar de man voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem in afwachting van de zaak naar huis gaan. En nieuwe huizen die worden gebouwd zijn vaak niet waar kopers naar op zoek zijn. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist heel veel nieuwe appartementen worden aangeboden. Volgens makelaarsvereniging NVM zou het beter zijn als makelaars meedenken bij bouwprojecten, zodat vraag en aanbod niet te veel uit elkaar komen te liggen. Het weer dan veel zon, alleen in het noordoosten nog wolken. Het is nu van noord naar zuid 21 tot 28 graden. Vanavond nog lang warm, vannacht uiteindelijk rond 13 graden. Morgen begint in het noorden misschien weer grijs. Daarna overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dan is het weer opnieuw druk, onder andere door werkzaamheden rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum. Meer dan 120 files, bijna 600 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Eindhoven voor Den Bosch West, een kwartier.

0: extra. Door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Want een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag vult Prins Klausplein een uur extra. Ook daar twee rijstroken afgesloten. Ook een lange file op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein, 54 minuten. En tot slot een ongeluk op de N325 Velperbroek richting Nijmegen. Voor Elst een vertraging van 14 minuten.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
0: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
2: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
3: Serieus?
5: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: AJM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Knocking on Heaven's Door is van Guns N' Roses. Onder andere, en die hoorde je net bij Radio Veronica. Lieve Leute, wat fijn dat je erbij bent. Wij zijn Wouter Frank, dit is de middagshow van Veronica. En dit is de week dat wij kaarten weggeven voor de Zwarte Cross.
1: Hoor je nou het Zwarte Cross-alarm en die valt echt op? Dan moet je meteen een berichtje sturen naar de Radio Veronica-app. Dan zou het namelijk zomaar kunnen zijn dat jij er het hele weekend bij bent. We hebben namelijk weekendkaarten, inclusief een overnachting op de camping. Helemaal voor je geregeld. Dus hoor je het Radio Veronica-ticketalarm meteen een berichtje sturen.
0: En het gras is mooi gemaaid.
1: Ja, gezien ook, ja.
0: Ik vond het een fantastisch verhaal. Vanmorgen NOS had ook een heel verhaal erover. Er was een oproep gedaan door de organisatie van de Zwarte Cross. Van ja, door het mooie weer en toch ook wel regen af en toe. Het is erg gegroeid, het gras. Mocht je een zitmaaier hebben, kom even langs om het festivalterrein te maaien. Ik denk dat er 3000 zitmaaiers reden daar. Fantastisch.
1: Er ligt geen gras meer. Het is gewoon weer bagger.
0: Maar ze vonden het allemaal fantastisch. Luister, wacht even.
2: Ah, dit is toch fantastisch. Iedereen lachen met een beetje om elkaar heen, langs elkaar heen. Ah, fantastisch.
3: Ik kwam uit de buurt, dus ik dacht, dat is leuk.
4: En hoe bevalt het tussen 300 andere maaiers?
3: Ja, dit is natuurlijk hilarisch.
2: Daar die oproep, direct in de vriendengroep gestuurd, daar gaan we in.
1: Dit is toch fantastisch.
0: Dat was ook heel grappig. Er was ook een paar om van die gasten met van die professionele zitmaaiers. En één vrouw met zo'n heel klein maaiertje, die ging er tussendoor. En iedereen vond het fantastisch, jongen.
1: Mooi, ja.
0: Hoor je het alarm, het ticketalarm, meld je ogenblikkelijk

0: is onze woordenjager van vandaag.
1: Marjolein Mulder hebben we aan de lijn uit Venraai. Dag Marjolein, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Je hebt een fijne dag gehad vandaag, hè?
2: Ja, het was heel leuk. Lekker weer en lieve kindjes.
1: Ja, waar ben je geweest dan?
2: Naar Toverland.
1: Toverland!
3: Ja, maar volgens mij, Marjolein, jij bent leerkracht, hè?
2: Ja, ik ben leerkracht op een basisschool.
3: En dan ben je de hele dag weer met die kinderen ben je naar Toverland geweest?
2: Ja, ja. Ik had er maar 4 in mijn groepje, hoor. Dus ik viel mee.
3: Anders ben je helemaal kapot nu. Kun je dan wel woordenjacht spelen?
2: Jawel, ik denk het wel.
1: Er is natuurlijk toch wat geld doorheen gegaan ook vandaag. Dus wat dat betreft zou het goed zijn om dat even terug te verdienen. Dat kan in woordenjacht, want zo meteen gaan Wout en ik stap voor stap proberen een zin te maken. Die zin die omschrijft dan 1 woord. Jij moet dat woord raden. En daar krijg je 1 minuut de tijd voor. Elk goed geraden woord is €20 waard.
2: Ja, ik ga mijn best doen.
3: Als je de pong hoort, dan mag je het antwoord geven. Ben jij klaar voor jouw minuut, Marjolein?
2: Ja.
3: Zal ik beginnen, Frank?
1: Is goed, vriend.
3: Dan gaat de minuut nu in.
1: Om mee
3: te
1: verven.
2: Kwast.
1: Op
3: je
1: gezicht.
3: Boven
1: je
3: lip.
1: Onder
3: je neus.
1: Ja.
3: Ja.
2: Snor.
3: Ja. Stellage
1: voor
3: optredens.
2: Podium.
1: Fruit.
3: Rood.
1: Met
3: Stippen.
2: Aardbei.
3: Wauw. Freddie Mercury.
1: Dat zijn 2 woorden.
3: Oh, je mag niet. Freddie
1: Mercury
3: gebruikt
1: dit
3: in
1: zijn
3: clip. I want to break free.
2: Een stofzuiger.
1: Morgen
3: om 6 uur
1: is
3: het
2: Zwarte Cross, geen idee.
3: Nee,
1: daar meteen het antwoord op geven, dat is weekend.
3: Weekend.
1: Probeer hem daar te omschrijven, dat is morgen om 6 uur natuurlijk. Die had je fout. De eerste, inderdaad, je gebruikt voor het verven een kwast.
3: Ja.
1: Boven je lip zit de snor. Die had je goed. De stellage waar je optreedt is een podium. Ook die had je goed. Toen vervolgens fruit met stippen. Ja, oké.
3: Ja,
1: een aardbei.
3: Ja, knap.
1: Freddie Mercury gebruikt in zijn clip een stofzuiger.
3: Zeker.
1: Die klopt ook. En toen dus die weekend, die had je niet goed. 1, 2, 3, 4, 5 goeie betekent toch 100 euro! Oh, wow.
3: 100 euro voor jou. Gefeliciteerd.
2: Lekker.
3: Ja,
2: dankjewel.
3: Zeker lekker. Staat zo snel mogelijk op je rekening. En superleuk dat je meedeed, Marjolein.
2: Ja, ik vond het ook leuk. Dankjewel.
3: Oké, tot de volgende keer. En mocht je denken, hey, woordenjagen. Dat wil ik ook wel een keer doen. Dat kan op een heel eenvoudige manier.
1: Door woordenjacht te sturen naar de Radio Veronica-app.
3: Misschien spreken we je morgen.

0: Cher en If I Could Turn Back Time bij Radio Veronica op deze donderdag. Het is 9 juli 2026. Straks om middernacht voor de Rolling Stones fans een heel belangrijk moment, want dan is dat nieuwe album daar.
1: En iemand die dat album dan tegen horen gaat brengen op deze radio zet. Niek van der Brugge.
0: Wat heet je nou?
1: Viel ik weg?
0: Ja, je viel weg.
1: Oh, vet.
0: Ja, doe nog eens.
1: Wacht.
0: Ik weet niet meer.
1: Nu weet het niet meer.
0: Nee, nu weet ik niet meer. Toch, ga door met je verhaal.
1: Iemand die dus... nu loopt alles in de soep, Wout. Iemand die dus dat album tegen horen gaat brengen op deze radiozender. Dat is de legendary Niek van der Brugge. Die probeer ik dus even te bellen. Telefoon opneemt.
2: Ja, goedemiddag, jongens.
1: Hey. Heb jij al een transfertje of niet?
2: Zeg jij?
1: Heb jij al een transfer van dat nieuwe album?
2: Nee, ja, ik kan hem, maar je kan het uitzenden. Maar dan komt er ook meteen een busje voor rijden om jullie op te laaien natuurlijk. Dat is natuurlijk allemaal levensgevaarlijk.
0: Maar jij hebt dus al dat album van The Rolling Stones. Vanavond om 12 uur komt dat uit. Maar jij gaat dat voor 12 wel toch al met mensen beluisteren. Wat gaat er gebeuren vanavond?
2: Nou, vanavond om een uurtje of 9, dan komt iedereen bij elkaar. We hebben een hele mooie ruimte ingericht. En daar gaan we track voor track, gaan we met de fans die de afgelopen week die tickets hebben gewonnen. Ja, gaan we vanavond luisteren naar dat nieuwe album. Dus dat wordt gewoon echt zitten, luisteren, genieten. Kijken wat er allemaal gebeurt op dat nieuwe album. En er staan wel wat nieuwe dingetjes op. Paul McCartney die mee gaat zingen. Dat wordt heel spannend.
0: Ja. Heb je al dingen gehoord?
2: Ik heb al dingen gehoord, ja. En ik moet zeggen, ik ben enthousiast. En we hadden ook het idee om meteen na 12 uur vanavond, dan mag het, om gewoon dat hele album uit te gaan zenden na 12 uur vanavond.
0: Gaaf.
2: Dus dat gaan we gewoon doen.
1: Dat is wel vet hoor, Nicky.
0: Ja, dat is wel goed.
2: Ja, toch?
0: Ja, leuk hoor. Ja. Nou, volgens mij twee tracks die kennen we al. Dat is die een paar weken geleden uitkwam. En die nieuwste, Jealous Lover, die staan ook weer. De rest is allemaal nieuw nog, hè?
2: De rest is nieuw. Wat ook wel bijzonder is, is dat de drummer die in 2021 natuurlijk heen is gegaan, die is ook wel nog te horen op het album. Dus we hebben wel originele drumsessies gebruikt en zo van Chet, ja.
0: Mooi.
2: Ja, het is gewoon echt oud Rolling Stones werk. Ik vind ook als je In The Stars luistert bijvoorbeeld, ik vind dat gewoon echt, dat is echt rock'n'roll. Na 60 jaar nog steeds, hè?
0: Ja, wauw. Ja. Luister, middernacht, nieuwe album van de Stones. Niek van der Brugge, ga het draaien hier. Niki, tot straks.
2: Ik zie jullie straks, jongens.
1: Later.
2: Bye.
0: Nou, dit is dus één van die tracks. Jealous Lover.

0: exclusieve luistersessie van het nieuwe album van de Rolling Stones. Hier met een clubje Radio Veronica luisteraars. Heel leuk. En om 12 uur vanavond, dan gaan we dat hele album uitzenden. Dan hoor je hem integraal hier op deze radiozender.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Siets, wat zit er zo van je nieuws?
3: Vliegmaatschappijen willen minder dronken passagiers en mokerslag in Tour de France.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: Vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
1: Veronica weerbericht.
3: Nou, lekker zonnig vandaag. Alleen in het noordoosten waren een paar wolken. 21 tot 28 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht uiteindelijk rond de 13 graden. Morgen begint in het noorden misschien weer een klein beetje, nou ja, een grijze boel. Maar daarna overal zonnig en wordt het tussen de 24 en de 30 graden. Het is de 6:04. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Vliegmaatschappijen willen dat het alcoholbeleid wordt aangepast op vluchten en vliegvelden. Omdat dronken passagiers vaak voor overlast zorgen. Ze denken nog na over hoe ze het probleem precies gaan aanpakken. Het kabinet wil dat de maatschappijen boetes kunnen geven aan overlastgevende reizigers. Overlast wordt er ook verwacht na de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko. Steden bereiden zich voor op een onrustige nacht. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad om zich te gedragen. Via het AD waarschuwt hij ze om niet de hele nacht toeterend en racend de straat op te gaan. Toeteren, dat gebeurt dan wel in de Tour de France. Daar heeft de Sloveen Tadej Pogacar uitgehaald in de eerste zware bergrit. Zo klonk de finish bij de NOS.
19: Vingegaard blijft lange tijd op 10 seconden hangen. Maar uiteindelijk moet hij het hoofd buigen. En gaat het naar een voorsprong van 2,5 minuut voor Pogacar. Een verschil dat hij nog nooit maakte in zijn jaren in de Tour.
3: Wow.
19: Hier op Gavarnie-Chèdre. Zijn 23e etappe-overwinning. Tadej Pogacar legt het fundament voor zijn vijfde, zijn mogelijk vijfde toerzege.
18: Ja, het was pas etappe 6 van de 21. Pogacar pakt ook de gele leiderstrui.
3: Thank you.
0: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Met name wegwerkzaamheden die zorgen voor de nodige vertraging. In Rotterdam, Utrecht en Gorkum 121 meldingen. Totale lengte van 595 kilometer op dit moment. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Utrecht-Eindhoven tussen Rosmalen-West en Vught. Daar 13 minuten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid. Daar 17 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug. Daar een vrij lange file. 54 minuten vertraging. A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Leerdam. Daar 16 minuten en ook heel veel vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein. Daar ruim een uur vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je een app van Flitsmeister.
3: Vandaag in het nieuws. De Efteling krijgt een nieuwe attractie. En daar zijn we heel nieuwsgierig naar. En we hebben zometeen misschien wel de grootste fan van de Efteling. En die heet Thomas van Groningen. Hey

0: stick together.
1: In de middagshow bij Radio Veronica.
2: Wout en Frank vragen zich af.
3: Waarom?
2: Hoe zit het eigenlijk?
4: Ja.
5: Stukje nieuwsgierigheid aan de mensen toe is dit.
4: Want er is groot nieuws uit de Sprookjesland. Efteling krijgt er een nieuwe attractie bij. De geruchten deden al de ronde. En vandaag werd het dan ook echt daadwerkelijk bekendgemaakt. Er komt een compleet nieuwe achtbaan in het pretpark in Kaatsheuvel. En daarom hebben we aan de telefoon de grootste pretparkfan in ons telefoonbestand. Hij maakt er zelfs een podcast over, dames en heren. Thomas van Groningen.
6: Applaus.
7: Ja, hallo, hallo.
6: Hallo, hallo.
5: Hallo, hallo, hallo. Thomas, hij gaat heten Missie Luminar, hè? Dat zeg ik goed.
7: Dat klopt, correct. Ja.
5: En dat wordt de naam en dat is niet zomaar een achtbaan. Volgens mij is het meer dan dat. Hoe zit dit?
7: Nee, ze hebben een achtbaantype besteld bij een Nederlandse fabrikant. Die heet Vekoma. Dat is een fabriek die zit in Limburg. En dat is een achtbaan waarbij je gelanceerd wordt. Ja. Nou, dat hebben we op zich ook al eens eerder gezien. Maar dan is het een karretje dat onder de baan hangt. Dat hebben we ook al eens eerder gezien. Maar wat ze hier nog aan toegevoegd hebben, en dat vind ik heel interessant, is dat het ja, het is eigenlijk alsof je zit op een zadel. Dus je zit niet in een stoel met je rug tegen een leuning aan, maar je hangt eigenlijk over een, ja, je hebt ook achtbanen waarbij je op een motorfiets lijkt te zitten. Beetje, ja. Zou ik mee kunnen vergelijken. Zo'n zitting krijg je straks. Waardoor je, als je dan afgeschoten wordt en allerlei bewegingen maakt, het gevoel dat je vliegt.
5: Jezus, ik krijg al zweet.
4: Ik vind het doodeng.
5: Jij vindt dit fantastisch, hè, Thomas?
7: Ik vind dit echt, ik denk dat dit wel een heel gaaf attractietype is. Kijk, dit kan je nog niet echt beleven. Ik heb wel eens in van die motorachtbanen gezeten. Er staat er een toevallig in Nederland ook in Limburg, in het Toverland. Die hebben een boosterbike. Dat is al wel een heel unieke ervaring, maar dat het ook nog eens een keer hangend is, dat je eigenlijk, als je naast die motor kijkt, dat je een afgrond ziet. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik denk dat wel met een pittige lancering, een rit van 2 minuten, ik denk dat kan wel eens heel bijzonder worden, ja.
4: En wat zijn de snelheden eigenlijk?
5: Hoe hard gaat die?
7: Ja, ze zeggen nu 80 km per uur. Maar over de ritverloop weten we eigenlijk bijna niks. Hè. Dus ja, er zit een lancering in. Dat kan ook niet anders, want het is een lanceerachtbaan. We weten dat dit attractietype wordt en dat de rit om en nabij de 2 minuten 123 seconden werd, geloof ik, gezegd, wordt. Meer weten we niet. En een thema dus, dat je een soort van wetenschappelijk instituut in de 19e eeuw binnenstapt, waar ze dus met allerlei magische dingen proberen jou naar de ruimte te schieten. Want dat is het thema.
5: Maar Thomas, hoe gaat zoiets dan? Zijn er dan bedrijven die dit soort dingen bedenken? Of bedenkt gaat de Efteling met een soort groep zitten van, nou, we willen graag dit en dat en leggen ze dat bij zo'n bouwen neer? Hoe ontwikkel je een achtbaan?
7: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat dit attractietype, dat Vekoma, zo heet dat bedrijf, dat is echt wereldwijd nagenoeg marktleider als het gaat om bouw van achtbanen. Als je naar een Disney pretpark gaat, zijn bijna alle achtbanen uit die Nederlandse fabriek. Weinig mensen weten dat. Maar we zijn daar in Nederland heel erg goed in. Ik vermoed dat zij misschien met dit prototype zijn gaan rondshoppen. Van, we hebben een idee, wat nou als zo'n karretje zo onder een baan hangen. Maar de Efteling is natuurlijk zelf een hele creatieve partij, in die zin dat ze zelf een enorme afdeling hebben met ontwerpers. Sanne de Bruin, die ontwerpt dit, is echt iemand die heeft Anton Pieck als idool. Een hele goede ontwerper. Die heeft natuurlijk al die creatieve en dat thema gebeuren erbij bedacht. Vermoed ik.
5: En stel je voor dat jij morgen je een achtbaan ontwerpen. Maar hoe ziet jouw ideale achtbaan eruit?
7: Nou, een lanceerachtbaan, maar niet al te heftig, daar geloof ik heel erg in. Dat hebben we in Nederland nog niet echt. En ik ben een paar jaar geleden in Amerika, heb je een nieuw park van Universal. Daar hebben ze rondom How to Train Your Dragon ook zo'n lanceerachtbaan. Daar zit je wel normaal in, hoor. Maar dat vond ik zo gaaf, gaaf concept. En heel soepel over heuveltjes heen en zo. Een beetje de wind in je haren, zo'n achtbaan, daar hou ik wel van. Dat zou ik ook wel. En volgens mij wordt dat dit een beetje.
4: Echt iets voor jou, Wout. Achtbaan, wind in je haren.
5: Heerlijk. Thomas, even nog over deze van de Efteling. Want dan zit je dus als een soort motor op een soort zadel zit je. Maar gaat die dan ook over de kop?
7: Nee, ook dat is voor ons echt de grote vraag. De Efteling heeft over dat soort details. Ik denk het niet, overigens.
5: Lijkt me wel.
7: Ik durf bijna met zekerheid. Ik denk het niet. Ik denk dat de Efteling dat niet doet. Het wordt wel, denk ik, een thrill ride. In de zin dat het wel iets wordt waarvoor je enigszins thrill moet hebben. Maar ik vermoed niet dat er heel veel inversies in deze rit komen. 50 miljoen moet die kosten, trouwens.
4: Zo.
7: Dat wil ik nog even roepen.
5: Ja, dat is wel serieus. En wanneer is die klaar?
7: 2029.
5: Ja.
4: Waar komt die te staan in de...
5: Ja, je moet
7: nou, dat is wel een leuke fun fact. Vind ik zelf erg geestig. Als je namelijk de Efteling binnenkomt, en nu is het zo, dan loop je dat huis met die punten. Als je bent geweest, dan ga je naar links en dan begint eigenlijk het park. Dit ligt eigenlijk een beetje buiten het park, want het komt aan de rechterkant van die ingang. En rechts van dat theater te liggen. Leuke fun fact, vind ik een fun fact. We hebben natuurlijk laatst heel veel gehoord over stikstof. En stikstofbeleid. De Efteling ligt naast de Loonse en Drunense duinen. En hij heeft daardoor best wel last van de stikstofproblematiek. Dat is waarom de groei en ook dat ze mogen eigenlijk ook niet meer bezoekers ontvangen heel ingewikkeld ligt. Er is een bufferzone van 1 kilometer afgesproken. Daar valt de Efteling precies in. Behalve dit ene puntje waar deze achtbaan nu komt.
5: Oké.
7: Grappig, hè?
5: Dus huisbouwen is ingewikkeld. Maar een achtbaantje in elkaar rammen, dat moet gewoon lukken.
7: Dat kan. Maar ja, maar ze mogen nog steeds officieel niet meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar ontvangen. En ja, voorlopig staat dat nog. Dus dat zal dan in 2029 ook niet mogen.
5: Ja. God, ik heb toch steeds het tweet in mijn handen. Maar ik heb er toch ook wel weer zin in. Ja, vind ik ook weer uit.
4: Wil ik een baantje?
7: We gaan met z'n drieën.
4: Ja, lachen.

0: Want To Be With You van Hoodie in de Loof is.
1: Na feesten en drinken en tonaas.
2: De Zwarte Cross beleef je bij Radio Veronica.
0: Maar er gebeurde wat geks tijdens dat liedje van.
3: Niet normaal, je hoorde ineens een alarm door die plaat heen komen. Het Radio Veronica Ticket Alarm. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Want als je Ticket Alarm hoort, dan win je kaarten voor de Zwarte Cross. Moet je meteen een appje sturen naar de Radio Veronica app. Nou, iemand die er echt als de kippen bij was. Dat is Anja. Anja, goedemiddag.
4: Hoi.
0: Hoi.
3: Hoe is het met je?
4: Ja, goed.
3: Ja? Ben jij wel eens op de Zwarte Cross geweest eigenlijk, Anja?
4: Ja, daar ben ik wel eens geweest. Ja, ik woon in de buurt.
3: Oh. En wat vind je van het festival?
4: Ja, super tof. Ik vind het echt een van de leukste festivals van Nederland.
0: Ja, maar Anja, als jij nou iemand tegen wat die bestaande, je hebt mensen die zijn nog nooit op de Zwarte Cross geweest. Als je dan aan die mensen moet uitleggen wat er zo leuk is aan de cross, wat zeg je dan?
4: Poeh, weet je, het is gewoon super groot. Dat klinkt al super tof. Maar alles is er ook. Je kan het zo niet bedenken en het komt er.
0: Ja.
3: Ik zeg altijd feesten, ja, drinken en tot laat.
4: En de sfeer is altijd vreselijk goed.
0: Sfeertje is goed.
3: Sfeertje is goed.
0: En, ja. En zeg maar, ik vind de zaterdag vind ik een hele fijne dag, want er is nog niet zo mega druk. Maar de zondag is ook weer tof, want er is de cross helemaal volop aan de gang. En dan is het afgeladen vol, maar tegelijkertijd hou je ook weer ruimte.
4: Ja, niet normaal.
0: Ja, nou ja.
3: Anja?
4: Ja?
3: Jij wil erbij zijn dus, hè?
4: Heel graag.
3: Ja. Even kijken hoor.
0: Frank doet nu even zijn
3: 16 tot en met 19 juli vindt dit allemaal plaats. Inclusief campingtickets. Twee personen. Wie wil je meenemen?
4: Nou, een vriendin.
0: Nee, dat kan niet. Iemand anders. Wie wil je meenemen?
4: Oh. Wil jij mee?
0: Nee, wij zijn er al. Neem lekker je vriendin mee.
4: Oh, jullie zijn er al.
3: Oh ja,
4: okay.
3: Jij bent erbij! Yeah.
4: Super.
0: Hoe heet die vriendin van je die je meeneemt?
4: Ellen.
0: Ellen, van de achternaam?
4: Geen idee, ik kan er niet meer opkomen nu.
3: En alle stress en alle
4: hectiek.
3: Ik ben zenuwachtig. Ach nee, Anja.
0: Anja en Ellen, jullie zijn van harte welkom. We zien elkaar op de cross. Gezellig, tot daar.
4: Ja, top, dankjewel. Oké, doei.
0: Nou, geldt morgen en vanavond ook nog. Mocht je een ticketalarm horen, meld je ogenblikkelijk via de FM Radio Veronica. Want misschien ben je dan wel bij de Zwarte Cross. Wat gaan we zo meteen doen?
3: Zometeen dan spelen we, nou ja, onder andere een leuke popquiz waar je wat mooie prijzen mee kan winnen. Daarnaast draaien we heel veel goede muziek uit de top 40 van 28 mei 1988.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt...
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...

0: of sunnycars.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: En daar is Sietz Roskamp. Goedenavond. Vliegmaatschappijen zijn klaar met dronken passagiers die agressief zijn tijdens de vlucht. Ze willen minder alcohol in het toestel en op vliegvelden of het gebruik ervan ontmoedigen. Er moet een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid worden, vinden de vliegmaatschappijen. Het kabinet denkt eraan ze boetes te laten uitdelen aan agressieve reizigers. Marokkaanse Nederlanders moeten niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt de Arnhemse burgemeester Marcouch via het AD. Even na de wedstrijd feesten of treuren is oké, maar niet te lang. Ook in andere steden bereiden ze zich voor op de WK-kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Na de afgelopen wedstrijden werd het vaak onrustig. De Nijmeegse Vierdaagse gaat sowieso door, ook als het over anderhalve week extreem heet wordt. Dat zegt burgemeester Bruls, die zich geen zorgen maakt. Volgens hem is de Vierdaagse op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. Ook kunnen de routes worden ingekort. En met een indrukwekkende solo van tientallen kilometers heeft de Sloveense wielrenner Tadej Pogačar in de Tour de France laten zien dat hij de sterkste is. Hij reed in de 6e etappe een bergrit in de Pyreneeën weg bij de concurrentie tijdens de beklimming van de Tourmalet. Pogačar kwam op ruim 2,5 minuut eerder aan in Gavarnie-Gèdre. En hij neemt de gele leiderstrui over van de Noor Traan. Het weer dan blijft nog lang warm vanavond. Op dit moment van noord naar zuid 20 tot 28 graden nog steeds. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 13 graden. Morgen begint in het noorden nog grijs. Daarna overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Nog steeds behoorlijk druk in het land met bijna 80 meldingen. 400 kilometer in totaal, onder andere door werkzaamheden bij Rotterdam, Utrecht en Gorkum is het extra druk. Dit zijn de meest opvallende vertragingen nu. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk-Plaspoel-Polder 50 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwerbrug een uur extra. Daar is de rechterrijstrook dicht omdat er brandstof op de weg ligt. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 3 kwartier extra. A27 Utrecht-Almere voor Almere Haven 42 minuten door een ongeluk. Ook een ongeluk gebeurt op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot. Een vertraging van 21 minuten.
3: Zometeen hebben wij het top 40 hitarchief. Daarin de top 40 van 28 mei 1988. Een uur lang staat hij centraal.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel

0: wel zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Door de Consumentenbond beweegt.

0: goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
7: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, bijzonder goedenavond en welkom. Het is weer tijd voor het Top 40 Hit Archief. Op maandag, dinsdag, woensdag en ook op donderdag tussen 6 en 7 een mooie oude Top 40 die centraal staat. Maar behalve dat is er meer.
3: Ja, namelijk dat we een leuke prijs gaan uitdelen aan de persoon die de antwoorden weet op onze popquiz. Want we spelen zometeen ook een popquiz. Dat betekent dat ik 3 vragen ga stellen over deze lijst, hè Wout?
2: Mm-hmm. Ik had net een hapje, ja.
3: Die 3 vragen, die moet je goed beantwoorden. Stuur de antwoorden door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op, Wout.
2: Mooie prijzen.
3: Ja, de Gouden Wout en Franken popquiz bokaal. Het zijn vragen over de lijst van 28 mei 1988. Die staat centraal en daar gaan we lekker liedjes aan draaien.
2: Dan moesten we maar gaan beginnen.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief. Nummer 31.

0: blijf het toch een beetje gek vinden aan het einde van deze plaat. Lijkt het alsof hij aan het lasergame is. Michael Jackson.
1: Maar dat was hij misschien ook wel.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Vond hij heel leuk met zijn vriendjes? Vond hij prachtig? Dirty Diana, het verhaal van Vieze Diana, staat in de top 40 van 28 mei 1988. Mooie plaat, even serieus nu. Even kijken op nummer 24 daarvoor. Als wat was dat en Don't Turn Around als nummer 31. Wat deed jij nou?
0: Ik deed niks. Wat gebeurt er hier?
2: Wat gebeurt er? Mensen, dit is de top 40 van 28 mei van vandaag.
0: Ik zie bloed nu ook.
2: Het gaat niet goed.
0: Gaat niet goed.
2: En je hebt vraag nummer 1 van de popquiz. Oh, we gaan quizzen!
0: Ja! Ja! Tuurlijk gaan we quizzen. Lekker man.
2: Er gebeuren allemaal dingen tegelijk. Mensen, het is tijd voor niet zomaar een quiz.

0: Bram gaat weg, hoor je dat?
1: Gaat Bram weg?
0: Ja, Bram gaat weg. Fijne avond, Bram.
1: Hoi, hoi.
0: Nieuws. Vraag nummer 1.
2: Vraag nummer 1 gaat over de Pet Shop Boys. Ook de Pet Shop Boys staan in deze top 40.
0: Nooit vergeten, Bram. Hoi,
2: op de 30ste plek met het nummer Heart. Daar hebben we een fragment van. Heel leuk. De grote vraag is, hoe heet de zanger van het duo? Is dat A, Bram Molenaar? Is dat B, Neil Tennant? Of is dat C, Neil Young? Dus hoe heet de zanger van de Pet Shop Boys? Is dat A, Bram Molenaar? Is dat B, Neil Tennant? Of is dat C, Neil Young? Geef het door via de gratis Radio Veronica App. Maak kans op de Gouden Wout en Frank Popquiz bokaal.
0: Is Bram nou echt weg? Ja. Ik zie hem niet meer.
2: Oh. Ja, we hebben toch altijd gelachen met iemand.
0: We hebben altijd gelachen met
2: hem. Ja, ja, dat is leuk.
0: Mensen top 40 van 28 mei 1998.

0: Eddie Grant en Gimme Hope Joanna staat er op 40 van 28 mei 1988. Ondertussen hebben wij een popquiz en is dit vraag nummer 2.
1: En die gaat over Michael Jackson, hoorde je al eerder met Dirty Diana in deze lijst. Maar hij staat ook met zijn broers, de Jackson 5, in de lijst. I Want You Back. En nog een keer met deze.
0: Oh ja.
1: Het liedje heet Get It, maar de vraag die ik ga stellen is... met wie maakte Michael Jackson het nummer Get It? Was dat A, Lionel Richie, B, George Michael of C, Stevie Wonder? Get It! Michael Jackson samen met A, Lionel Richie, B, George Michael of C, Stevie Wonder. Als jij het goede antwoord hebt, stuur het dan door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op die Gouden Bout en Frank Popquiz bokaal.
0: Het is de top 40 van 28 mei 1988. En we zijn inmiddels in de top 10. Op nummer 9 staat deze van de Gypsy Kings, Bamboleo.

0: de Gypsy Kings. Bambo Leo in de top 40 van 28 mei 1988. En er is nog veel meer uit deze lijst dat we zometeen gaan draaien. Maar...
1: eerst Siet Roskam zometeen met het nieuws. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Chaos bij Russische tankstations. En twee keer nieuws van sport op gras.
0: En nog een mededeling over exact een week.
1: Mooi, twee keer nieuws van sport op gas. Sorry, zat even na te denken hoor. Maar ik heb
3: je nou?
1: Ja.
0: Over exact een week zitten we op de Zwarte Cross. En daarover gesproken...
4: misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan... bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
5: Deze week in de bonus, Albert Torres.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Veronica weerbericht.
8: Het blijft nog lekker warm vanavond, lekker lang warm. Vannacht koelde het af naar zo'n 13 graden. Morgen start de dag in het noorden een beetje grijs. Daarna overal zonnig. Temperatuur morgen 24 tot 30 graden. Het is bijna 2 minuten over 6:30. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedenavond.
9: Goedenavond. Na de vele Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen in Rusland worden inwoners daar nu ook in het dagelijks leven getroffen door de oorlog. Er staan urenlange rijen voor tankstations. De prijzen voor brandstoffen gaan hard omhoog. En steeds vaker zijn er vechtpartijen om het laatste beetje benzine of met voordringers, schrijft de Telegraaf. Een Tsjechische tennister die allergisch is voor gras heeft voor het eerst de finale van Wimbledon een toernooi op gras gehaald. Carolina Muchova versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Muchova speelt zaterdag de finale tegen of haar Tsjechische landgenote Linda Noskova of de Oekraïense Marta Kostyuk. En na een rustdag gaat het WK voetbal vandaag weer verder met de kwartfinales. De eerste is vanavond om 10:00 tussen Frankrijk en Marokko.
8: Ja, nou kijk, de grootste Marokko-supporter van Nederland is natuurlijk de man achter Mokro Insight, Nordin Goudani. Hij heeft ons een berichtje gestuurd. Dit is wat hij zei.
10: Hey Wout, Frank. En vanavond gaan we die Fransozen even een kopje kleiner maken. Jongens, niet letterlijk, niet letterlijk. Onfiguurlijk. Wij zijn chill. Maar het was superspannend. Het wordt superspannend. Ik voorspel een gelijkspel, een verlenging, een slijtageslag, strafschoppen. En dan gaan we richting die halve finale. En dan Spanje of België. En dan die finale. Argentinië of Noorwegen of Engeland. Het maakt mij helemaal niet uit. Maar die wereldbeker, die is van Marokko.
8: De wereldbeker van Marokko.
11: Klinkt het realistisch?
9: Op het vorige week heeft Marokko natuurlijk supergoed gedaan. Spanje uitgeschakeld, Portugal uitgeschakeld. Maar in de halve finale verloren van Frankrijk. Dus het is weer een rematch van de halve finale van vorige keer.
12: Ja.
9: Nee, maar ik denk dat Frankrijk absoluut topfavoriet is. Maar je weet het nooit.
8: Het wordt wel een hele moeilijke voor Marokko.
9: Ja, het wordt spannend, ja.
11: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Nog steeds behoorlijk druk op de weg. Files nemen wel al voor. 47 meldingen. Totale lengte van 223 kilometer op dit moment. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Rechterrijstrook is daar dicht. De A4 Amsterdam Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk Paspoelpolder 17 minuten. De A12 Arnhem Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug. Daar 40 minuten. Rechterrijstrook is dicht. Ligt brandstof op de weg, opgepast daar dus. De A16 Breda Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein, 53 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Eemnes en Almere Haven. Daar 3 minuutjes vertraging. Nou, dat is verwaarloosbaar. En de A27 Utrecht Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. Daar 19 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Compleet overzicht. Met alle files en alle flitsers vind je de app van Flitsmeister.
13: Radio Veronica.
4: Top 40 Hit Archief. Nummer 7.
14: Theme from SXpress.
15: Enjoy this trip.

0: Taylor Dane en Prove Your Love op nummer 6 in de top 40 van 28 mei 1988. Ondertussen spelen wij ook een mooie popquiz. Dit is vraag nummer 3, tevens de laatste vraag.
1: Die gaat over Bamboleo, Spaanstalig nummer van de Gypsy King. Staat op 9 in deze top 40. Je hoorde hem net al even, maar ze komen niet uit Spanje. Vragen ze uit welk land komen de Gypsy Kings wel? A. Uit Frankrijk. B. Uit Nederland. Of C. Uit Kroatië. Uit welk land komen de Gypsy Kings? Is dat A. Frankrijk, B. Nederland of C. Kroatië? Stuur het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica.
2: Het is een moeilijke vraag dit, Niek. Vind je niet?
3: Ja,
4: ik zou zo meteen zeggen... Ja, maar Kroatië, dat lijkt me...
1: Jij gaat er nog wel eens naartoe vakantie.
2: Maar dat is het ook niet.
4: Het is niet Kroatië.
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Heb je daar nooit in een kroegje zien spelen of zo?
4: Nee, ik heb veel dingen gezien in Kroatië.
1: Ja.
4: Maar de Gypsy King...
1: Ja, gezien in Kroatië. Nee,
2: ik moet afronden, dit gaat helemaal mis.
0: Ook, ja. Hey, duidelijk verhaal. Nummer 3 in de top 40. 28 bij 88. Daar staat Fleetwood Mac en Everywhere.

0: Top 40 van 28 mei 1988 bij Modekante en Jekke Jekke.
1: Jekke Jekke.
0: Dit was nummer 2.
2: Wout en Frank, popquiz.
0: Ja, zeker wel. 3 vragen, maar ook 3 antwoorden. En die krijgen wij vandaag van...
1: Michel Stevens uit Geldermalsen. Goedenavond.
3: Hey, goeiedag Wout en Frank.
0: Hey, hey man.
1: Popquiz. Kijk, ik vond het mooi. Die single hoor je dan nog even popquiz.
0: Ja, ik denk,
1: laat de stilte vervallen.
0: Ja, dat is leuk.
1: Hey, hoe is het met je, Michel?
3: Ja, prima. Net klaar met werken, dus...
1: En wat voor werk doe je?
3: Ik ben bezorger van biologische boodschappen.
1: Oh.
3: En, allemaal lekkere dingen.
1: Ja, precies, maar wel dure.
3: En wel prijzig inderdaad, ja, dat klopt, ja.
1: Maar ja, je krijgt er een stukje persoonlijke service bij natuurlijk van jou.
3: Uiteraard, zeker, zeker. Dat is een vriendelijke bezorger en kwaliteitsspullen.
1: Ja, dat is, hebben jullie ook pastinaak bijvoorbeeld?
3: Zeker.
1: Ja? Dat is een populair product, hè? Wordt tegenwoordig veel gebruikt in maaltijden en zo.
3: Een soort vergeten groente, hè? Dus,
1: de
3: schorsen neer en de aardperen, et cetera.
0: Maar dit is het hele verhaal. Frank, die zit ook in zo'n pakket, weet ik van wat je hebt. En jij zit nu in de vergeten groente al 3 weken.
1: Ik heb het vergeten groente pakket.
0: Dus iedere avond probeert hij al te vluchten om ergens anders te eten.
1: Pastinaak soep, pastinaak in je macaroni. Overal zit pastinaak in.
0: Vergeten groente.
1: Pastinaak weer zien.
0: Er is een reden dat we die groenten zijn vergeten. Ja, toch?
3: Nou ja, er is wel een reden voor inderdaad. Ja. Als je het heel goed klaarmaakt, is het wel oké. Okay, maar je moet het ook kunnen klaarmaken natuurlijk.
1: Hey Michel, we moeten echt even door. Want we zitten namelijk in de popquiz. 3 vragen ga ik aan je stellen. En aan jou de taak om het antwoord te geven. Hoe heet de zanger van de Pet Shop Boys? Is dat A, Bram Molenaar? Is dat B, Neil Tennant? Of is dat C, Neil Young?
3: Ja, dat moet Neil Tennant zijn, hè?
1: Dat is hartstikke goed. Met wie maakte Michael Jackson het nummer Get It? Was dat A, met Lionel Richie? B, George Michael? Of C, Stevie Wonder?
3: Stevie Wonder.
0: Michael Jackson.
1: Vraag 3. Uit welk land komen de Gypsy Kings? Is dat A, Frankrijk? Is dat B, Nederland? Of is dat C, Kroatië? Wat denk jij?
3: Dat is Frankrijk.
1: Frankrijk is helemaal goed.
0: Oh,
1: ja! En dat betekent dat jij de gouden Wout en Franke popquiz bokaal wint. En omdat je zo'n toffe peer bent, doen we er ook nog eens een pastinaak bij.
3: Ja. Oh, ik dacht was 2 kruis voor de Zwarte Cross, maar die zit er dus niet bij.
1: Nee, helaas. Blijven luisteren.
0: Maar je kunt vanavond en morgen en de hele volgende week nog kaart winnen voor de Zwarte Cross. Dus hou vol, Michel, hou vol.
3: We blijven proberen. Kom goed.
0: Hey, fijne avond, vriend. Dankjewel dat je meedeed.
3: Dankjewel, fijne avond.
1: Doei, doei, doei. Doei, doei. Doei, doei.
0: Top 40 van 28 mei 1988.
2: Nummer 1.
0: De nummer 1 heeft weken op nummer 1 gestaan. Is wel een beetje zoet. Sterker nog, het glazuur barst zometeen van je tanden. Maar stiekem is hij ook wel weer leuk. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You is de populairste.

0: op 6 uur. Veronica.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: snel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.

0: shows youth.
1: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
3: Kippie.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: retour.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. 13 boetes voor het niet betalen van tol voor de Blankenburgtunnel bij Vlaanderen zijn geschrapt door de rechter. Binnen 3 dagen na het gebruik van de tunnel, de A24 is dat, moet je online betalen. €1,51 kost het. Na een herinnering volgt €35 boete als je dat niet doet. Maar deze 13 mensen die naar de rechter stapten, daarbij ging het mis. Ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. De Nijmeegse Vierdaagse gaat sowieso door, ook als het erg heet wordt. Het wandelen begint over 1,5 week en burgemeester Bruls zegt dat ze op alles voorbereid zijn. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het te warm is. Ook kunnen de routes van de Nijmeegse Vierdaagse worden ingekort. En dan zoek ik nog even mijn toeter op.
5: Oh, god. Ja. Ach. Ja. Mooie.
4: Na zijn overtuigende zege in de eerste bergetappe van de Tour de France zei de Sloveen Pogacar dat hij heel erg enthousiast was voor vandaag. Hij had er zin in en dat bleek. 43 kilometer voor de finish reed hij weg bij de rest. Pogacar finishte meer dan 2,5 minuut sneller dan zijn grote rivaal Vingegaard en pakte de gele leiderstrui. Blijft nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 13 graden. Morgen begint in het noorden nog grijs. Daarna is het weer overal zonnig. 24 tot 30 graden.
5: Oh jongens, toch lekker man.
4: Oh, dit kan vannacht ook nog gebeuren natuurlijk.
5: Ja. Nou, vannacht. Ja, inderdaad, als het verlenging wordt sowieso. Dankjewel, Siet. Jij gaat vanavond lekker die wedstrijd kijken, borrelnootjes erbij.
4: En niet toeteren.
5: En niet toeteren. Kijkt jouw vrouw mee? Of,
4: Ja, wel. Ja, ja, oké. Okay.
5: Nee, hij heeft een beetje een beeld. Dus dat. Dankjewel, Siet. Veronica verkeerd. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad. 21 minuten de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 13 de A12. Utrecht-Den Haag voor Woerden. 36 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum voor Arkel. Een kwartier vertraging. Laatst op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. Daar is de vertragingstijd 20 minuten. Zometeen Lenny Kravitz, de man die dit weekend op Bospop staat in Weert. Robbie Williams komt eraan en Skritti Politi.
6: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het

0: Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer, dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Even bollen, iedereen.

Radio Veronica, Lenny Kravitz en Fly Away. Het is een bijzondere avond. Vanavond moet ik overwerken. Nee. Ja, tot sowieso vannacht een uurtje of half twee, denk ik. Want ik ga wat langer door. Ook tussen 10 en 12 hebben wij straks hier te gast de Veronica-fans. Die de afgelopen week een plekje konden winnen om exclusief de Rolling Stones te kunnen horen voordat het album uit is. Het album ligt hier gewoon in de studio. Maar vanavond om 12 uur, ook voor jou, ga ik het hele album wegdraaien. Dus ben je Rolling Stones fan, zorg dat je erbij bent. Straks ook de allereerste reacties na 9 uur ergens. En nog een uurtje of half heel veel wat de mensen ervan vinden. Want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Dit is Veronica, zometeen hier Marvin Gaye. What's Going On komt eraan. Dit is Robbie Williams. Dit is stiekem een knipoog naar Jackie Stewart. Die vroeger in de Formule 1 reed. Dat is ook nieuws voor mij hoor, sinds kort. Supreme.

0: Marvin Gaye, What's Going On bij Veronica.
1: Radio Veronica. Nieuwe muziek.
0: Richting de hittegolf met de muziek van Veronica. Phil Collins komt eraan. Deze is nieuw. Alex Warren, Fever Dream.

0: Phil Collins, Two Hearts, bij Radio Veronica. Dat is toch mooi, hè? Two Hearts won een Golden Globe en een Grammy. Phil Collins schreef het voor de film Buster, waarin hij zelf ook de hoofdrol speelde. Ik weet nog wel dat we die op een VHS-cassette thuis hadden. Dat was de meest spannende film die ik in jaren had gezien. Totdat ik, inderdaad, Robocop ontdekte als jong jochie. Dat waren hele andere tijden. Veronica, zo meteen hier. IMF, Unbelievable.
1: You're unbelievable.
0: Ja, inderdaad. Mike Oldfield en Maggie Riley komt eraan. Moonlight Shadow.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De prijsfavoriet.

0: 1,79 €. Altijd laag.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 € extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Nog 6 files in Nederland. De A6 Muiden-Lelystad tussen Oostvaarders en Lelystad. 25 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 8. En de A12 Utrecht en Haag tussen de Meren en Woerden. Liggen voorwerp op de weg daar. 17 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deel en Arkel. 9. En nog eentje op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Voor de hoofd.

vanmiddag ook even in Amsterdam gegeten. Dat was een beetje een kleffe Thaise maaltijd die ik ergens op het terras weg... ja, werd er op straat iemand gereanimeerd. Ik zat waarschijnlijk in de verkeerde wijk van Amsterdam. Maar Dua Lipa gaat naar Café Willem als er is. Dus dat had ik eigenlijk eerder even moeten checken. Las het altijd.

Lenny Ren. Met altijd in de zaal als je mijn concert vond van Maak en Munnik. Door de hele zaal meegezongen. Hij zegt, het is geïnspireerd, zegt Thomas Agda. Dat het nummer gaat over dat je altijd maar door moet. Altijd maar moeten. Altijd maar door. Het gaat over blijven bewegen. Ook al weet je niet precies waarheen. Ja, het zijn diepe teksten. En dat voor een donderdagavond. Het is vandaag 9 juli. Om 10 juli komt het album van de Stones uit. Dat gaan wij vanavond om 12 uur meteen uitzenden. Dit is Billy Joel, Piano Man, bij Radio Veronica.

0: je leven helemaal hebt uitgestippeld. Je weet waar je naartoe gaat. En dan komt die ene persoon in je leven.
1: Nou.
0: En dan verandert alles, hè. Vooral je zaterdagavond meestal. Dit is Radio Veronica. Zometeen hier. Ja, dan gaan mensen hier al weekend vieren op donderdagavond 8 uur.
1: Fijn weekend, hè?
0: Ja, god. Donderdag, hè? Vrijdag, ja, nu ATV'tje.

0: natuurlijk straks ook de Rolling Stones.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gaat.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: IAM's bestaat 80 jaar. Bestol je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws.
4: Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu 400.000 euro betalen. In China heeft een grote brand geboet in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosyuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. En ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters

0: Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden.
1: Lekker. De zomer weer terug in Nederland. De hete hittegolf. Regionaal dan. Veronica Verkeer, goeie avond. Er staan twee files. De A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland. Daar 6 minuten vertraging. En de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Harmelen en Bodegraven. Daar is de vertragingstijd 13 minuten. Zometeen Madonna hier. Beautiful Strangers. En ABC komt eraan.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
14: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Steel and the Things We Lost in the Fire bij Radio Veronica. Zo, vanaf aanstaande maandag gaat ook een ander gedeelte van Nederland vakantie krijgen. En als je dit weekend op vakantie gaat, ik zou niet alleen je zonnebrand in de koffer doen, maar ook een beetje gezond verstand. Oh, want het wordt echt heet. Frankrijk krijgt de komende dagen temperaturen van 35 graden. Lokaal kan het zelfs richting de 45 gaan. Dat is geen lekker meer op het terrasje zitten. Dat is je autogordel geeft je gratis branding. S'nachts komt het daar niet, komt gewoon boven de 20 graden. Dus dat wordt echt zonder airco puffen. Portugal, daar zit je een stuk beter, rond de 28 graden. Spanje, dat verschilt nogal. Aan de kust is het prima. Landinwaarts ook stevige hitte. Italië, Griekenland, Turkije, gewoon tropisch. Daar gaat de airco inmiddels meer overuren draaien dan de over, want die blijft binnen. Nederland trouwens,

0: Stone Chemical bij Radio Veronica.
1: Radio Veronica. We're just musicians. Presenteert de Rolling Stones.
0: Ik heb net trouwens nog een appje van mensen die zeggen... ja, met dit weerbericht, Niek, ik wilde naar Zuid-Frankrijk... maar na het verhaal van jou zojuist, ga gewoon naar Zeeland. Minder zonnebrand en meer kibbeling. Zelfs stuurt in Nederland klagen dat het 25 graden is. In Frankrijk noemen ze dat inmiddels een frisse ochtend. Dat is waar. Welkom bij Radio Veronica, inderdaad, op Rolling Stones. Die komen vanavond om 12 uur met een splinternieuwe album. Na al die jaren. Weer eens nieuw materiaal van de mannen. En er staan echt bijzondere dingen op. Samenwerkingen zelfs met Bruno Mars. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. En inmiddels zijn de eerste Veronica-fans van de Stones... die konden afgelopen week namelijk kaarten winnen... om hier in een luistersessie terecht te komen. Nou, die mensen zijn alvast binnen, dus ik zie wijn alweer, bier ook, gezellig. Nou, dat wordt een gezellige avond. En vanavond om 12 uur gaan we het hele nieuwe album van de Rolling Stones... in één keer integraal uitzenden. Dat betekent dat je als...

0: bericht binnengekregen. Hey Nick, goedenavond. Ik blijf de hele avond bij je. Ik zeg inderdaad tot 1:30 denk ik vannacht. Omdat nu wel allemaal te kunnen draaien. Zeg, ik piep er straks even tussenuit voor de wedstrijd Frankrijk-Marokko. Maar daarna kom ik om 12:00 terug. Om het hele album van de Stones te horen. Kijk, dat is mooi om te horen. Zometeen ook een band die een comeback maakte in de 90s met deze. Duran Duran komt eraan. Kazar, hoor je zo.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info op radioveronica.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Veronica Verkeer, een hele goede avond. Het is bijna 8:30, er staan 2 files. De A2, Den Bosch-Utrecht tussen de Lingebrug en Culemborg. Daar 6 minuten vertraging. De afrit is dicht, de oprit is ook afgesloten. Eigenlijk is alles afgesloten. Ja, verwachting gaat om 5:00 vannacht de weg weer open. A12, Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar is de vertragingstijd op dit moment 7 minuten. Je controles op je snelheid. Onder andere op de A9, Alkmaar richting Haarlem. Bij Heemskerk bij 56,6. A29, Dinteloord-Rotterdam bij Klaaswaal bij 91,2. En A50, Volle richting Apeldoorn bij Vaassen-controle bij 213,0. A58, Goes richting Vlissingen bij Seer-Ademskerke. Daar controle gezien bij 160,6. Zometeen Simply Red, It's Only Love. Alcazar komt eraan en nu Duran Duran.
1: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdop.
1: Iedere werkdag vanaf 6:00.
6: En nu
1: Nick van der Brugge met

de Disco Check bij Radio Veronica. Goedenavond. Ja, ze hebben wel dit allemaal bij elkaar gestolen natuurlijk. Van Chili E. Ja. En de Bee Devotion. Die hebben het origineel in handen van het pianoriedeltje. Spacer. Toen kwam er in de 90's nog een keer Frank Omaggi overheen. Die maakte er deze versie van. En uiteindelijk ook de versie van Alcazar. Dat was de laatste en eigenlijk de, ja, degene die we ook nog lekker vaak draaien bij Veronica. Goedenavond. De beste muziek aller tijden krijg je hier zometeen de Bee Gees nog. De man die ook een kleine rol heeft op het nieuwe album van de Rolling Stones. Zijn voetafdrukken staan nog in de

0: we hem allebei een keer meegemaakt hebben. De bruiloft waarin inderdaad twee gasten een pak aantrekken en een zonnebril. En hem dan live willen doen deze. Blues Brothers, everybody needs somebody to love. Bij Radio Veronica, mooie avond in het vooruitzicht. Vanavond om 12 uur het nieuwe album van The Stones. Je weet het, bij Veronica gaan we hem helemaal uitzenden om 12 uur, dat nieuwe album. Zodat je dat niet mist. En ook David Bowie komt eraan zometeen met deze. China Girl en No Doubt komt eraan.
1: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1.0.

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
1: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro.
12: Nu 1 jaar internet en

0: op hollandamerika.com.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Het protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. De politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22... die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van €400.000. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Tran is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Tran heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het Veronica weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden.
9: Thanks Mark, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. We staan 3 files, de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Vaanplein en Roon. Daar 5 minuten A28. Zwolle Hogeveen tussen Nieuw-Leusen en Staphorst. 13 minuten vertraging. A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 10 minuten. De weg is dicht en dat komt door een grenscontrole. Zometeen Don't Speak, No Doubt. En ook David Bowie hoor je zo op het station. Met de beste muziek aller tijden.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
14: Geeft ruimte.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.

0: 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

Ja, moet je dan ook 3 euro extra betalen voor een China Girl? Hè? Als je pakketjes bestelt, moet je nu 3 euro meer betalen. David Bowie, China Girl, bij Radio Veronica. Een hele goede avond. Vanavond om 12 uur, het nieuwe album van The Stones. Luistersessie op dit moment gaande met Veronica luisteraars. Straks de eerste reacties op dat nieuwe album. Ook Peter Frampton komt er aan meteen zo meteen aan.

0: Ashley Adeen en Ring Me In.
1: Radio Veronica. We're just musicians. Presenteert The Rolling Stones.
0: Foreign Thongs, het nieuwe album, wordt op dit moment beluisterd in een hele mooie intieme luistersessie bij Radio Veronica. Je kan de socials even checken van Radio Veronica op Instagram. Dat is @RadioVeronica en dan zie je hoe het aan toe gaat en wat mensen vinden van dat nieuwe album. Straks om 12 uur gaan we dat hele album uitzenden. Dus in één keer integraal de bak op, om het zo maar te zeggen. We draaien alle nummers achter elkaar. Het zijn echt een hele mooie platen zitten ertussen. Steve Winwood werkt eraan mee. Paul McCartney. Zelfs Bruno Mars heeft een rol op dat album. Ja, en het is heel divers. Eens even kijken wat de eerste reacties zijn van het album.
2: Ik ben helemaal stil ervan. Ik vind het geweldig. Ja, super, super, super plaat. En ik hoop dat ze, ja, dat die gewoon gigantisch gaat verkopen en dat ze gaan toeren.
0: Ja. Toch een reactie van iemand die bij de luistersessie is hier bij Veronica.
3: Ja, een goede mix ook. Verschillende stijlen. Nou, een hele gaaf plaat.
4: Zeker. Cool. Ik hoop dat ik richting de 80 nog steeds stukken muziek kan maken.
0: Ja, absoluut. Inderdaad zeg. Ja, vanavond om 12 uur dus het nieuwe album hier op de radio. En het is een verbazend, verrassend fris album. Het nieuwe album van The Stones. Hun 25e studioalbum. Straks om 12 uur krijgt hij hem helemaal.

0: Veronica. Zometeen direct hier. Tiffany komt eraan met I Think We're Alone Now. En voor een zwoele zomeravond, SWV zometeen met Right Here.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: 4 over half 10. Goedenavond, dit is Veronica. Met 6 files gemeld op dit moment. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Roosteren en Born. 13 minuten daar. Het verkeer wordt omgeleid naar verwachting om 5 uur. De weg weer open. A2 Maastricht-Eindhoven voor Born. Daar is de afrit dicht. 6 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Oudijk. 6 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oudijk en Zevenaar. 5 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen de Markbrug en Breda-Noord. Auto met pech daar. Kapotte koppakking. 10 minuten vertraging. A28 Zwolle Hogeveen tussen Nieuw-Leuzen en Staphorst. Daar is je vertragingstijd een kwartiertje. Goeie reis.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu.
11: Niek van der Brugge.

90s kid. Direct bij Radio Veronica. En van een 90s kid gaan we even naar een 80s kid. Er zijn van die nummers die je meteen terugzetten in een tijd waarin je grootste zorg was of je batterijen van je Walkman nog vol zaten. Is dat wat anders dan je Tesla opladen? Hè? Tiffany, ja, I Think We're Alone Now. 16 jaar was ze toen het wereldwijd een nummer 1 hit werd. Maar dat begon allemaal niet bij radiostations en concertzalen. Ja, dit is mooi. Maar in Amerikaanse winkelcentra. Haar manager die stuurde haar aan, zeg maar, op een enorme shoppingmall tour. En op die manier werd ze bekend. Dus ze gaf honderden gratis optredens tussen kledingwinkels en food courts.

Radio Veronica. Goedenavond. Ja, spannend hè. Vanavond om 12 uur dat nieuwe album. Lang verwacht ook bij de fans. Het nieuwe album van de Stones. Foam and Thanks. We gaan het hele album uitzenden straks om 12 uur. Op dit moment vindt er hier achter de schermen in een aparte ruimte. Gezellige huiskamer. Je kan de socials checken van Radio Veronica. Een luistersessie plaats. Dus er zijn nu een handjevol luisteraars die dat album als eerste horen. Dat regelen we dan hier bij Veronica. Dan weet je dat wordt ook, als je reageert, dat je daar kans op maakt. Maar om 12 uur dat hele album gaan we helemaal uitzenden. En die gasten die zijn al dik in de 80. En ja, dan vanochtend dat nieuws. Hè? Zanger Cliff Richard heeft ook gereageerd op zijn social media, zie ik u. Het verlies van een geweldige vriendin. Hij zegt, Cliff Richard, Bonnie's aanstekelijke levenslust heeft zoveel mensen over de hele wereld gemaakt. Ze was bovendien een goede vriendin voor mij. En voor velen. Het was een schok toen ik vanochtend wakker werd met dit nieuws. Mijn gedachten zijn in deze verdrietige tijd bij haar familie. Aldus Cliff Richard. We hebben het over Bonnie Tyler. Vandaag gaan hemelen. Total Eclipse of the Heart bij Veronica.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
3: 50.000, tot verdikken me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad,

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 10:00.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een

0: opgebracht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag. En beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het Veronica weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30.
1: Dankjewel Mark. Dit is Veronica, een hele goede avond. De files zijn er nog steeds hoor, op dit moment. Je hoort ze vanaf 7 minuten of met een bijzondere oorzaak. Druk is het nog op sommige plekken. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Voor Born daar 7 minuten. En in het midden van het land de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Lingenbrug en Everdingen daar 22 minuten. De afrit is op dit moment afgesloten. Dan nog een keer de A2 de andere kant op in het zuiden. Van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Urmond en Born. Daar 7 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor Breda-Noord. Daar is een autobrand gaande, 14 minuten vertraging. En de A28 Zwolle-Hogeveen tussen Nieuw-Leuzen en Staphorst, daar 12 minuten. De beste muziek aller tijden krijg je bij Veronica. Sugar Babes, Hall in the Head komt eraan en zometeen Billy Ocean.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

Ook zij mogen wat mij betreft alweer eens een keer een nieuw album maken. Dat doen ze ook af en toe, maar nooit even naakt. Sugar Babes, Hole in the Head bij Radio Veronica. Hele goede avond. Het is 10:13. Inderdaad. Ik zit even hier tot 12 uur, want we zitten nog midden in een luistersessie hier bij Radio Veronica. Ontzettend leuk. Het nieuwe album van de Rolling Stones komt zo meteen uit om 12 uur. Mag de wereld gaan beoordelen, proeven, gaan genieten, hoe je het ook wil noemen, van de band die al zo lang meegaat. De Rolling Stones, het nieuwe album Foreign Tongues. En het mooie is, om 12 uur vanavond pak ik dat album erbij en dan draai ik track na track. Dus ja, dan kan je eigenlijk niks meer missen. En ja, mag je ook een reactie geven over dat nieuwe album. Goedenavond, 9:15. Ik hoop dat je avondsituatie lekker is. Je mag van je laten horen. Doe dat vooral in de app van Radio Veronica. Zit je op het balkonnetje met een wijntje. Hang je in de tuin of ben je gewoon keihard aan het werk. Alles mag. Kom maar door in de app van Veronica. Zometeen het prachtige Nothing Else Matters. Metallica komt eraan. En dit is Bruce Springsteen.

0: Veronica. And nothing else matters.
1: Radio Veronica. We're just musicians. Presenteert The Rolling Stones.
0: 10:45. Goedenavond, Radio Veronica. Fijn dat je erbij bent. Vanavond de Rolling Stones special. En dat wordt een mooie avond. Na 12 uur. Alle platen van dat nieuwe album. We draaien ze allemaal weg. Ik vertel er even bij wat en wie eraan meegewerkt heeft. En je hoort de reacties vanavond van het luisterpanel. Veronica luisteraars die de afgelopen weken een plekje konden bemachtigen op de Veronica Bank in de studio. Om naar het album te komen luisteren. En ja, we hebben net al wat reacties gehad. Die waren heel positief. Zo staat er ook een cover op van Chuck Berry. Maar ook Amy Winehouse wordt gecoverd op het album door de Stones. Ja, ik heb één opvallende reactie. Misschien weet je er straks niet meer. Ik kan de plaat nog niet draaien, maar ik kan de reactie wel laten horen over die plaat.
2: Muziek geweldig. De muziek. Maar Mick mag niet Amy Winehouse doen.
0: Oeh.
2: Nee, sorry. Ja, die vond ik wat minder.
1: Radio Veronica. The Rolling Stones Special.
0: Vanavond veel Rolling Stones muziek. Na 12 uur alleen maar platen van het nieuwe album. Waar onder andere deze op staat. The

0: Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Zometeen Colonel Abrams. Trapped komt eraan. En ook de Handsome Poets. En actuele verkeersinfo is nog druk. Meer zometeen.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1%.

0: geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Veronica, ik vind het wel leuk om van je te horen of je blijft wachten op het nieuwe album van de Stones. Dat komt om 12 uur uit. We hebben alle platen te pakken. We hebben het hele album hier liggen. Foreign Tongues, het nieuwe album, 25e studio album. Blijf je wakker? Of heb je zoiets van, ik zie het morgen allemaal wel weer. Dat kan natuurlijk ook. Maar het zou leuk zijn als je blijft hangen. Laat het vooral weten. Veronica verkeer, er staat één file op de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Lingenbrug en Culemborg. Daar is de vertragingstijd 17 minuten. Wordt flink geflitst. Even wat flitsers. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren bij 16,4. De A44 Wassenaar-Nieuwvennep bij Wassenaar bij 20,4. A58 Goes richting Vlissingen bij Seer-Arendskerken bij 160,6. En dan red je op de A67. Eindhoven richting de grens met België bij Veldhoven. Daar controle gezien bij 18,0.
6: Niek van der Bruggen. Goedenavond.

0: fan zijn van Alanis Morissette. Die hadden we van de week wel een klein loyaliteitsconflictje. Want ja, Madness stond in de AFAS en Alanis stond in Den Haag in het Zuiderpark. Dan moet je toch keuzes maken. Alanis Morissette, thank you bij Radio Veronica. We hebben straks hier een Rolling Stone special.
1: Radio Veronica, we're just musicians, presenteert de Rolling Stones.
0: Het album, ja, nog 1 uur en 10 minuten. Dan komt het nieuwe album Foreign Thumbs uit. Een hele leuke luistersessie gehad met de luisteraars van Radio Veronica. Hier alvast een reactie op dat album.
2: Oh, ik vind de stem van Mick Jagger heeft niks ingeleverd. Nee, ondanks dat hij de 80 passeert is. Dus wat dat betreft is goed.
3: Ja, inderdaad. Ik vind het typisch een Stones LP. Met flink wat gitaarmuziek erin, daar hoor ik wel van.
0: Ja. Gitaren genoeg in het nieuwe album van de Rolling Stones. En ja, blijf je wakker om dat nieuwe album te beluisteren hier bij Veronica? Of ga je dat er niet redden? Het is geen Nederlands elftal om 3 uur s'nachts. Je zou er nog even voor kunnen blijven zitten. Kijk, Marianne heb ik geloof ik hier. Hi.
4: Oh, hi.
0: Hi. Ja, jij stuurt het vast veilig geweest als het om 10 uur vanavond was al. Dat nieuwe album.
4: Ja, dat zou het wel veilig zijn geweest.
0: Ja, maar wij mogen dat niet doen van de platenmaatschappij.
4: Oh, wat zonde.
0: Anders had ik het nu, ik heb hier de cd in mijn hand. Maar ik mag het gewoon niet doen, want dan krijg ik een claim aan mijn broek. Waarvan heb ik met jou daar?
4: Dat moet je niet hebben.
0: Nee, maar je wilt er dus eigenlijk liever niet op wachten, of wel? Of gaat dat je gewoon niet lukken?
4: Nee, dat gaat me niet lukken. Ik ga me niet bed.
0: Oh, wat jammer.
4: Kan je
0: een bak koffie nemen?
4: Misschien is het waard.
0: Ja, ik kan je vertellen dat het wel waard is. Het is een heel goed album.
4: Misschien moet ik het gewoon doen.
0: Nou, ga het maar gewoon proberen en ik hoor het wel als je het gered hebt straks.
4: Oké.
0: Dankjewel voor je berichtje in ieder geval en een fijne avond, hè.
4: Hetzelfde, hoi.
0: Dag Marianne, hoi. Dit is Radio Veronica. Paula Abdul was eerst choreograaf van Janet Jackson. Dus die zag haar op het podium staan, die denkt, ja,

0: hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Hoor je dat?
11: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 11 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars, en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar

0: 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: Goedenavond, dit is Radio Veronica, actuele verkeersinfo. Het is wat rustiger op de weg, maar er zijn toch nog wat files. Onder andere op de A2, er wordt op dit moment hard gewerkt. Tussen Beest en Culemborg, daar is de vertragingstijd. Een kwartiertje, de afrit is afgesloten. A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandijk en Weidewormer, daar is een ongeluk gebeurd. De vertragingstijd is 5 minuten. Nog een uurtje, dan komt het nieuwe album uit van The Rolling Stones, Foreign Tongues. We gaan het straks helemaal uitzenden, dat album. En zometeen hier nog Bryan Adams en ook Level 42.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd.

0: deze jongens.
1: Dit is Radio Veronica. Waarom, ik hoor je denken, waarom zit Nick van der Brugge daar nog s'avonds laat in dat pand daar in Amsterdam? Nou, ik zit hier te wachten, net zoals jij misschien wel, op dat nieuwe album van The Stones. Ik heb het hier al in mijn handen, ik mag er nog niks van draaien. Dat voelt echt als een kit in de snoepwinkel, maar je mag niks pakken. Ik mag er niet draaien, want dan, ja, dan gaan we gewoon een claim krijgen. Op 12 uur komt hij wereldwijd uit, het nieuwe album van The Stones. Ik laat alvast even wat reacties horen van mensen die dat album gehoord hebben. Even luisteren wat ze te vertellen hebben. Het is op zich wel de moeite, hoor.
2: Dat doet u heel goed. Lekker afwisselend. Lekker nieuw, maar toch classic Stones.
3: En was er één nummertje tussen waarvan je dacht, hier krijg ik wel echt kippenvel van?
2: Jealous Love tot nu toe.
3: Is er ook eentje die meteen in je hoofd bleef hangen?
2: Ja, Love and Twisted, dat eerste nummer. Mooi die blues jam aan het einde. Dat is echt, dat is classic Stones. Dus dat geeft me wel kippenvel ook, ja.
3: Lekker, want jullie zijn hier samen, toch? Want je hebt gewonnen. Wil je eens een beetje vertellen?
4: Ik heb mijn man meegenomen. Ook fan van de Stones. Mijn paplepel ingegoten door mijn vader. Die is er helaas niet meer. En toen leerde ik mijn man kennen. En die bleek er nog grotere Rolling Stones. Gek noem ik het maar te zijn. Dus de hobby zet zich voort.
3: En mag ik even jullie allemaal. Wat vonden we ervan? Ja.

de Beatles. Als je die baslijn hoort en het ritme, die lijken dan gewoon verdacht veel op Le Die, op La Da. En dat was voor mij dan weer toen ik ooit pianoles kreeg in de early days van Van den Brugge. Was dat het

0: Ik wel, tenminste. Ik word altijd vrolijk van muziek, dus Grand Funk, Some Kind of Wonderful bij Radio Veronica. Zometeen KLF Culture Club komt er ook aan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Goedenavond, Veronica, actuele verkeersinfo. De A2, de Mos-Utrecht tussen Beest en Culemborg staan nog vast. 10 minuten, de afrit is dicht. Naar verwachting vannacht om 5 uur weer open. Heb je nu helemaal niks aan als je daar stilstaat. Sterkte, de A12 ook nog een file. Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd, sterkte. Vertragingstijd is 7 minuten. Goeie reis.
6: Niek van der Bruggen.

Panic at the Disco bij Radio Veronica. En High Hopes, daarvoor nog High Hopes, hoge verwachtingen. Misschien ook wel bij het album van, van de Rolling Stones, dat we zo meteen helemaal gaan uitzenden. En dat is leuk als je blijft luisteren, want het is bijzonder momentum. Het 25e studioalbum alweer van de Rolling Stones, met covers erop van Chuck Berry en Amy Winehouse. Steve Winwood, die heel veel bijdragen heeft geleverd, zelfs Bruno Mars, die heeft een koebel kunnen rinkelen op het nieuwe album. Nou, dan ben je wel een hele grote, hè? Straks om 12 uur dat hele album integraal op Radio Veronica.

0: Living in the Box. Living in the Box. Bij Radio Veronica. Zometeen het hele nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues hier op de radio. Dit waren de eerste reacties van de mensen die vanavond exclusief dat mochten horen hier.
1: Helemaal stil ervan. Ik vind het geweldig. Ja, super, super, super plaat. En ik hoop dat dat die gewoon gigantisch gaat verkopen en dat ze gaan toeren.
0: En zometeen is het jouw beurt om dat album in ontvangst te gaan nemen hier op Veronica. Het nieuwe album van de Stones.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Mam, waar is mijn zwembad?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Even bollen.

0: Helene Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. 3 tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al 2 Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen... was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht... en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen... maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt, later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
8: Radio Veronica.
9: De beste muziek aller tijden.
8: Dit is Veronica. Radio Veronica. The Rolling Stones Special.
11: Goedenavond, het is iets na 12 uur. Het is zover. The Rolling Stones hebben hun nieuwe album uitgebracht. En Veronica-luisteraars konden vanavond exclusief plaatsnemen in een luistersessie. Het nieuwe album, we gaan hem nu helemaal draaien. Maar eerst even de reacties van de Veronica-luisteraars op dat nieuwe album. Die hebben dat natuurlijk al gehoord. Nou, die hebben wel een mening.
12: Ja, heel veel. Ik heb ze al vaak live gezien. En ja, ik vind het gewoon een goede band.
3: En wat vond je van vanavond?
12: Ja, heel erg leuk. Heel bijzonder om erbij te zijn. En heel tof om zo als eerst het nieuwe album te kunnen horen.
3: Want hoe bijzonder is het om dit album al te mogen horen... voor de rest van Nederland de kans heeft?
13: Heel bijzonder. Dus ik mocht met mijn dochter mee. Die had de prijs gewonnen. Dus ik vind dat... Ik vond het geweldig dat ik erbij kon zijn.
14: Een aantal echte Stones-nummers, een aantal waar ik aan moet wennen. En ik mis Charlie.
3: Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef je dit album?
15: 9, want het kan ook beter.
3: Wat vond u ervan?
16: Hey, ik vond het geweldig. Het is geweldig dat een band uit de jaren 60 die daar begon
3: te mogen horen voor de rest van Nederland de kans heeft.

0: albumpje te kopen?
1: Nee, hij staat op Spotify te wachten. Dus hij komt vanzelf.
2: Ja, ik kan me denk ik daar wel bij aansluiten. Mijn leeftijd verraadt dat ik ook al een heel lang gedeelte van de Rolling Stones meemaak. En altijd blij mee blaren. Dus dit, hier staan ook weer nummers op waar je mee gaat meeblaren. Dat weet je nu al. Ja, is gewoon geweldig.
3: Radio Veronica, The Rolling Stones Special.
4: Van het nieuwe album Foreign Tongues. Het is echt 1 minuut oud, dat album. Het is net uitgekomen. Luisteraars van Veronica hebben het net al kunnen horen hier in de studio. En nu is het tijd voor jou dat je dat hele album voor je kiezen krijgt. En dat is niet niks hoor. Zometeen In The Stars, officiële eerste single van het album. En dit is Rough and Twisted.
3: Veronica. Ja joh.
1: Dat is nog eens even lekker.

dat je erbij bent. Leuk om van je te horen in de app wat jij van het album vindt. Suzanne die zegt zo, de Stones zijn terug. En hoe? Inderdaad, Rough and Twisted, het eerste geluid van het nieuwe album. Het begint trouwens met een dubbele A-kant en dit is de dubbel A. Nu een plaat die al uit is, die heb je misschien al een keer gehoord. De officiële eerste single van het album van de Stones. Komt voort uit een sessie van het vorige album, Hackney Diamonds. En ja, ik wist dit ook niet, maar ik ontdekte het ook in één keer. Ik denk, daar ken ik ergens van. Als je goed luistert, hoor je het gitaarriffje dat de band ooit een beetje uitleende, maar toch weer teruggehaald heeft ook, van Michael Jackson's Black or White. Dat zit hierin. In the Stars, van het nieuwe album van de Stones. Exclusief bij Veronica.

0: We're just musicians.
1: Presenteert de Rolling Stones.
2: Vanavond exclusieve luistersessie gehad in de Radio Veronica huiskamer. Wat waren mensen echt, bijna emotioneel werden ze ervan. Zo goed vinden ze dat album. Jealous Lover, die was al uit. Soul Ballad, tweede single van het album ook. Het klinkt alsof hij op Emotional Rescue had kunnen staan. En het mooie is deze twee platen. Dus Jealous Lover, die kennen je waarschijnlijk al als je echt een grote fan bent. De volgende die ik ga draaien, die heb je waarschijnlijk nog niet gehoord. Dat is Mr. Charm. En ook hier zit Steve Winwood op een Hammond-orgel erbij. Er zit zelfs een rapcoupletje in en zo. Echt een aanstekelijk refrein. Uptempo Stones trackie. Mr. Charm staat ook op het nieuwe album Foreign Tongues van de Stones. Die je exclusief nu krijgt bij Veronica.

0: Divine Intervention. Track met Robert Smith van The Cure had in instantie nee gezegd. Kwam naar de studio in de veronderstelling een hele avond door te zakken met de band. Ja, en uiteindelijk staat hij toch gewoon op Robert Smith op de elektrische gitaar. Steve Winwood op orgel en piano. Eerste reacties die binnenkomen, leuk om van je te horen trouwens in de app van Radio Veronica. Bas uit Breda die zegt... Hey Nick, goedenavond, goedenacht. Ik had mezelf voorgenomen om niet meer wakker te blijven voor nieuwe albums. Maar voor de Stones maak ik graag een uitzondering. Wat een goed album. Marije uit Zwolle, ik ben opgegroeid met de platen van mijn pa. Nu kan ik hem appen dat er gewoon weer een nieuw Stones album is. Hoe bizar is dat? Ik vind het allemaal heel goed klinken. Dennis stuurt, ik heb ze 3 keer live gezien. Als dit album net zoveel energie geeft als hun concerten... dan zit ik morgen als eerste bij de playknop. Peter stuurt nog, iedereen roept altijd, vroeger was alles beter... Stones bewijzen dat je ook op je 80ste nog gewoon iedereen kan verrassen. Volgende track van het album, het nieuwe album van de Stones, is Ringing Hollow. En dat is eigenlijk een soort liefdesliedje voor Amerika. Steve Winwood bleef nog even hangen, want die hoor je op orgel en piano.
1: Nou, ik ben helemaal stil ervan. Ik vind het geweldig. Ja, super, super, super plaat. En ik hoop dat ze, dat die gewoon gigantisch gaat verkopen en dat ze gaan toeren.

welkom in de late luistersessie. Het nieuwe album van de Stones, Foreign Thongs. Never Wanna Lose You, Robert Smith op de synthesizers. En ook in het achtergrondkoortje trouwens. Ze hebben ook een Amy Winehouse track gecoverd. Komt er zo meteen aan. Mick Jagger op de mondharmonica ook. Dat ga je horen zo meteen. De Stones. Met een tempo erin nu lekker. Dit is Hit.

0: Radio Veronica.
1: Ja, een goede mix ook. Van verschillende stijlen. Ja, hele gaaf.
2: Zeker. Ik hoop dat ik richting de 80 nog steeds ook muziek kan maken.
1: Ja, absoluut.

0: Die Amy cover. Is het goed?
1: Ja, heel goed. Ja, bijna zo goed als het origineel.
0: Ja. Vind jij het goed wat de Stones doen hier op dit album met Amy?
2: Ik vind het echt fantastisch. Het is zo gaaf. Ja, het is echt top.
0: Ja, iedereen zit hier aandachtig te luisteren. Ja, ik wil je niet storen, want je zit midden in de luistersessie. Maar wat vind je hiervan?
3: Ja, echt super top. Echt waanzinnig.
0: Ze doen er niet veel onder, hè?
3: Van nee, absoluut niet.
4: Straks nog een cover op dat nieuwe album van de Stones. En een plaat van Chuck Berry. En deze is dat Kate Richards denkt... Hey, pak de microfoon en ga zingen. Steven.

0: The Rolling Stones Special.
1: Welkom bij Veronica. Dit is exclusief de voorpremière van het album van The Rolling Stones. Nu met Paul McCartney op basgitaar.

0: Covered in You.
1: Radio Veronica.
2: We're just musicians.
1: Presenteert de Rolling Stones.
0: Hij is nog gewoon warm van de pers, om het zo maar te zeggen. Nieuwe album van de Rolling Stones. We draaien hem helemaal vannacht. En we zijn aardig onderweg. Covered in You, Paul McCartney op de basgitaar. Zometeen nog Back in Your Life. Ook een hele goede plaat. Steve Winwood hoor je daar weer op piano en orgel. En het bevat ook een emotionele gitaarsolo die Ronnie Wood improviseerde op de dag dat Brian Wilson overleed. Dat is ook de langste track op het album zometeen. 6 minuut 13 dus. Nou, je kan nog even wegzakken in die leren zetel, in de auto. Of misschien wel op je nachtdienstplekje. Bij erbij hoor. Vanavond hadden we ook een exclusieve luistersessie. Dat kon je de afgelopen week winnen bij Radio Veronica. Een paar uur voordat het uitkwam, ze zijn net weg de luisteraars van Veronica. En dit zeiden ze over het album.
3: Dat doet we heel goed. Lekker afwisselend. Lekker nieuw, maar toch classic Stones.
4: En was er één nummertje tussen waarvan je dacht, hier krijgen we echt kippenvel van?
3: Jealous Love, tot nu toe.
4: Is er ook eentje die meteen in je hoofd bleef hangen?
3: Ja, Rough and Twisted, dat eerste nummer. Mooi die blues jam aan het einde. Dat is echt, dat is classic Stones. Dus dat geeft me wel kippenvel ook, ja.
4: Lekker, want jullie zijn hier samen, toch? Want je hebt gewonnen. Wil je eens een beetje vertellen?
5: Ik heb mijn man meegenomen. Ook fan van de Stones. Mijn paplepel ingegoten door mijn vader. Die is er helaas niet meer. En toen leerde ik mijn man kennen. En die bleek een nog grotere Rolling Stones. Gek noem ik het maar te zijn. Dus de hobby zet zich voort.
4: En mag ik even van jullie allemaal. Wat vonden we ervan?
0: Ja, het was een mooie avond. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Throwing Thanks. En daar vinden we deze plaat nog net uit. Side Effects.

Goeienacht. 6:13 duurt hij. Hij voelt een beetje als Wild Horses, toch? Ja. Back in Your Life, ook daar weer Steve Winwood op piano en orgel. We zijn aangekomen bij de laatste plaat. Beautiful Delilah, en Chuck Berry track. Dan zijn we zo meteen. Eerst wat reacties die uit Nederland komen. Dank voor je reactie. Karen uit Apeldoorn stuurt. Ik betrap me er zelf op dat ik al mee zat te tikken met mijn voet. En dat gebeurt niet vaak. Ilse uit Den Bosch hoort meteen. Dit is geen band die even nog een plaatje maakt omdat het moet. Hier zit echt plezier en liefde in. Frank uit Utrecht die zegt, hey Nick, ik kwam met hoge verwachtingen binnen en die zijn eerlijk gezegd gewoon waargemaakt. Judith uit Nijmegen, ik had niet verwacht dat Mick Jagger nog zo goed zou klinken. We gaan het zien wat het album los gaat maken. Hier bij Veronica had je exclusief al meteen dat album te pakken. Het radiostation wat het gewoon doet natuurlijk, want Rolling Stones horen thuis bij Veronica. Nu de laatste, Beautiful Delilah. Dat is een Chuck Berry track. En Stone speelde deze track vroeger in een Early Days. Een versie daarvan uit 1964 kun je vinden op het On Air album. Maar ze hebben hem er gewoon opgeknald hier. Beautiful Delilah is de laatste. Ik wens je een hele fijne nacht. En geniet van deze plaat. Radio Veronica.

0: ik vind de stem van Mick Jagger heeft niks ingeleverd. Veronica.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.

0: beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: met het nieuws. Het is 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een